0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De WK wielrennen in Groningen en Drenthe moet alle gemeenten in die provincies aandoen. Zo moet de hele wereld op tv zien hoe mooi onze noordelijke provincies zijn, zegt de organisatie. De wereldkampioenschappen op de weg komen in 2034 naar Noord-Nederland. De baas van Wielenbond UCI weet nu al dat het een succes wordt. Mensen van meerdere omroepen moeten kiezen wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat. Maar omroepbaas Jan Slachter ziet zichzelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is. Net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht klaart het op, het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maalderink ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maalderink willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldrink ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: En hier is Hanneke van Zessen.
3: Goedemorgen. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langere tijd, bijvoorbeeld om de stallen te moderniseren. Baasjes van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus, dat wil staatssecretaris Erkens. Er wordt nog onderzocht om welke rassen het precies gaat. Andere hondenbaasjes kunnen vanaf volgend jaar ook altijd een vrijwillige cursus volgen. Mensen moeten zo beter leren welke verplichtingen bij een huisdier komen kijken. Groningen en Drenthe organiseren in 2043 de WK wielrennen op de weg. Dat werd gisteravond besloten. Ik moet zeggen 2034. Ambassadeur Bauke Mollema die hoopt dat het een groot volksfeest wordt, waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van het land is. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de twee provincies gaat. En het ging veel over deze man, Ed Sheeran. Hij heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen zijn boos dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens een show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. En dan nog het weer, een zonnige dag. Er kan ook wel een wolkje te zien zijn. Het wordt een graad of 18. En vannacht kan het gaan vriezen.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
5: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
6: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung Foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
12: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
17: Speel mee met de Fluisteraar.
18: De jackpot staat nu op
2: €8400.
17: Dit is Radio Veronica.

0: dingen zegt. Nummers van Genesis waar hij zelf eigenlijk stiekem een hekel aan had en zo. En nu zit ik helemaal in de Phil Collins park. Zie hem overal. Ik dacht, nou, doen we deze even. Two hearts beating in just one mind. Het is donderdag 24 september.
1: Gerard Ekdom.
0: Ja, dat zou ons hebben.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Tot een uurtje of tien een nieuwe, echte, enige echte Ekdom in de morgenochtendshow. Van Annie Veronica. En als je wil meezingen, dan mag dat. Met de gouden

0: talk to you. En ik wil het met dan doen. En daarvoor was wel leuk. Iemand zegt ook, wauw, eerst Phil Collins, daarna Mike and the Mechanics. Krijgen we dan nu Peter Gabriel. We hebben een soort drieluik gedraaid.
1: Ja.
0: Want Mike and the Mechanics was Mike Rutherford. En die zat in Genesis met Phil Collins.
1: Nou, ik zei ja, maar dat wist ik helemaal niet.
0: Je had geen idee wat ik aan het doen was. Oké, nou, dat was puur toeval. Maar ik had gewoon even zin in over my shoulder.

0: Het is donderdag, jongens. Hartelijk goedemorgen, 24 september. Dit zijn die dagen dat de meeste jarigen eraan komen. De komende nu 5 dagen is het heel Nederlands jarig.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Want iedereen heeft het gedaan destijds met de kerst. En nog steeds witte kerst. En dan krijg je 9 maanden daarna. Bam.
1: Nou, maandag en dinsdag waren 2 van mijn beste vrienden allebei jarig.
0: Ga je al.
1: En dit weekend 2 vriendinnen van mij. Het is echt zo.
0: Ik heb morgen een goede vriend en mijn eigen vrouw.
1: Jouw vrouw ook nog?
0: En mijn vader.
1: Zo.
0: Het gaat maar door.
1: Heb je wat leuks voor Nicole al?
0: Ik heb iets heel leuks.
1: Oh ja?
0: Ja, ik heb iets heel leuks.
1: Ze luistert toch niet, dat weet ik. Kan je iets vertellen?
0: Ja, dan gaan ze nu iedereen op Hives gaan ze haar waarschuwen. Ja, nee, dat ga ik niet.
1: Nee?
0: Ja, Hives is terug, ik zeg het er maar even bij. Ze heeft een account. Nee, ik heb iets heel moois ingelijst.
1: Ingelijst?
0: Ja, een grote muur. Met glas en zo. Ja, heel mooi.
1: Oh.
0: Heel mooi.
1: Wauw.
0: Ja, ik heb het gistermiddag al opgehaald.
1: Ach.
0: Meer zeg ik niet. Nou goed. Maar wil ik even zeggen, het is voor iedereen die een verjaardag heeft dit weekend. Je bent niet de enige. Je moet er soms 3 afwerken.
1: Ja.
0: Heel veel sterkte. We hebben trouwens ook een bommetje volle show. Want Marijke is een weekend zuipen in Frankrijk.
1: Ja, dat is heel mooi. Zij viert voor de 3e keer haar verjaardag.
0: Ja, dit blijft maar doorgaan. Dit is de gift that keeps on giving. Ik heb haar wel een wijze les geleerd ooit. Ik heb ooit gezegd tegen haar: het voordeel van champagne is, dat kun je de hele dag doordrinken. Dat kan 's ochtends al bij een aardbeitje, dat je denkt, nou, champagne ontbijt, bam.
1: Ja, ik denk dat ze dat ook wel gaat doen, hoor.
0: Zij gaat namelijk naar de champagnestreek. En dan gaat ze nog meer streek uithalen. Want ze gaat een heel weekend er alleen maar champagne drinken.
1: Ongelooflijk. Dus zij zijn met z'n tweeën, dan bedoel ik dus Jos en Marijke. Jos is haar vriend. Zij zijn echt verjaardag-extremisten, zou je het kunnen zeggen.
0: Dat gaat maar door.
1: Hij heeft haar meegenomen naar Ibiza. Nu gaan ze naar champagne. En dat is gewoon voor 1 verjaardag. Dat is
0: maar stel je voor, want als hij jarig is, dan gaan ze weer 4 vakanties plannen rondom. Champagne is niet met Jos. Dat is met vriendinnen.
1: Oh, dat is met vriendinnen.
0: Oh,
1: ach, joh,
0: God.
1: Boeien, maakt
0: mensen
1: uit.
0: In de champagne-streek, be aware. Nou, dan gaan we dus van champagne een kleine stap naar heel veel Cola Zero.
2: Ja.
0: En dan kom je uit bij Hanneke van Zessen. Hi, Hanneke.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent.
2: Ja, gezellig.
0: Je bent de inval Marijke dus.
2: Yes.
1: Maar hoezo Coca-Cola Zero dan?
0: Ja, hallo. Als je ergens 15 lege blikjes cola ziet staan, dan weet je, daar zit Hanneke in de buurt.
2: Lekker hoor.
0: Hanneke begint 's ochtends om 5 uur met de eerste cola. En zo tegen 11 heeft ze de eerste sixpack er al in.
2: Maar ik moet zeggen, ik drink dan geen koffie.
0: Je drinkt geen koffie, nee. Maar je drinkt alleen maar cola.
2: Dat is al 20 jaar mijn excuus. Ik drink ook wel thee.
1: Maar boer jij dan ook als een jonge olifant?
2: Nee, gek genoeg niet.
1: Dat niet.
0: Maar je burlt wel af en toe op de gang.
2: Ja, zeker.
0: Als een jong hersje.
2: Ja.
0: Oké, dus als je af en toe dat ze zo'n geluid hoort, je weet, het is Hanneke die boert straks het journaal weer op.
2: Ja hoor.
0: Oh, wat fijn. Maar hoeveel blikjes drink je op een dag?
2: Nou ja, ik denk wel eentje per uur hoor.
0: 1 per uur?
2: Ja.
0: Oké, dus hier staan er straks inderdaad al 4.
2: Nou, ja. Heb ik straks al een liter op. Tegen 10 uur heb ik een litertje op.
0: En dat doe je elke dag?
2: Nou, niet zo vroeg hoor. Ik moet nu werken. Dus dan. Maar nee, in alle eerlijkheid, ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, zie je wel. Maar
1: het wel omheen.
2: Luistert niet. Mijn ouders luisteren niet.
1: En als je dan ook zo'n schuur die helemaal tot aan het plafond staat opgestapeld met Coca-Cola Zero?
2: Ja, wij hebben. Ja, nee, zeker. En het gaat wel ver. Het gaat wel ver. Als wij het niet meer in huis hebben, dan ga ik het van een vriendin lenen soms.
0: Lenen?
2: Even langsrijden. Ja.
0: Mag ik wat cola van jou lenen?
2: Ja.
0: Ik kom eraan in 5.
2: Ik heb 1 vriendin die ook verslaafd is. Ik ben echt verslaafd aan, dat weet ik. Ja.
0: Oh, wow. Heb je wel eens afkikverschijnselen gehad? Als je
2: hoofdpijn.
0: Dacht, ja, hoofdpijn.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ik denk echt vergelijkbaar met koffie. Dat kan niet anders.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Wauw, wat grappig. De juwelen van je moeder verkocht op straat. Gewoon om Coca-Cola Zero te kopen.
2: Ja.
0: Gewoon de junks.
1: Junkers.
0: Cola Zero kopen. Weet je wel, weet je niet. Ondertussen trouwens, ik zie ook trouwens in de app dat er een hoop mensen jarig zijn. Inderdaad. Rieks is jarig, 40. Van harte gefeliciteerd, Rieks. En ook de beste vriendin, Connie de Pas.
1: Hey.
0: Ja, die is ook jarig vandaag. Leuk, zeg. De eerste jarige die meldde zich. Wij drinken een colaatje of 5 op al jullie verjaardag.
2: Ja, hoor.
0: Je fijne donkere spul waar je niet bang voor hoeft te zijn. Als we de volgende artiest moeten geloven, namelijk: Don't be afraid of the dark. Of zou het gewoon over zwarte koffie gaan? Geen idee. De duisternis.

0: mensen die er geen geld meer in vragen. Bij deze regel. Daar zou je hem hebben, The Hole in the Hand. Sugar Babes en daarvoor de Robert Cray Band. Don't be afraid of the dark. Hoeft ook helemaal niet. Het nieuws komt eraan zo meteen van 6:30. En ja, Hanneke, wat zit er allemaal in? Oh, die was je helemaal niet op voorbereid.
1: Nou ja, ik ben bezig met een bericht over een gender reveal.
0: Oh, dus dat zit erin?
1: Dat zit er onder meer in, ja.
0: Hou hem keihard!
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
10: Rij gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
11: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
12: Bij Veronica Verkeer. Met 9 vertragingen op dit moment, dus dat valt alles mee. Dit zijn de grootste problemen. De A2 Den Bosch Utrecht bij de Martinus Nijhoffbrug, 11 minuten. De A15 Ridderkerk Oost-Voorne bij, oh, daar gaan we weer die havens weer, hè. 6200, 7000. Oprit nog steeds afgesloten, 19 minuten. En de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht Centrum, 9 minuten. That's it. 6:58, het allerlaatste nieuws met Hanneke van Zessen.
13: Goedemorgen. Gelderland heeft nieuwe stikstofregels aangenomen. Zo mogen er geen nieuwe veehouderijen meer komen rondom natuurgebieden. Gelderland is de eerste provincie met deze strenge aanpak. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen in actie tegen deepfake pornofilmpjes, waarbij het hoofd van iemand op een pornoactrice is geplakt. Ze willen onder meer een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Dat schrijft het AD vanmorgen. En baasjes van honden die vaak moeten bijten, die moeten extra verantwoordelijkheid nemen om hun hond veilig te houden. Dat vindt de staatssecretaris Erkens. Hij wil dat er een verplichte cursus komt.
12: Ja, lijkt mij ook.
13: Goeie zaak. Gerard, wist jij het geslacht van je kinderen voordat ze geboren werden?
12: Ja, wist ik, ja.
13: En hebben jullie dat ook groots onthuld?
12: Nee, dat ging in die tijd nog helemaal niet zo.
13: Nee, dat was niet echt nog een trend.
12: Nee, nee. Ik wist ook, ik heb dat niet tegen iedereen gezegd. Ik wist gewoon een kleine interne club. Wist het. Mijn vader bijvoorbeeld had geen idee.
13: Oh.
12: En mijn schoonouders wisten dat. Ik heb eigenlijk toen Lennon op het punt van komen was, heeft maar één iemand het mee haar graf ingenomen. En dat was mijn moeder.
13: Ja.
12: Dus zij was de enige die de echo zag.
13: Ach, ja.
12: Maar echt een groot feest met blauwe roze ballonnen en taart en een zanger in de achtertuin? Nee.
13: En Max, bij jou, want jij bent natuurlijk onlangs vader geworden.
14: Ja, nee, wij wisten het niet. Nee, wij wisten het allebei niet. We hebben ook op de echo even onze ogen dicht gedaan. Zeg.
12: Echt?
14: Ja, zeker. En dat maakt, we dachten namelijk, als dan het kind geboren wordt, dan maakt dat het moment misschien ook even iets specialer. Dat je niet alleen de geboorte hebt, maar dat je dan ook op dat moment zo... Ja. Nou ja, en toen was het er. En toen kon ik het niet gelijk zien. Dus toen op een gegeven moment...
12: Je kon niet zien?
14: Niemand zei wat. Dus niemand van de doktoren of de verplegers of zo. Dus toen heb ik zelf maar even het beentje opgetild.
12: Oh ja.
14: En toen zag ik het als eerste. Een meisje.
13: Oh.
14: Ja.
12: Jij herkende het, ja.
13: Maar jij bent dus tegen de trend ingegaan door geen gender reveal te houden.
14: Ja, het schijnt.
13: Het grootste deel van de ouders geeft nog wel zo'n gender reveal party, blijkt het onderzoek. Maar tegelijkertijd zijn ze er ook kritisch over. Bijna 90% vindt het overdreven.
12: Ze doen het, maar ze vinden het wel overdreven.
13: Ja, toch die sociale druk die dan meespeelt. Er is wel een trend gaande van een heel groot feest, inderdaad met ballonnen, taarten, nou, noem het maar op, naar klein en persoonlijk.
12: Oké, dus die grote knop waarop gedrukt wordt, waardoor die niet afgaat dan. Dan moet er ergens confetti uitkomen en dat werkt niet. Maar je zou maar bezitter zijn van zo'n grote rode knop.
14: Ja.
12: Die kun je gewoon overal verhuren. Dus altijd wel ergens in de buurt een gender reveal party.
14: Ja, en jij noemde net die volkszanger in de tuin. Ja. Dat gebeurt dus echt, hè?
12: Wat kost zo'n zanger tegenwoordig?
14: Nou, dat zou ik dan nog even niet weten.
12: Voor een half uur. Ik heb het laatst gezien.
14: Ja. Maar heb je wel zo'n filmpje gezien, Geer?
12: Ja, ik heb er wel eens een gezien, ja.
14: Dan staat er zo'n zanger achter in de tuin. En dan staat de familie die staat er omheen. En die zanger die zingt dan een liedje. En dan is het moment daar dan... Een meisje... En dan...
12: Met rode haren.
14: En dan gaat hij door. Ja. Heel bijzonder.
13: Okay. Ja. Het weer. Vandaag aardig wat zon en ook een paar stapelwolken. Het wordt 17 tot 19 graden.
2: Dit is Radio Veronica.

0: 73 bar op de nationale eterfrequentie. Blaasde hij je complete dak eraf.
1: En toen belde de overburen op en toen zeiden ze, ja, het dak ligt eraf.
0: Gerard

0: 30 jaar geleden stond deze in de top 40. 37 jaar geleden. Dat is niet te hard te zeggen hoor. Technotronic, lekker hoor. Pump up the jam. En daarvoor waren de Black Crowes I Need a Remedy.
1: Ekdom's platenkast.
0: Een duik in de platenkast. En ja, ik weet niet wat het is, maar ik was een jaar of 20. En toen kocht ik een Best of Dan Vogelberg. Nu je voorstellen, de hele top 40 stond op dat moment vol met allerlei Eurohouse. En ik kocht een Best of Dan Vogelberg. Ze moeten mij in de klas toch een rare snuiter hebben gevonden. Maar goed, ik wilde het album hebben, want er stonden een paar liedjes op die ik heel mooi vond, waarvan dit er één was. Dit staat volgens mij ook gewoon in de playlist met Yardwork Hits. Kan niet anders, maar ik vind het zo ongelooflijk goed. Het nummer geeft een metafoor voor langdurige eenzaamheid die grenst aan wanhoop. Dus Dan heeft het ook niet makkelijk gehad. Hij overleed al op 56-jarige leeftijd overigens. Maar dit is een van zijn mooiste liedjes. Daarom even een moment van rust. Pak er maar even een bakje koffie bij. Kun je even voor je uitstaren. En wegdromen tijdens Hard Hotels.

0: Jackson zat erin. Hij heeft meer mooie liedjes. Longer is een bekende van hem. Netherlands. Och, zo mooi. Daar kocht ik eigenlijk die cd voor Netherlands. Oh, zo mooi. Binnenkort eens doen. Als het een beetje gaat kersten. Een beetje donkere dagen. Dan pak ik Netherlands alweer.
1: Maar Netherlands, ging dat over ons?
0: Ja, tuurlijk ging het over ons. En zo niet, dan ging het nog over ons. Vind ik namelijk. Dit ging over een eenzaam hotel. Daar hebben een hoop mensen liedjes over gemaakt. Hè? Heel veel heartbreak hotels, verloren hotels, leegstaande hotels.
1: Hotel in California
0: natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dit was een hele harde Hard Hotels van Dan Vogelberg. En hij staat in de playlist van dit prachtige item genaamd De Platenkast.

0: Je raadt het nooit, ditmaal met Hanneke van Zessen. Zoals reeds in deze jingle vermeld, dan mag ik die nog een keer roepen eigenlijk, want dat spreekt voor zich. De stand is inmiddels, zeg ik even, bij 3-0 voor mij. Het is niet... Is het echt 3-0? Ik heb het niet gedroomd.
1: Nee, het is 3-0.
0: Het is echt 3-0, ja,
1: dus het maakt in principe niet uit wat je doet, Hanneke.
0: Maar het is wel gezellig.
1: Maar het is wel leuk.
2: Ja, precies.
0: Daar gaat het om, hè. Want we hebben een fragment voor je gevonden in de hoop dat jij weet hoe het verder gaat. En dat fragment komt van De Bondgenoot. Kijk je dat wel eens?
2: Nee.
0: Jij kent het niet. Ik ken thuis iemand die dat wel doet.
1: Ah, Nicole.
0: Voor de mensen die dat niet gevolgd hebben. Het SBS-programma waarin 16 deelnemers in 4 teams strijden. Altijd, hè? Strijden. Ja. Om 100.000 euro die elke maand worden uitgekeerd. Maar het belangrijkste is natuurlijk de ruzies en de intriges onder de deelnemers. Altijd leuk. Zo heeft Robin het moeilijk met het thuisfront. Het gaat niet helemaal lekker tussen hem en zijn vriendin. En dus heeft hij een brief voor haar geschreven die hij maar even voorleest aan zijn medekandidaten.
3: Hey prinses, ik zat er niet zo lekker in de laatste dagen en wilde heel graag naar huis. Ach. Maar ik laat me niet zomaar uit mijn veld slaan.
0: Zo is het.
3: Zo ken je mij niet.
0: Nee.
3: Ik hou superveel van je. Dat is met woorden gewoon niet te beschrijven. We gaan zoveel mogelijk inhalen als ik terug ben. Ik kan niet wachten, uitroepteken. Ook om je weer te zien.
0: Ja.
1: Dat is mooi. Hij zegt ook, ik ben niet uit mijn veld te slaan.
0: Niet, ik sla mij maar niet uit mijn eigen veld, hoor. Nee. Want, maar nu komt het, Hanneke. Want hij sluit de brief af op een manier waar wij nogal om moesten lachen. Aan jou de vraag, wat zijn de laatste woorden in deze brief?
2: Ja.
0: A. Liefs, Robin, je strontje. B. Liefs, Robin, PS. Je hebt toch wel de kliko's op tijd aan de straat gezet, hè? Of C. Hij wil romantisch afsluiten met je t'aime, maar doet dat compleet verkeerd.
2: C.
0: Je bent heel vastberaden C.
1: Kijk, maar dan zit hier normaal gesproken Marijke. Die neemt ons even mee in
0: haar gedachtegang. Dat duurt ongeveer 6 minuten.
2: Dan
0: zeg ik, schiet op, want we hebben nog een plaat.
2: Oh ja.
1: Je hebt lekker recht voor z'n raap.
2: Ja, kijk, dat hij natuurlijk een gekke bijnaam heeft. Daar schrik je soms van, mensen tegen elkaar zeggen.
0: Strontje.
2: Ja, dat is wel heel raar. Maar ik zie dat ook wel uit het hoofd van een van de mensen van de redactie komen. Dat het verzonnen is. En die laatste, ja, die denk ik, wat gaat het zijn?
0: Ja.
2: Je t'aime.
0: Je t'aime, dat gaat mis.
2: Het gaat mis. Ja, hij is niet...
0: Dat hij gewoon fromage zegt, of
2: nou? Hij is niet heel goed met woorden.
0: Nee, dat is wel waar, want hij is niet uit zijn eigen veld te slaan.
1: Nee, dat komt...
2: Hij verhaspelt het een en ander.
0: Dus jij zegt C.
2: Let's go.
0: Laat eens luisteren.
3: Ik kan niet wachten, uitroepteken. Ook om je weer te zien. Je m'appelle.
0: Ik heet, ja, mijn naam. Nou, wat heet?
2: Ja.
0: Robin dus, ja, dat is duidelijk. Je m'appelle, moestijn, je t'aime, maar dat ging niet helemaal goed. Maar we begrijpen de boodschap. Het is gelukt. De eerste punt staat op het scorebord. Het kan dus wel, hè. 3-1. En dan moet het nog vrijdag worden, dat is mooi.
2: Yes.
0: En morgen heb jij een higher power om de 3-2 te maken. Ik voel het dan anders.
2: Let's go.
0: Het is Coldplay bij Veronica.

0: totaalpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij, Wout en Frank, een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
10: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
9: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig.
13: Alle Sigma Verf bestel je bij
14: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
15: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
16: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
17: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
18: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Hanneke van Zessen.
6: Goedemorgen. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen, zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor en ze kunnen subsidies krijgen voor de aanpassingen. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus, als het aan staatssecretaris Erkens ligt. Voor welke rassen dat precies gaat gelden, moet hij nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. Op die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over hun hond hebben. Blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Het duurt nog wel even. Het gaat om de WK van 2034. Ambassadeur Bauke Mollema zegt dat het een droom is die uitkomt. En de eerste wedstrijd van de Oranje Mannen onder leiding van nieuwe bondscoach Xavi Hernandez is aanstaande. In de Johan Cruijff Arena is vanavond Duitsland de tegenstander. Xavi wil dat Nederland dominant en aanvallend voetbal speelt met veel balbezit. En na 3 dagen trainen zegt de Spanjaard tevreden te zijn. Volgens hem hebben de spelers zijn filosofie al goed opgepakt. En dan nog het weer. Het begint eerst met wat sluierbewolking voor morgen. Maar later gaan we het zonnetje zien. De temperatuur loopt op tot 18 graden. Morgen nog wat zonniger en nog wat warmer.
5: Na zomer, hè? Indian summer. Er staan 13 vertragingen, dat valt aardig mee, maar het is wel een heel lange file. Bijvoorbeeld de A12 Oberhausen-Arnhem bij Duiven. Daar is een ongeluk gebeurd, sta je 1 uur en 6 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel, een vertraging van 28 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal, daar 24 minuten vertraging.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
9: gigaveel
7: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
14: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
16: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: De
9: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Youfone.

0: of luisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Speel mee met de fluisteraar.
0: De jackpot staat nu op
2: 8400 euro.
1: Dit is Radio Veronica.

0: 24 september. Goedemorgen, je hebt hem gevonden en daar zijn we blij mee. Het is Radio Veronica. Max is erbij.
1: Goedemorgen.
0: Marijke daarentegen niet. Marijke die zit op dit moment aan de fles nummer 3. Want die is de champagne-streek.
2: Ja, die is meegenomen naar de champagne-streek om daar voor de 15e keer haar verjaardag te vieren.
0: Wat een streek, zeg.
2: Mooi,
0: om haar mee te nemen. Zo bizar, zeg. Maar gelukkig is Hanneke erbij vandaag. En we moeten ons met een zeis door de lege blikjes cola heen slaan deze ochtend.
3: Ja, de eerste zit erin.
0: De eerste vier zitten er al in. En we gaan hem zo meteen weer spelen. De fluister. En dat houdt ons nogal bezig. Want ja, wie is het toch? Wie is het toch? Het spelprincipe is heel simpel. We hebben een bekende Nederlander ingehuurd. En die heeft de woorden...
4: Radio Veronica, join the club.
0: Ingefluisterd. En aan jou om te raden wie dat dan is. En mocht jij een idee hebben, stuur dan even een appje naar de Radio Veronica app. Wellicht maak jij kans op die jackpot. En die staat nu op 8400 euro.
2: Goedemorgen, zeg.
0: En alsof dat nog niet genoeg is, doet energiekiezer daar nog wat bovenop. Namelijk een jaar lang gratis energie. Nou ja, bij ieder fout antwoord gaat er 200 euro bij in die jackpot. Maar laten we nog eens even luisteren naar die fluisteraar.
5: Sst, dit is de fluisteraar. Radio Veronica, I joined the club.
0: Ja, gisteren rond die tijdstip kregen we ook nog een hint. Als je er vroeg bij was en oplettend, dan heb je die hint misschien wel begrepen.
2: Dat is erg, ik ben hem alweer vergeten.
0: Ben je hem vergeten?
2: Ja,
0: dat meen je toch
2: en
0: niet?
2: We gaan hem ook niet herhalen.
0: We gaan hem niet herhalen.
2: Nee.
0: Nee. Maar als je nu al een idee denkt te hebben en je wil zometeen door ons gebeld worden, dat kan. App even fluisteraar naar de Radio Veronica app. En wie weet kom je...

0: huissysteem. Dat heeft, wie heeft dat niet, een huissysteem? En dan ineens was deze en ik, de hele tafel zat... La, la, la, la, lowly. Leuk om deze weer te horen. Het was zijn nummer 1 hit 6 jaar geleden. Het was een week nadat de hele wereld op slot ging.
1: Ja, en nooit meer wat van haar gehoord, hè?
0: Nooit meer. Het was 1 grote hit. Deze Benny en Gus Dapperton. Ook nooit meer wat van gehoord. Nee, eenzame hit. Super Lonely. En daarvoor Robert Palmer. And Addicted to Love. Het is Act One de Morgen. Vandaag opgelet voor Oasis-fans overigens. Want de afgelopen tijd kon je dus aanmelden voor tickets voor de 2 concerten volgend jaar in de Johan Cruijff Arena.
1: Ja.
0: En ik heb dat dus ook gedaan.
1: Oh ja?
0: Ik heb via de Oasis-website, waar ik trouwens al lid van was, heb ik gewoon mijn telefoonnummer, mijn hele klerenzooi heb ik ingevuld. En dan krijg je dus een unieke aankoopcode. Die krijg je dan vandaag, of je uitgeloot bent voor kaarten.
1: Oh god.
0: Dus je kunt ze niet kopen, je kunt ze aanvragen en dan hopelijk word je uitgeloot.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant, kijk, heel veel mensen willen daarheen. En ik weet nog wel hoe dat met Stevie Wonder gaat, staat natuurlijk in de Ziggo Dome. Er stond iedereen te wachten in die wachtrij, weet je wel. Dat is ook niks.
0: Digitaal F5, F5, ja. F5. Hele dag refreshen. Maar het is nu, je krijgt gewoon straks een mail of je bent uitgeloot.
1: Nou, hou het in de gaten, hè.
0: Mocht je daar ook voor in de rij staan, dan kan ik me daar even bij voorstellen. Hè? Dat het spannend gaat worden met de heren van Oasis. Gaan ze... Ja, ze komen echt wel 2 keer. Ik ben zo bang dat ze weer ruzie krijgen dat het allemaal weer niet doorgaat.
1: Maar dan het liefst op het podium nog.
0: Ja, dat wel, ja. Dan vechten ze daar het gitaartje links of rechts. Ach, zullen we even lekker meeplayeren met Queen.

Queen, another one bites the dust. Ik werd gisteren weer verrast. Op Instagram gaat er een filmpje rond. Het is niet echt natuurlijk, het is AI. Maar toch, Freddie Mercury zingt Careless Whisper van George Michael. En echt, het is dood en dood en dood eng. Oh.

0: gewoon eng. Nou goed, dit kwam voorbij gisteren en ik dacht, als ik Queen draai, moet ik het even laten horen.
1: Wow.
0: Maar vergeet het ook meteen weer, want het is niet echt. We worden allemaal genaaid. Wie ons niet naait is Hanneke van 6.
2: God, ik mag het hopen van niet.
0: Ik mag het hopen, want alle nieuws schijnt echt te zijn. Wat zit er allemaal in zo meteen?
2: En zo meteen meer over een plan van vrouwelijke Tweede Kamerleden. En onder welke leeftijdsgroep is latten het populairst?
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Deze week speel je bij Radio Veronica mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
0: Je wint 32.000 euro.
3: Alle info radioveronica.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
15: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
17: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Staal Outlets.
18: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
0: Nou, Veronica Verkeer Update. Met op dit moment 27 vertragingen. Dit zijn de langste. De A12, Oberhausen-Arnhem bij Duiven. Nog steeds die hele lange. En het komt door een ongeval 1 uur en 20 minuten. A16 Breda Rotterdam bij Schavendeel 37 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. Dat is niet best, daar sta je nu een half uur. Twee over half acht en het allerlaatste nieuws met Hanneke van Zessen.
2: Goedemorgen. 15 vrouwelijke politici in de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake pornovideo's. Zelf zijn ze ook te zien in die filmpjes waarbij hun gezicht met hulp van AI op een pornoactrice is geplakt. President Trump moet de nieuwszenders die hij het Witte Huis had uitgestuurd weer toelaten. Dat heeft de rechter gezegd. Onder meer CNN was niet meer welkom omdat ze volgens Trump nepnieuws brachten. Het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Dat is bij honden al verplicht. En daarna, sindsdien wordt bijna 90% van de honden weer teruggebracht bij het baasje.
0: En honden zijn gek op chips.
2: Ja. En mannen. Mannen. Ja. Ja, jullie wonen met, jullie wonen met jullie vrouw onder één dak, toch?
0: Ja, zeker.
2: Op dit moment, ja.
0: Maar als één dak inderdaad, dat klopt.
2: Ja, als je opnieuw zou mogen kiezen, zonder dat ze boos wordt, zou je dan willen latten?
0: Wat? Als ze nu zo vragen, zullen we latten?
2: Nee, je zou nu de keus hebben van gewoon in je eigen huisje wonen, met al je eigen dingen. En zij vindt dat dan gewoon ook helemaal prima. Zou je dat dan doen?
0: Nee, daarvoor zijn we te ver heen.
2: Ja? Is het daarvoor te laat?
0: Ja, come on. Nee.
2: Je zou je onthand voelen?
0: Ja.
2: Mm. Ja?
0: Jij niet dan?
2: Ik zou het ook wel... ik zou het ook wel af en toe wel lekker rustig vinden.
0: Oh jee, dit wordt een krantenkop, jongens.
1: Ja.
2: Ja. Ah ja, als dertiger zit je in een fase, dit staat dus in de krant vandaag. Als dertiger zit je in een fase waarin je alles tegelijk moet managen. Je carrière wil je opbouwen, je kinderen moet je opvoeden, je moet een huishouden runnen. Dan is onder één dak wonen voor velen de logische keuze om alle ballen in de lucht te houden. Maar zestigers, die hebben het latten dus massaal ontdekt.
0: Dat is zestigers?
2: Zestigers, dus tussen de 60 en de 70. Die zijn dan al een tijdje alleen, dan gaan ze weer een nieuwe relatie aan. En dan is dat eigenlijk wel net zo handig om toch die twee huizen aan te houden. Financieel kan dat dan ook, want zegt iemand tegen de krant, waarom zou je op onze leeftijd nog 24-7 op elkaars lip zitten als het niet nodig is?
0: Ja, je zit met een enorm huizentekort.
1: Ja, dat is ook nog eens zo.
2: Daar had ik nog ineens aan gedacht.
0: Dat is toch een ramp is dat als iedereen in de 60 dat gaat doen.
1: Maar er zijn natuurlijk genoeg stelletjes boven de 60 die elkaar echt het leven zuur maken. Toch? Je kent ze allemaal wel, toch? Van die stelletjes waarvan je denkt, waarom zijn jullie in godsnaam...
0: Ja, het zwijgende stel naast je in het restaurant, hè?
1: Als Hans net even iets te hard ademt, dat...
0: Hans, hou op!
1: Hans, hou er dan mee op, ik word er gek van! Die kunnen wel even... Goedemorgen, zeg.
0: Ik kwam er even in, hè?
1: Ik kwam er even in, zo.
2: Sorry, Max, ja?
1: Schrok er gewoon van. Nou ja, dan snap ik het latten wel.
0: Ja, dat snap ik ook. Dan moet je echt, laat elkaar maar los dan.
2: Maar te ver heen, ja, dat snap ik ook alweer. Je bent zo vergroeid met elkaar.
0: We zijn een machine, hè? We zijn een machine. Ja. We horen bij elkaar.
2: Het weer, een zonnige dag vandaag. Hier en daar nog wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 19 graden.
0: Oh,
2: het
0: zou best eens 18 kunnen zijn dan, hè?
2: Een graad of 18 zou ik ook kunnen, inderdaad.
0: In de zomer, lekker hoor, heerlijk. Het is

0: Veronica Undercover of the Night. En dan...
1: De Fluisteraar.
0: Is het weer tijd voor dat spannende spel. De spannendste van het hele radio-universum. De Fluisteraar. Er staat op dit moment 8400 euro op het spel. En een jaar lang energie van energie kiezen. Oh. En iemand die Fluisteraar heeft geappt is... En ik hoor meteen, nou hij mag er zijn. Jeroen Bossingbroek uit Zoetermeer.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij mag er zijn, maar je bent magazijn medewerker ook, hè?
2: Inderdaad, ja. En hoe ben ik.
0: Hoe ziet jouw magazijn eruit? Is het een beetje een vrolijke bende of zit je in zo'n hok zonder raam?
2: Ja, het is wel zonder ramen. Maar volgend jaar gaan we naar een nieuw gebouw, dus dan wordt alles beter, hoop ik.
0: En dan heb je een raampje?
2: Denk je
0: wel. Oké, goed zo. Nee, anders dan bel ik even, dat moet geregeld worden.
3: En anders voor 8400 euro, een nieuw raam, dat moet wel kunnen, toch?
2: Ja, dan regel ik zelf wel even.
0: Ja, precies. Raamwerk wordt geregeld. Oké, want ja, we hebben de fluisteraar op de band staan. Zullen we nog even luisteren?
2: Ja, is goed. Ja.
0: Oké, dan komt hij aan, want dit is hem.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. I joined the club.
0: Jij dacht, ik weet het. Wanneer dacht je het eigenlijk? Ja, wanneer begon bij jou in je hersenpan iets op te lichten? Dat je dacht, maar wacht eens even.
2: Ja, ik denk 2 dagen geleden of zo. En ook vooral door de hint gisteren werd het wel echt wel bevestigd.
0: Oh, je hebt de hint gehoord. En, ja.
2: Ja.
0: En
2: ja,
0: veranderde dat je antwoord of ben je nog steeds bij diegene?
2: Nee, het was alleen maar bevestiging eigenlijk.
0: Oh. Oké. Okay. Ja. Nou, joh, Jeroen, ik ben benieuwd. Wie denk jij dat de fluisteraar is?
2: Ik denk dat het Giel Beelen is.
0: Giel Beelen?
2: Ja.
0: Giel Beelen.
2: Ik belde de hint gisteren ook van, wat zegt die? Was het volgens mij met de IE? Nou, dat zit in zijn naam.
0: Ah, N-I, ja precies. Wat zegt die? Dus ook geen vrouw, maar man?
2: Ja.
0: God, ik heb Giel toch echt vaak horen fluisteren in mijn leven. Ja. Maar dat ik dat dan niet... Nou, zou het Giel zijn? We gaan het vragen aan de jury, oftewel we tikken de naam in, Giel Beelen. Dan gaan we kijken of jij gelijk hebt, Jeroen Bossingbroek.
1: Jouw antwoord is... Goed!
0: Nou ja, Jeroen! Het is daadwerkelijk Giel Beelen!
2: Ja! Ik was er wel van overtuigd.
0: Je was overtuigd. Ja, ongelooflijk overtuigd geen zijn in het leven. Maar het is gewoon, je hebt gewoon gelijk, joh.
3: Dat vind het zo knap. Ja. In de verste verte had ik dit er niet in gehoord.
0: Ik ook niet. Ik ook niet.
3: Mijn hemel.
0: Wauw, ik ben helemaal in het ongelooflijk. En dat betekent een nieuw raam, Jeroen. Een nieuw raam.
3: Je krijgt een nieuw raam.
2: Inderdaad, ja. Was gelijk een luxe raam dan.
0: Ja, maar ik wou dat zeggen, want dat is nou het eerste wat je gaat doen. Want je krijgt niet alleen een raam, maar ook nog een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer.
2: Nou, geweldig. Geweldig, ja.
0: Dat is toch fantastisch ook, hè? Ik wil heel graag laten horen dat het ook Giel is. Maar ik kan het even...
4: Gaan we hem bellen?
0: Oh,
3: gaan we hem bellen.
0: Hebben ze een nummer? Gaan we hem even bellen? Oh, het is wel lachen, ja. Natuurlijk hebben ze een nummer.
3: Wat een chaos, jongens.
0: Ik heb zijn nummer al jaren.
3: Hey, en Jeroen, je komt natuurlijk ook nog even langs om de check op te halen, hè?
2: Oh, is goed, ja.
0: Ja, gaan we dit? Ja, dat mag, hè? Gezellig. Okay. Doen we een bakje hier.
2: Gezellig.
0: Van harte gefeliciteerd, man. En maak er een mooi feest van vandaag. 8400 euro is voor jou.
2: Dankjewel. Hartstikke leuk.

0: Maar het was dus Giel Beelen. Het is ongelooflijk. En we hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Het is Giel Beelen, de fluisteraar.
1: Hallo, met Angela. Angela Groothuis. Ja,
0: goedemiddag.
1: Hallo.
0: Oh, wacht even, wacht.
2: Giel en Gerard.
1: Ja. Hey, ja, United. Lekker,
0: even een oude jingle erbij. Ja, Giel, jongen, je was de fluisteraar.
1: Ja, wat een feest, hè. Ik heb er ook echt met veel plezier naar geluisterd. Ik kende mezelf niet eens, hoor. Ik moest zoveel lucht gebruiken bij het inspreken.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb jou best vaak horen fluisteren. Maar ik haalde jou, zelfs ik haalde je het niet uit.
3: Nou, en iedereen dacht dat jij een vrouw was, hè. Want de enige man die verder genoemd is volgens mij Mark-Marie Huibrechts.
1: Ah, nou, dat is ook een compliment. Oh. Nee, ik had het eerst normaal gefluisterd. Toen werd ik gelijk teruggevloten van, hey, ja, dit herkent iedereen. Heel veel lucht gebruiken. En nou, dat heb ik gedaan.
0: Valse lucht.
1: Dat is nogal, ik weet, ja, ik denk niet of jullie het horen. Maar als je goed luistert, dan zeg ik iets anders dan normaal.
0: Zeg jij iets anders?
1: Ja, start hem nog één keer in.
4: Radio Veronica, I joined the club.
0: Oh, wacht even.
1: Ik zeg dit.
4: Radio Veronica,
0: I
4: joined the club.
1: I joined the club. Ja.
0: Wat wil je daarmee zeggen?
1: Daar wil ik iets mee bekendmaken. Dames en heren, het is nieuws. Want morgenavond, vrijdagavond, vanaf dan elke week ben ik van 10 tot 1 op Radio Veronica.
0: Giel is back.
1: Ja, man. Ja. Dat is dan top.
0: Ach, wat heerlijk. En ik voel me nog af, komt er ooit een moment, en ik heb het exact een jaar geleden aan je gevraagd, dat wij ook nog een keer op dezelfde zender komen te werken. En toen zei je, dat denk ik wel. En we zijn nu een jaar verder en bam, het moment is daar.
1: Nou, ik zal het je sterker vertellen. Ik weet dat jij, en dat komt toen nog helemaal niet, maar wel een paar keer had gevraagd, want ik zou het zo leuk vinden als je mij in ochtendshow gaat vervangen. En dat zei jij dan. En ook dat heb ik erdoor gekregen. Dus als jij op vakantie gaat, dan mag ik, en dat vind ik echt een grote eer, want ik luister veel, Geer, moet ik zeggen.
0: Oh, wat leuk, maar dat was goed.
1: Mag ik de ochtendshow doen?
0: Ja, dat is toch Giel gaat ook dit programma. Jongens.
3: Nou moet ik zeggen dat Gerard ietsje vaker vakantie heeft dan ik. Dus Giel, wij gaan ook samen radio maken.
0: Jullie gaan elkaar
1: heel
0: veel
1: goed
0: zien.
1: Max. Ja, precies. Helemaal top. Dus ik mag de club joinen.
0: Nou, wat heerlijk. Nou, nog een glazen huis en we zijn klaar, toch? Of niet?
1: Ja. Maar dit is wel de omgekeerde. En hier geven we geld weg. Ja. €84
0: ja. Wat een nieuws. Dus morgenavond vanaf 10 uur ben je al te horen op Radio Veronica.
1: Precies, gelijk naar Rob Sanders, ook Reunited. Ik heb er zin in.
3: Nou, en echt even leuk om te noemen, de app die ontploft hier. En niet alleen mensen die fluisteraar noemen, maar Giel is terug, zegt Remy. En wat een goed nieuws, zegt Corina. Ja, het is ontelbaar, veel mensen zeggen dat nu.
1: Ja, met de luisteraar ga ik ook echt de show maken. Dus ik heb ze nodig. En ik vind het een feest. En wat ik me eigenlijk afvroeg, is er dan nu gelijk alweer een nieuwe fluisteraar? Mag ik nog één keer meedoen?
0: Goed dat je daarover begint. Want vanmiddag is dat bij Wouter Frank. Dan wordt een nieuwe fluisteraar bekendgemaakt met een nieuwe jackpot van €5.000. Dus dan weet je, als je denkt, is dat nu afgelopen? Ja. Nee, vanmiddag bij Wouter Frank komt er een nieuwe fluisteraar met een nieuwe jackpot van €5.000. Dus. Maar welkom bij de club, Giel. Welkom.
1: Thanks. Dankjewel, jongens.
0: Good to have you back.
1: Knallen.
0: Giel, op Radio Veronica, morgenavond op de volle vrijdag. Ja, de volle vrijdag wordt voller dan ooit. Superleuk. Ik ben alles behalve somber eigenlijk. Zo heet deze man wel.

0: juist geraden, zeg. 8400 euro is de deur uitgegaan. De fluisteraar was Giel Beelen en die hoor je morgenavond al vanaf 10 uur op Radio Veronica. En dit was Samber, Homewrecker.
1: De fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
9: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel, heel, heel, heel, heel, heel lang.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest.
12: Staat je goed hoor.
14: Smint.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 8 uur.
12: Hanneke van Zessen.
13: Goedemorgen, een ravage in Lelystad. Er was vannacht een explosie bij een huis en daarna ontstond brand. Die verspreidde zich snel, het huis is voor een groot deel verwoest. Brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. In Fortnite worden kinderen onder druk gezet om aankopen te doen. Dat zegt de Nederlandse Consumentenstichting. Daarom bereiden ze een massaclaim voor tegen de makers van het computerspel. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. Steeds meer werknemers vallen uit door stress. Het aantal dagen dat werknemers thuis zitten vanwege stressgerelateerde klachten steeg het afgelopen jaar met 12%. Volgens Arbodiensten spelen naast de werkdruk ook financiële problemen, mantelzorg en gezondheidsproblemen een rol. Werknemers met stressklachten zijn gemiddeld 250 dagen afwezig. Bij een burn-out loopt dat op tot een jaar. En baasjes van honden die bekend staan als bijtgevaarlijk moeten verplicht op gedragscursus. Het kabinet vindt dat ze er alles aan moeten doen om te voorkomen dat hun hond iemand aanvalt. Als de cursus niet is gevolgd en de hond betrokken raakt bij een bijtincident, dan moeten volgens het kabinet de straffen omhoog. Het weer nog een zonnige dag vandaag. Hier en daar wat sluierwolken, maar verder een blauwe hemel en een graad of 18.
12: Wat heerlijk, hè. Dankjewel. En 68 vertragingen momenteel. Dit zijn de grote knelpunten. De A12 Oberhausen Arnhem bij Zevenaar, 3 kwartier. De A16 Breda Rotterdam bij Klaverpolder, 38 minuten. En de A58 Breda Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. Hele ochtend al gezellig daar. Nu sta je er een half uur.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
15: Hé, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
16: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo belsimpel kan het zijn.

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
4: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
5: Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moelgeluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
6: Mulemilk, the moo you can't resist.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.

0: Freedom op donderdag de 24 september. Goedemorgen.
1: Join the club.
0: Daar zijn we weer.
2: Once again back in the incredible.
0: Wat een ochtend. Hè? 24 september. Ongeveer 20 minuten geleden gebeurde er hier dit.
3: Nou joh, Jeroen, ik ben benieuwd. Wie denk jij dat de Flystar is?
4: Ik denk dat het Giel Beelen is.
3: Giel Beelen?
4: Ja.
3: Giel Beelen.
4: Ik belde de eindgisteren ook van, wat zegt die? Was het volgens mij met de IE? Nou, dat zit in zijn naam.
3: God, ik heb Giel toch echt vaak horen fluisteren in mijn leven.
0: Ja.
3: Maar dat ik dat dan niet... Nou, zou het Giel zijn? We gaan het vragen aan de jury. Oftewel, we tikken de naam in, Giel Beelen. Dan gaan we kijken of jij gelijk hebt, Jeroen Bossingboek.
5: Jouw antwoord is... Goed!
0: Daadwerkelijk Giel Beelen.
3: Het is ongelooflijk, Jeroen uit Zoetermeer. Hij won 8400 euro. En Giel Beelen is inderdaad de fluisteraar. En hij had ook nog groot nieuws, want hij joint Radio Veronica vanaf morgen al. De volle vrijdag. Elke vrijdagavond is hij te horen tussen 10 en 1. En hij wordt mijn vervanger.
6: Ja, als jij weg bent op vakantie, hè?
3: Als ik aan de lader lig, dan komt hij dit programma vervangen. Dus dat is tof.
6: En als je goed geluisterd had, zei hij ook niet join the club, maar I join the club.
3: I join the club, ja. Ja, dat hoorde ik pas toen hij het zei, hoor, moet ik zeggen.
6: Ja,
3: ik ook. Een heel klein eitje zat erin.
6: Geen idee.
3: Klein eitje. En we vallen eigenlijk van de ene winactie in de volgende. Want voor mij liggen, hou je vast, 4 VIP-tickets voor het Premier Padel-toernooi in Ahoy, Rotterdam.
6: Oeh.
3: Dat is volgende week al. Vanaf dinsdag 29 september tot zondag 4 oktober. Dan komen de grootste padelspelers uit de hele wereld samen voor de belangrijkste padelcompetitie ter wereld. Namelijk Premier Padel. En na wedstrijden in Buenos Aires, daar waren ze in Parijs, Miami, ook Valencia, is het nu de beurt aan Rotterdam. En de weer bij zijn op woensdag 30 september. Je wordt verwelkomd door Rafael van der Vaart.
6: Ja, nou ja,
3: ja, ja, ja, ja.
6: Wat leuk.
3: En Fatima Morero de Melo.
6: Nou, in één keer goed, Geer.
3: Die is er ook gewoon bij. Ja. Dus eten, maar ook drinken. Je wordt in de watten gelegd. Er zijn ook watten.
6: Ja, maar wat moet je daar in godsnaam voor doen,
3: Geer? Nou, dat is een hele goede vraag die je stelt. Heel simpel. Ik zat te denken, elke padelgroep heeft een eigen padel WhatsApp groep naam.
6: Ja, dat klopt, ja.
3: Je kent het wel, hè? Ik ben eigenlijk op zoek naar de allerleukste naam voor jouw padelgroep. Dus heet jouw padelgroepje We Gaan Als Een Racket.
6: Als een raket, maar dan racket.
3: Ja, ja. Of de ballenrammers, ik noem maar wat. Ja, je hebt ook appgroep Hans. Ja. Ja, padelgroep
6: Hans.
3: Ja, dat kan ook. Maar het gaat om de leukste. Dus als je denkt, ik heb wel een leuke naam voor onze padelclub. Stuur het even via de Radio Veronica app. Win die 4 VIP-tickets naar de Premier Padel in Ahoy Rotterdam.
6: Ja, en daar moet ik bij zeggen, niet getreurd. Want inderdaad, stel nou dat jouw padelgroep een hele saaie naam heeft. Zoals padelgroep Hans, Anja Beer.

0: Als jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het. Ruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.
2: Dit soort gekkies.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 op Radio Veronica.

0: daarvoor Bastel en Good Grief. Kijk, een soort prijzencircus vandaag in dit programma. Zo, ja, nou, ongelooflijk, de fluisteraar is eruit gegaan. Bij de gauwigheid geven we ook nog even 4 VIP-tickets weg voor het Premier Padel Toernooi. Dat is in Ahoy, Rotterdam, aankomende woensdag op 30 september. Het enige wat je hoeft te doen was de naam doorgeven in de Radio Veronica app van jouw padelgroep. Ik vind dat er een hele originele naam tussen zitten. En wij bleken gelijk te hebben, want er kwam van alles binnen, hè, Max?
1: Ja, dat klopt. Ik zie hier bijvoorbeeld Gazelli Padelli.
0: Ach, Gazelli Padelli. Ja. Ja.
1: Friek Padel Speciaal.
0: Friek Padel Speciaal.
1: Je hebt ook nog een groep die heet de Kooikarpers. Want ja, je slaat ja, natuurlijk in een kooi. Ja. Rellen en padellen. Even kijken, Freek die zegt opgepompte ballen.
0: Ja.
1: Ja. En Sam die kwam met de kale knuppels.
0: Knuppels.
1: Maar die hebben allemaal niet gewonnen.
0: Wie er wel gewonnen heeft, ja, ik heb iemand aan de lijn. Jeroen, hallo.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, je bent een echte padeller, hè?
2: Ja, ik ben wel een echte padeller, dat kun je wel zeggen, inderdaad.
0: Bellen met een padellen. Jeroen, hoe heet jouw groepsnaam?
2: Ja, onze groepsnaam is de Bezopen Backhand.
0: De Bezopen Backhand, nou.
2: Ja, juist.
0: Vernoemd naar Tijl natuurlijk.
2: Ja, nee, ja.
0: Nou, dat vonden wij een hele mooie naam, Jeroen. Dat betekent dat jij erbij bent. Je bent gewoon bij de Premier Padel.
2: Ja, super, man. Daar ben ik erg blij mee.
0: Je gaat als een racket ga je die kant op. En je wordt verwelkomd door Rafael van der Vaart. En de Fatima Moreiro de Melo is erbij. Eten en drinken. Je wordt helemaal in de watten gelegd. Je krijgt een parkeerplaats.
1: Ook nog.
0: Een parkeerplaats.
2: Het kan niet op.
0: Het is toch ongelooflijk. Dus ik wens je heel veel plezier, Jeroen.
2: Ja, super. Dankjewel, Gerard.
0: En voor de mensen die niet gewonnen hebben, het is ook nog live te zien. Als je goed kijkt, kun je dan Jeroen ook in actie zien via ja. Kanaal Plus.
2: Ja. Ja, we moeten misschien gaan invallen, hè? Wie weet.
0: Ja, je weet het nooit, hè? Heel veel plezier. Veel plezier.
2: Hey, dankjewel.
0: Fijne uitzending. Krijgt hij ook nog een parkeerplaats, hè?
1: Ja, zeg.
0: Billy Ocean zingt erover. Hey!

0: Hebben we nou nog meer prijzen te winnen?
1: Nou, wat is dit nou voor een raar programma, joh?
0: Ja. Zing! We gaan ook nog geld weggeven in Zing naar de Pink. Tenminste, als het goed gaat natuurlijk. Anders win je de troostprijs in de vorm van de Egg van de Morgen kurkentrekker. 150 euro kun je bij elkaar zingen in Zing naar de Pink. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen. Dat doe je door dit af te zingen na de Pink.
2: Het is een kwestie van rustig wachten op de dag.
1: Utrecht.
0: Hoe gaat dit verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Misschien dat je onze kandidaat bent zometeen. Nog één keer laten horen maar even.
3: Ja, nog één keer.
2: Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag.
1: Utrecht.
0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. En wellicht spreken we elkaar zometeen. Die we ook spreken zometeen. Hanneke van Zessen, het nieuws van 8:30. Wat zit daar allemaal in?
4: Een claim tegen een bekend internetspel voor kinderen. En wat is het ergste wat jouw buren ooit hebben gedaan?
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders ga je mis. Pakken.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
11: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
10: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
13: gigaveel.
12: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Radio Veronica Verkeersinformatie. 67 vertragingen. Dit zijn de langste. De A9 Amstelveen Alkmaar bij Haarlem-Zuid. Door een auto met pech, 23 minuten. De A12 Den Haag Utrecht bij Woerden. Dat komt op een ongeluk. Een uur is je vertraging. En de A58 Breda Eindhoven bij de brug over het Wilhelminakanaal. 20 minuten vertraging. 8:55 en het allerlaatste nieuws krijg je van Hanneke van Zessen.
3: Goedemorgen, er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake pornofilmpjes rondgaan op internet. Dat is een oproep van 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn. De makers van computerspel Fortnite moeten misschien wel 100 miljoen euro aan jongeren terugbetalen. Een Nederlandse consumentenorganisatie werkt aan een massaclaim omdat het spel jongeren zou misleiden. Journalisten die president Trump uit het Witte Huis had gestuurd omdat ze nepnieuws zouden verspreiden, moeten van een Amerikaanse rechter gewoon hun werk kunnen doen. Ze moeten dus weer worden toegelaten. En jullie hadden het er deze week al over, burenruzies. 42% van de Nederlanders die heeft wel eens een conflict met de buren gehad. En nu kwam ik een verhaal tegen van Arend in Metro Nieuws. Die wilde ik jullie toch niet onthouden. Okay. Hij heeft heibel met zijn buren, omdat die man altijd zijn teennagels over de schutting gooit.
4: Wat? Hè?
2: Ik zit even aan de grond genageld van dit bericht. Deze man gooit elke week zijn teennagels over de schutting.
3: Ja, nee, niet elke week. Hij heeft schijnbaar zeer snel groeiende nagels.
2: Om het uur. Ja. Als je buiten komt, zie je met teennagels.
3: Ja, hij knipt ze in de tuin. En de stukjes die eraf komen, die gooit hij dan over de schutting. Dat doet hij aan beide kanten.
2: Hoeveel nagels heeft die man?
3: Ja.
2: Ik denk een stuk of 10.
3: Ja, en de ene buren zijn al met hem op de vuist gegaan hierover. Arend zegt, ja, dat wil ik gewoon niet. Dus wat hij tegenwoordig doet is, hij gooit ze terug.
2: Oké, dus hij pakt al die stukjes?
3: Ja, hij pakt die stukjes van de grond.
2: En daarna gaat hij een boterham met kaas eten. Ja. Maar wat erg, wanneer kan hij daarachter dan? Ik heb zoveel vragen hierover.
3: Ja, nou ja, het is net als dat je misschien peuk of zo. Dat weet je, als iemand van bovenaf of van een balkon of zo peuken naar beneden gooit, is ook al irritant. En op een gegeven moment viel het hem op, al die witte stukjes.
2: Wat zijn al die witte stukjes? Heeft hij hem betrapt met een camera?
3: Nou ja, op een gegeven moment, 1-1 is 2, de andere buren hadden er ook last van.
5: Ja, ik denk dat dit toch een soort manier is om zijn eigen territorium uit te breiden. Kijk, honden die plassen natuurlijk overal. Oh. Hij laat gewoon overal zijn teen aan.
2: Ja, dat is misschien een beetje raar over de schutting heen. Moet je een goede straal hebben.
5: Ja, daar moet je een flinke hond zijn, hoor.
2: We doen gewoon de nagels.
5: Of een heel klein schuttingje, dat kan natuurlijk.
2: Stel laag bij de grond, hè, deze opmerking. Sorry.
3: Nou. Maar goed, ik zou er helemaal naar van worden. Vanochtend hier en daar nog wat wolken, maar er komt steeds meer ruimte voor de zon. En het wordt maximaal 20 graden.

0: 72 bar op de nationale eterfrequentie. Blaast hij je complete dak eraf.
1: En toen belde de overburen op en toen zeiden ze, ja, het dak ligt eraf.

0: Volgend jaar is er weer in het land, hè? Concerten. Gaat zij geven. Nederlandse bodem, Kim Wilde. Keep me hanging on. En daarvoor het was Robbie Williams en Supreme. Zing. Tijd voor een nieuwe editie Sing na de Ping. Terwijl Max gewurgd wordt door zijn koptelefoon.
1: Hij stond nog heel hard. En ik zet hem op mijn kop. En ik...
0: Jammer dat niemand dat gefilmd heeft. Nee. In ieder geval, we gaan 3 rondes spelen. Elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan ben je al je geld kwijt. Maar hebben wij een troostprijs in de vorm van de Act om in de Morgen. Kurkentrekker! En die ligt lekker in de hand. Kun je ook toppies mee openwippen?
1: Is dat zo?
0: En brieven mee opensnijden?
1: Ja, als je een beetje creatief bent,
0: multifunctioneel. En elke dag weer een leuke kandidaat. Vandaag ook elke...
2: Yay!
0: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij staat voor de deur bij de kinderopvang?
2: Ja.
0: Oké, want je moet, je moet even zoontje wegbrengen en dan ga je aan het werk.
2: Ja, precies. Ja, ik sta nu even te wachten hier in de auto.
0: Wij hoorden al zoiets, want je was niet alleen te horen op het fragment wat je instuurde. Nee. Je zoontje deed gezellig mee.
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, okay. Nou, heel mooi, want je mocht dit inzingen na de ping. En dat heb jij gedaan. Even luisteren.

0: Oeh, dat was die weer. Maar, luister even goed naar wat Elke deed.
1: Dat heel Holland Limburg loopt.
2: Hoor je wat hij zegt op de achtergrond?
0: Nee, wat zei hij nou?
2: Muziek uit!
0: Oh, mama, stop met zingen! Dat had natuurlijk ook gebeurd, maar dat was er niet, hè? Ik hoorde naar het ziekenhuis, hoorde ik.
1: Dat heel Holland Limburg loopt.
0: Oh ja, naar het ziekenhuis.
2: Nee, ja.
0: Nee, dat wil helemaal niet. Maar even kijken of het klopt.
3: Dat heel Holland Limburg loopt.
0: Ja, natuurlijk.
3: Dat heel Holland
0: Limburg. Nou, we gaan het met jou spelen, Elke.
2: Oh, spannend.
0: Ja, spannend, hè? Ben je er klaar voor?
2: Ja, heel. Ja, nee, maar goed.
0: Oké.
2: Het zal moeten.
0: Gaan we het proberen. Hier komt hij aan voor 50 euro.

0: Kijk, ja, dit komt me bekend voor.
1: Ja, je hebt van die mensen die de hele tekst kennen.
0: Maar ja, die ken ik niet hoor. Heel goed, 50 euro, ga je door?
2: Ja.
0: Ik hoor een twijfelachtige ja. Komt-ie aan voor 100 euro.

0: Shit.
1: Ja, geef ons de schuld niet, hè? Als, nee, het, als je het niet weet.
2: Als je niet weet, wij zijn onschuldig, hoor.
0: Onschuldig, ja.
2: Zal ik hem nog één keer laten horen?
0: Oh,
2: ik laat nog één keer horen. Wacht,
1: ja. Ons de schuld geven, hè?
3: Because I'm only human after all. And you're only human after all.
0: Don't put the blame on me.
2: Nou, er wordt ineens een la opengetrokken in die auto.
3: Don't put the blame on me.
2: Ja, heel goed. Yeah. You rag and bone er gewoon uit. Heel goed. Human. Ja. Nou, yes. Ga je door.
0: Nou. Les best misschien dan?
2: Ja, ja. Nou, oké. 150 euro.
0: Ja, kurkentrekker ben ik ook heel blij mee. Maar ja. Ik ga toch door.
2: Oké, komt hij aan voor 150 euro.
0: Burn in flame, full of desire.
2: Oh nee, oh my God.
0: Baby, let the fire get higher.
2: Nou, kijk of het wat uit de hoge hoed komt. Komt deze ook uit je hoge hoed of... Tover je hem er niet uit. Ik weet hem niet, hoor.
0: Kan hij nog een keer of mag dat?
2: Nog één keer, oké, omdat jij het bent.
0: Ja, nog. Ja.
2: Full of desire. Kiss me, baby. Let the
0: fire get higher. Higher, get higher? Nee, nee, dat is het niet.
2: Oh, jee.
0: Nee.
2: Oh, jee. Blackout.
0: Nee. Ja.
2: Oh. Verdikke me.
0: Stom.
2: Elke. Ga je nooit meer vergeten deze?
0: Nee.
2: Maar dat betekent wel dat jij dus die 150 euro is dan mislukt. Maar je hebt hem wel te pakken, hoor. Ja, de altijd goed in de hand liggende blauwe en glimmende exemplaar van de Act van de Morgen. Kurkentrekker.
0: Oh, fantastisch.
2: Die komt naar je toe.
0: Ik was ook heel blij met 150 euro, maar...
2: Snap ik.
0: Ik volg je al, maar LSM, dat scheelt.
2: Echt waar? Nou, zo, leuk zeg.
0: Ja, dus jouw stem, daar word ik gewoon heel blij van.
2: Zo mooi, ze doet haar voornaam wel eer aan, hè? Elke zender.
0: Ja. Dankjewel voor deze leuke ervaring ook.
2: Ik vond het supergezellig met je. Probeer het nog een keer de kurkentrekker. We komen naar je toe en maak er een mooie dag van.

0: kandidaat was dat, zeg. Helaas geen geld voor haar, wel een hele mooie kurkentrekker. En hier ging het mis bij de Steve Miller Band. Abracadabra, die gaat zij nooit, nooit, nooit meer vergeten. Hey, wat een ochtend, hè, vandaag. Oei, oei, oei. Dan straks is de fluisteraar geraden. En dat betekent dat er vanmiddag een nieuwe fluisteraar wordt tentoongesteld. Zeg ik dat goed?
1: Nou, ter beluistering.
0: Ter oor gelegd. Ja, ja, vanmiddag. Precies. Bij Wout en Frank gaat er een nieuwe fluisteraar te horen zijn. En die is dan meteen goed voor €5.000.
2: Ja, en misschien toch ook nog even het nieuws noemen wat daarbij kwam bij die fluisteraar. Want we hebben een nieuw clublid, hè?
0: Ja, Giel Beelen. Want hij was de fluisteraar en hij is vanaf morgenavond te horen tussen 10 en 1. En als ik een keer op vakantie ben, dat heel dus soms
2: is niet vaak, hè?
0: Dan is hij de vervanger. Giel in de ochtend. Waar kennen we dat van? Dus dan weet je dat. Wat een ochtend. En dan ook nog een beestachtig goede plaat van Cat's Eye genaamd Animal. Ja, ja.

0: Cat's Eye. Animal bij Veronica. Zometeen aan 9 uur gaan wij weer met alle goedkeuring die erbij hoort. Lekker neuzen in iemand zijn of haar stemlijstje. Zometeen na 9 uur. Het top 3000 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
9: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
10: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
9: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
18: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
20: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
21: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.

0: Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week A-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Hanneke van Zessen.
10: Goedemorgen. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertreders betrapt. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. De stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. De problemen met de Zuurhofbrug in de A15 kosten de transportsector naar schatting minimaal €600.000 per dag. De brug is deels dicht omdat er scheuren zijn gevonden. Volgens de transportsector lopen chauffeurs en werknemers elke dag extra vertraging op. In Opheusden in Gelderland gelden vanaf eind vanmiddag extra veiligheidsmaatregelen. Die doet de gemeente uit angst voor nieuwe rellen rond de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Vorige week werden daarbij 14 relschoppers opgepakt. Er geldt een noodverordening, want vanavond is er een nieuwe vergadering. Een deel van het centrum is veiligheidsrisicogebied. En de politie controleert de toegangswegen naar het dorp. En Oranje speelt vanavond in de Nation League tegen Duitsland. 3 spelers komen sowieso niet in actie. Het zijn ZGL, Taylor en Timber. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft voor deze interlandbreak 26 spelers opgeroepen. En de selectie mag uit 23 mannen bestaan. Dus zet Xavi er 3 op de tribune. Het weer, steeds meer ruimte voor de zon. Dat wordt maximaal 20 graden. En morgen zelfs nog wat warmer.
9: Oh, oh. Ja. 51 vertraging staan er nog. Dit zijn de langste. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid. Dat komt door een ongeval. Verkeer kan keren zelfs. Bij afrit IJmuiden, weet je dat. 40 minuten vertraging. A10 Watergraafsmeer, de Nieuwemeer bij de Schinkelbrug. 21 minuten. En de A12 Den Haag-Utrecht bij de Nieuwebrug. Of bij Nieuwebrug, moet ik zeggen. 54 minuten.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
17: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
21: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
22: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
23: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door credits, kredietcoaching en training voor ondernemers.

0: Wilt zij elke dansvloer. Robin S. en Show Me Love.
1: Het top 3000 uur. Met Gerard Ekdom.
0: En daarvoor zwaaide er wat. Het was The Police. And every little thing she does is magic. Het is 9 uur geweest. Het is donderdag 24 september. En dat betekent dat je er middenin zit. Het top 3000 uur. Waarin we elke dag even kijken in iemands stemlijstje. Ik weet dat de top 3000 is wel afgelopen. Vorige week hebben we hem afgerond. Maar hij eindigt nooit. Want er zit zoveel muziek in. Er zijn zoveel platen. Zo leuk om er even in te kijken. En vandaag doen we het lijstje van Janita Hummel. Ja, ze zit er klaar voor, maar haar bereiken is even niet goed. Dus we gaan haar zo meteen even proberen te bellen. Janita Hummel, pak even de antenne. Want we gaan jou zo meteen nog een keer terugbellen. En dan omarmen we jou muzikaal gezien op alle fronten. En over omarm gesproken. Dat is geen bluff. Maar de band wel. Uit haar lijstje.

De man die best van ons land houdt, want hij heeft hier vaak, Brian Adams. Een van de grote hits, I'm Gonna Run To You. En daarvoor, god, stiekem al een tijdje niet meer gehoord. Bluff, prachtige omarmen. Het is de top 3000 uur. De liedjes uit de lijst van Janita Hummel. En ook zij heeft de grootste hit van vorig jaar erin staan. Daar is die hoor. Mr. Alex Warren. An Ordinary.

0: van Barry White op de radio hier. Let the music play bij Veronica. Daarvoor Alex Warren, Ordinary. Het is de top 3000 uur.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het top 40 quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Veronica, verkeersupdate, 27 vertragingen. Dit zijn de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 38 minuten. De A9 Amstelveen Alkmaar bij Raasdorp komt door een ongeluk. Verkeer kan keren bij IJmuiden en dat duurt nog even tot 11 uur vooralsnog. 32 minuten staan er. En de A16 Ridderkerk te Bressenplein bij de Van Briedenoordbrug. Daar staat de auto met pech. Een half uur vertraging.
19: Dit is Radio Veronica.

0: Imagine Dragons, Bad Liar. In de top 3000 uur daarvoor Paul McCartney en Michael Jackson en CCC. Het is het top 3000 uur. Vandaag samengesteld door Janita Hummel. En probeer haar eerder dit uur even te pakken te krijgen. Om even met haar door het lijstje in te gaan, weet je wel. Maar we kregen haar niet te pakken. Dus ik dacht, wat kan er aan de hand zijn? Uiteindelijk via allerlei rooksignalen. Ik denk al, ik rook pluimen. Die ook hebben we haar te pakken gekregen. En ze is ziek. Nou ja, maar ze heeft wel wat voor ons ingesproken. Dus wel heel lief mee horen.
1: Hoi, Janita hier. Ik zag dat jullie me probeerden te bellen, maar ik lig met koorts op bed. Och. En ik ben hartstikke ziek geworden.
0: Oh.
1: Geniet vooral van mijn lijstje. Het is samengesteld met hele leuke nummers en met heel veel liefde. Geniet van de top 3000 en tot de volgende top 3000.
0: Ach, Janita. Janita Hummel is dus gewoon ziek. Ze ligt gewoon met koorts op bed.
2: Ik hoop dat het enige is, want het klinkt echt niet goed, hoor.
0: Nee, precies. Nou, ze heeft nog een probleem. Ze zegt, I'm on fire. Ja, dat heb je met koorts, hè. Oh, nou. Ook in de lijstje. Bruce Springsteen.

0: Sing to Me. En daarvoor, het was Bruce Springsteen en die arme... Stemmen voor de top 3000 ligt gewoon in bed te rillen gewoon. Janita Hummel. Koorts, I'm on fire. En ze was ook al in bed liggen. Hè? Bad Liars stond ook al in haar lijst. Dus dat kan geen toeval zijn. Ik wil nog even terug naar het moment van vanmorgen. Want de fluisteraar is dus geraden. Voor het geval je dat gemist hebt. Jeroen, ik ben benieuwd. Wie denk jij dat de fluisteraar is?
1: Ik denk dat het Giel Beelen is.
0: Giel Beelen? We gaan het vragen aan de jury. Oftewel, we tikken de naam in. Giel Beelen. Dan gaan we kijken of jij gelijk hebt, Jeroen Bossingboek.
2: Jouw antwoord is... Goed.
0: Daadwerkelijk Giel Beelen. Ja, ongelooflijk. En Giel is meteen ook te horen morgenavond hier op Radio Veronica. Want hij is joining the club. Dat is voor een mooie vanmiddag. Met Wouter Frank en nieuwe fluisteraar. En de jackpot gaat al meteen weer op 5000 euro. Dus blijf luisteren.

Cheap Trick op de radio uit het lijstje van Janita Hummel. Heel veel applaus voor Janita en vooral beterschap, want ze ligt te rillen onder de dekens. Ze heeft de griep te pakken, dat is toch jammer. Dank, en morgen doen we weer een blikje in een lijstje van iemand zijn lijst voor de top 3000. Zometeen is Marisa hier, 3 uur lang. En iedereen nog even een hele mooie, hoor je van

0: voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Alle Sikkens verf bestel je bij Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle jeans. Sans.nl.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws.
10: Het is 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht of een telefoon in de hand. Vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Het aantal overtredingen steeg met ruim 56%. Het komt vooral door slimme camera's. De extreme hitte van afgelopen zomer kost ons in Europa een hoop geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de Europese economie 113 miljard euro misloopt. Het komt doordat mensen op hete dagen langere pauzes nemen of zelfs helemaal niet aan het werk zijn. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. Jongeren die geld hebben uitgegeven in het computerspel Fortnite moeten dat terugkrijgen, plus een schadevergoeding. Dat vindt de Nederlandse Consumentenstichting. Ze werken aan een massaclaim tegen de makers van de game, omdat in het spel misleidende timers en teksten te zien zouden zijn. De claim kan oplopen tot 100 miljoen euro. En in Opheusden geldt vanaf eind van vanmiddag extra veiligheidsmaatregelen. Doet de gemeente uit angst voor nieuwe rellen rond de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum daar. Vorige week werden daarbij 14 relschoppers opgepakt. Vanaf vanavond is er weer een vergadering over dit onderwerp en daardoor geldt er vanaf 5 uur een noodverordening. De politie gaat ook de toegangswegen naar het dorp controleren. En dan het weer voor vandaag. Nou, als je naar buiten hebt gekeken of je loopt al buiten, heb je het gezien. Er is veel ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zelfs nog wat warmer.
12: Ja, en daarna zelfs nog wat warmer, hè?
11: Het gaat gewoon vol de nazomer in.
12: Ja, lekker hoor. Ik vind dat ook heel fijn. Indian Summer is bij mij in het dorp. Ik woon in het dorp Boekelo. Daar is altijd een paardensportevenement. Internationaal, de Military heet dat. En dat is altijd verregend. En dat is ook een soort van modeshow. En ik denk, ja, wat moet ik dan nu aan als het 25 graden is?
11: Oh, echt? Normaal gesproken lopen jullie met de regenpakjes daar.
12: Ja, de hele mooie, sexy regenpakjes. Maar ik denk, ja, ik kan natuurlijk niet gewoon in een kort rokje bij paarden gaan staan kijken.
11: Nou, als je hoge laarzen aandoet.
12: Ik schrijf even mee. Hey, Hanneke, dankjewel.
11: Tot morgen.
12: Tot morgen. Dan het Radio Veronica Verkeer door Veronica Verkeer door Flitsmeister. 15 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste drie. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel. Daar doe je er 10 minuten langer over. En de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Badhoevedorp. 24 minuten. Heeft te maken met onderzoek naar een ongeval dat daar eerder deze ochtend gebeurde. Verkeer kan keren bij afrit IJmuiden. Dat is afrit nummer 2. En naar verwachting gaat dit allemaal nog duren tot zo'n 11 uur. En tenslotte de A27 Almere-Gorkum bij Beeldhoven. Ongeluk gebeurt, 11 minuten vertraging.
13: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
14: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
18: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
19: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
25: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.

0: nostalgische terugblik naar toch wel de ergste dag van de week. De Manic Monday. Goedemorgen, warm welkom. De Fluisteraar. En het grootste compliment is vandaag toch wel voor je doorzettingsvermogen. Want ja, het is donderdag, die heb je gewoon al gehaald, weet je. Het is toch een soort van generale repetitie van de vrijdag. Heerlijk. En ik heb geen idee of het bestaat hoor, de donderdagmiddagborrel. Maar zo niet, ik ga me introduceren denk ik vanmiddag. Ja, wat er nog meer gaat worden geïntroduceerd, dat is een nieuwe fluisteraar. Want vanochtend deed Jeroen uit Zoetermeer een poging bij Ekdom in de Morgen om de fluisteraar te ontmaskeren. Ja, en dat ging zo.
1: Jeroen, ik ben benieuwd. Wie denk jij dat de fluisteraar is?
2: Ik denk dat het Giel Beelen is.
1: Giel Beelen? We gaan het vragen aan de jury. Oftewel, we tikken de naam in. Giel Beelen. Dan gaan we kijken of jij gelijk hebt, Jeroen Bossingboek.
3: Jouw antwoord is... goed.
1: Daadwerkelijk Giel Beelen.
0: Ja, Jeroen heeft €8400 gewonnen en Giel Beelen was dus de fluisteraar. Ik had geen idee, dat was wel grappig. Maar het is ook al een tijdje geleden dat hij voor het laatst in mijn oor heeft gefluisterd.

een reistip hoor. Ik hoop dat je daarop zit te wachten. Maar een uur buiten Wenen staat de villa van Falco. Ja, sinds de dag dat hij daar wegreed en dat fatale auto-ongeluk kreeg, is er dus niets veranderd in dat huis. Ze hebben dat gewoon precies zo laten staan. Zijn gitaren, zijn gouden platen, de handgeschreven teksten, die liggen er allemaal bij alsof die gisteren is vertrokken. Het is wel heel erg leuk om te checken als je in de buurt bent. En het is ook wel een stuk origineler. Gewoon appelstroedel en wienermelange op het terras. Daar ben je nog veel te jong voor, joh. Dat kan er wel als je straks 80 bent. Oké, zometeen heb ik een liedje voor alle verliefde zielen op aarde. Dat is deze.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
0: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden... Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch... of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
10: Wollen tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Ja, goedemorgen. Het is 10:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel. Ongeluk gebeurd, een half uur vertraging inmiddels. En de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Bad Hoeverdorp. Daar is eerder deze ochtend een ongeval gebeurd. De vertraging daar is 22 minuten. Ze doen daar nog onderzoek naar wat er gebeurd is. En het verkeer kan keren bij afrit 2. Dat is afrit IJmuiden. En het gaat nog duren tot zo'n 11 uur. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. 15 minuten.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
14: En nu
13: Marisa. Met

TMF Hits Zone dit, hè? Aerosmith en I Don't Wanna Miss A Thing, Radio Veronica. Dat liedje was toch altijd wel het start zijn om te gaan schuifelen op het klassenfeest. Dan stond je met gestrekte armen, weet je, op 1,5 meter afstand van elkaar. Coronaproef af van alle letteren. En dan keek je die naar elkaar, maar naar de Fanta-vlekken op de muur. Oh.

Metallica, The Eagles en The Heartache Tonight. En ja, het is donderdag, hè, dus dat zou zomaar kunnen. Ja, uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste relaties sneuvelen op donderdag of op vrijdag. Het is, ja, ik vind dat wel opvallend. Blijkbaar kijken we elkaar die dagen aan en denken we, nee, met jou ga ik die zaterdag niet overleven. Dus mocht je partner je vanavond ineens heel intens...

Walker bij Radio Veronica en Unchain My Heart. Hey, luister, zometeen gaan we back to the 80s met nou ja, toch wel een van de meest populaire vrouwen uit dat moment. En dat is Pat Benatar. We are young. Luisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op Odido.nl.

0: en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
7: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
9: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de scheepvaart op de IJssel. Door de lage waterstand mogen schepen daar vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort alleen nog maar één kant op. Dat betekent dat sommigen wel honderden kilometers moeten omvaren. Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden gehaald. Nu moet dat nog gebeuren met straaljagers of Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Volgens het kabinet zijn laserwapens niet alleen goedkoper, maar ook snel. Ze zouden in één keer hele zwermen drones kunnen uitschakelen. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen bedrijven voor cyberaanvallen die steeds vaker worden gedaan met AI. Het is voor hackers dan makkelijker om systemen binnen te dringen of phishingmails te sturen. Volgens de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD moeten bedrijven daarom veel meer doen aan cyberveiligheid. En door een grote verbouwing ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volgende week zaterdag helemaal stil. Onder meer het beveiligingssysteem van het spoor wordt dan aangepakt. De zondag en maandag erna rijden er minder treinen en moet je vooral in de spits rekening houden met grote drukte. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is zonnig en het blijft de hele dag zo. Het wordt 17 tot 19 graden.
15: Oh, ja. Nou, dankjewel Michiel Frazenstorm. Dat het Radio Veronica verkeer. Door Flitsmeister. A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel. 22 minuten door een auto met pech. En A9 Amstelveen ook maar bij Bad Hoeverdorp. 16 minuten. Dat komt door onderzoek naar een ongeval. En het verkeer kan omkeren bij afrit IJmuiden. Dat is afrit nummer 2. Ten slotte de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk. 12 minuten.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
19: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
18: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
19: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
18: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
20: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
24: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
25: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
26: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
27: doei doei
26: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
28: Smint.
29: Valt je iets op aan mij?
28: Nieuwe jas?
29: Nee.
28: Nieuwe schoenen?
29: Nee.
28: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
30: Jij bent naar de kapper geweest.
28: Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.

langs het Rijksmuseum. Maar fatsoenlijk lunchen, ja, dat is hier gewoon echt een uitdaging, weet je. Want ja, Amsterdam, dus het is allemaal hip en groen. Het moet er allemaal gezond zijn. Dus gisteren het minst erge op de kaart was de gefermenteerde linzenbol met biologische alfalfa. Ja, daar kan je vast iets bij voorstellen. Zo niet. Het zag eruit alsof iemand de grasmaaier had gelegd in een schaaltje. Dus ik dacht, nou ja, weet je, als ik het laat drijven dan in de blue cheese dressing, dan is het vast goed te doen. Maar uiteraard hadden ze alleen maar koud geperste avocadoolie. Dus toen dacht ik, ja, weet je, wat is er nu weer mis met gewoon een oud-Hollandse kroket, weet je? Extra boter, extra mosterd op een wit bolletje. Dat is toch ook lekker? Daar is toch helemaal niks mis mee? Dus ik heb besloten om verkiesbaar te stellen voor de OR. Ik heb geen idee wat ze daar allemaal bespreken, maar ik ga persoonlijk die lunchkaart gewoon...

Het jaar was 1986 en toen nam hij die video op voor een van zijn allergrootste hits. Door de Dancing on the Ceiling hier bij Radio Veronica. De kosten van die videoclip die waren trouwens, ik heb het even opgezocht, $400.000. En daarmee brak Lionel Richie een record. Maar dat record was niet het enige dat brak. Hij kreeg namelijk een affaire met een van de achtergronddanseressen tijdens de opnames van de video. En dat heeft hem toen zijn huwelijk gekost. En je weet het, hè, het enige wat duurder is dan trouwen, dat is scheiden. Zeker in de Verenigde Staten. Dus dat heeft hem destijds een paar miljoen gekost. Het zijn de hits van Veronica, de leverancier voor de lekkerste tracks. En dit is

0: and the crowd goes wild. En je zal dit toch maar live meemaken. En dat het allemaal loopzuiver is en zo goed klinkt, hè? Supertramp met Take the Long Way Home. Oké, zometeen heb ik even een lekker bangertje voor je uit de beatfabriek. Dat is deze.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
9: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
14: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
0: Ja, goedemorgen. Het is dik vet 11:30 geweest. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Bad Hoeverdorp. Ongeval gebeurt 15 minuten extra. Na A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, dat doe je er 12 minuten langer over. En tenslotte de A15 Oostvoorne-Ridderkerk bij Saarloos. Ongeval 35 minuten extra.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Gerard Ekdom.
19: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
20: En nu
19: Marissa met

Oh, Marisa, wat heeft deze plaat toch een geile gitaarlik. Dat is een appje die ik krijg van Gert. Ik ben helemaal met je eens. You Too and the Mysterious Ways. En ja, het is al heel heugelijk nieuws. Morgen is de band jarig. Ja, bands kunnen ook jarig zijn. U2 ziet morgen Abraham. 50 jaar dus. En daarom is het morgen hier bij Radio Veronica U2-dag. De shorts extra vaak voorbij komen. En dan kan je daar vast op verheugen.

0: Pharrell en T.I. en The Blurred Lines. Ik ben eigenlijk wel even benieuwd, waar ben jij op dit moment ingetuned? Waar luister jij naar Radio Veronica? Wat ben je aan het doen? Laat het maar even weten via de gratis Radio Veronica app. Daar hebben we een beetje een beeld van elkaar, weet je. Ik zit hier in de studio, maar wat doe jij nu? Laat het maar even weten. Wat ik zo meteen ga doen, dat is deze voor je instarten.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
18: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
19: Verschillende soorten nepnieuws.
17: Gewoon heel veel troep. En daartussen dingen die me echt raken.
19: Ik hou het niet meer bij.
20: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
21: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
22: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.

0: Connect Unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de lage waterstanden mogen schepen op de IJssel vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort maar één kant op varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul op veel plekken te ondiep en te smal. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen, moeten daardoor 300 kilometer omvaren. Noodzakelijk kwaad, zegt de binnenvaartsector. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren, maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. De laatste armband die nog zoek is van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast van NH Nieuws. Hij verwacht niet dat hij ooit nog wordt teruggevonden. De andere kunstwerken werden vlak voor de rechtszaak teruggegeven in ruil voor een lagere straf. En Max Verstappen is prima begonnen aan het Formule 1 weekend in Azerbeidzjan. Bij de eerste training reed hij de tweede tijd. Op het stratencircuit in de hoofdstad Baku was alleen George Russell van Mercedes sneller. Klassementsleider Kimi Antonelli had pech. Hij kon de training niet afmaken door rook in zijn auto. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden.
6: Nou, Michiel, dank je wel. En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister dan. De A9 Amstelveen Alkmaar, Bad Hoeverdorp. Daar is een ongeval gebeurd eerder deze ochtend. Op dit moment vindt daar onderzoek naar dat ongeval plaats. En de vertraging is een kwartier. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 8 minuten langer over. En dan de laatste, de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 12 minuten.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
8: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
9: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Remea warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1.000.
17: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
19: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
20: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
19: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
20: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
21: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.

dat is leuk. Hier bij Veronica hebben wij een producer. Zijn naam is Mark. En Mark die pakt die vrouwenbladen nog eens bij. Dus die heeft soms hele interessante invalshoeken. Die zijn net, goh, Marissa, Mike Oldfield, Maggie Reilly met de Moonlight Shadow. Zouden misschien ook een oogschaduwpaletje zijn dat de Moonlight Shadow heet. Ja, je kan het je maar afvragen, toch? Ik heb het even opgezocht. Het bestaat. Eyeshadow Palette, de Moonlight Shadow met erin de kleuren roze, goud, blauw en paars. Ja, ik weet niet wat je met deze informatie moet, maar stel je nu voor dat je gewoon een enorme muziekvriendin hebt, of vriend natuurlijk, die kunnen soms ook wel oogschaduw draaien. Dan is het misschien wel even een leuk cadeautje. Ik denk

ook een leuke app. Hé Marisa, we liggen op onze bedjes in de tuin van ons huisje in Bédouin. Aan de voet van de Mont Ventoux. Met een temperatuur van zo'n 28 graden. Ja, dat is mooi hè. Van Ali en Bert. En ook Ali en Bert zijn onderdeel van het cosmopolitisch gezelschap van de Veronica-luisteraars. Met je werkdag vlieg voorbij garantie. De Bee Gees.

bent, dan denk ik wel dat je ook constateert dat je gewoon met net even iets meer swag richting het koffiezetapparaat of de printer loopt, toch? Ja, geef maar toe. De Bee Gees en You Should Be Dancing bij Radio Veronica. Zet de wereld om je heen even op pauze, want er gebeurt iets magisch als je deze twee

Dit is toch wel echt een van mijn favorieten van Level 42. Je hoort hem niet heel vaak meer, maar als je hem hoort, dan hoop ik dat je net als ik een beetje kippenvel had. Children Say hier bij Radio Veronica. Een van de liedjes van mij en mijn vader. En mijn vader die was jarig afgelopen maandag. Ik heb hem wel gefeliciteerd. Ik heb geen liedje voor hem gedraaid. Dus pap, bij deze maak ik dat nog even goed. Oké, luister. Zometeen gaan we meezingen met... Ja, dit is wel heel melodramatisch, maar het is wel lekker hoor. Het meezingen vind je...

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
4: Het is half 1 geweest al. Ja, dit is Radio Veronica. Tof dat je luistert. Ik ben Marisa en ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Bad Hoeverdorp. Ongeluk gebeurd. We zijn daar onderzoek aan het doen op dit moment. De vertraging daar is 9 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen-Oudijk 10 minuten extra. Ja, dan de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Moordrecht. Daar heb je 10 minuten geduld nodig.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van de Bonanza.
5: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
6: En nu,
5: Marisa.
6: Met de beste muziek aller tijden.

wat stadionenergie door de speakers in de vorm van Direct. De mannen uit de Haagse rock'n'roll jungle hier bij Radio Veronica met Through the Looking Glass. Ja, sommige liedjes die hebben een vibe die tegelijkertijd koud en gloeiend heet aanvoelt. Het is heel bijzonder. Dit is er zo een. Dit is Soft Cell en de Tink.

speakers in de vorm van Alphabeat en Fascination. Nog steeds appjes van mensen die zeggen, ja, waar blijft die fluisteraar nu? Ga je hem nog laten horen? Fluisteraar is vanmorgen geraden bij Gerard Ekdom. Bleek Giel Beelen te zijn, ja, wisten wij veel. Zometeen, ja, vanmiddag

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Veronica. Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
2: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
1: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
3: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Erop uit met een camper. In de natuur.
3: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
6: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
8: Goedemorgen allemaal!
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest.
10: Staat je goed hoor.
13: Smint. Boost yourself.
14: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
18: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
19: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 1 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Tanken moet ook in ons land goedkoper worden, zeggen de tankstations en brandstofbedrijven. Vanwege de snel gestegen prijzen verlaagt Duitsland tijdelijk de accijns op benzine en diesel. Nederlandse pomphouders in de grensstreek hebben daar last van, omdat de verschillen nu alleen maar groter worden. Goed nieuws voor wie de populaire balletjes om in te knijpen gebruikt, de squishy dumplings. Ze zijn toch niet gevaarlijk voor je gezondheid. Daar kwamen veel vragen over, omdat sommige balletjes naar benzine ruiken. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft het onderzocht en zegt nu dat het veilige stoffen zijn die je ruikt. En honderden Belgische militairen hebben zich verraden via de sportapp Strava. Daarop is te zien dat ze op zwaar bewaakte locaties, zoals een NAVO-hoofdkwartier werken, meldt een Belgische krant. Het is bijvoorbeeld te zien aan hun hardlooproutes. Vijanden kunnen de informatie gebruiken om ze te hacken of chanteren. Het weer veel zon, het is rond de 18 graden. En op de weg twee files die opvallen, de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Raasdorp 8 minuten. Door een politieonderzoek wordt het verkeer daar over de vluchtstrook geleid. Waarschijnlijk gaat het nog een uur duren. Dan de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar is je vertraging voor Nijmegen-Dukenburg nu 11 minuten.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: verbollen.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
2: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Staal Outlets.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.

0: Voor de lekkere track Leo Sayer en Mac. And I feel thunder in my heart. Mart vroeg het aan. En meestal vraag ik dan wel, wil je de oude uitvoering of de nieuwe uitvoering? Maar als er Mac bij staat, weet je, dan is het de nieuwe uitvoering. Thunder in my heart, tot aan 3 uur vanmiddag. Ga jij over de muziek? Wat wil je horen? Dat is eigenlijk de basisvraag. Of je dat eventjes aan ons wil laten weten, want dan kunnen wij erop handelen. Ja. We zijn te vinden op de app van Radio Veronica. Laat ik uiteraard onze Suits even feliciteren. Suits,
1: bedankt.
2: Van harte.
0: 31 rond, hè?
1: Ja.
0: Mooi getal, man. Ja. Ik ken mensen in de studio die daar jaloers op zijn. Ik had ook een leuke compilatie gemaakt van de top 5 toen je geboren werd. Maar ja, dus, ik dacht dat je 30 was geworden.
1: Ach, oh jee.
2: Dat verrassend.
0: Ja, we gaan straks de top 5 draaien van toen je 1 was. Oh,

0: Blijft mooi, Just Breathe, Pearl Jam, Just Seeds. Marion Dieriks, hey, Seeds, gefeliciteerd met je verjaardag. Lisa, Seeds, gefeliciteerd. Edwin Kuip, van harte gefeliciteerd, Seeds. Marion, gefeliciteerd, Seeds. Dan moet Toto gedraaid worden. Seeds mag kiezen, uitroepteken. Dat is allemaal wel goed. Hij is nu even koffie aan het halen.
1: Zoals altijd, hè? Die gozer die zorgt zo goed voor ons.
0: Ja, best wel gek, hè? Want hij is jarig en wij zorgen dat hij...
1: Ja, maar wie jarig is trakteerd, toch?
0: Jij hebt dan alvast straks nog een cadeautje voor ons, ja. Dus dat is leuk, ja. Peter Arendsen heeft een audio-app ingelezen. En jij zei, ik herken me er zo in wat, ja. Peter zegt. Ik ben benieuwd. Peter, ruim baan voor jou.
2: Hoi, Rob en Carolien.
0: Hoi.
2: Ik heb een verzoekje. Uit de jaren 80. Ik weet het nog heel goed. We zaten allemaal met onze brommers op de camping in Wageningen.
0: Jij ook?
2: Hm? En we gingen elk weekend stappen in Arnhem. Op de Korenmarkt. Eerst even een biertje voordrinken. Daarna een broodje. Tip top. Dat was geweldig. Een broodje warm vlees. Een broodje tartaar. Daar kon je nog gewoon iets krijgen. In een broodjeszaak. En daarna naar een discotheek. En volgens mij heette die de Charlie Chaplin. De boksen zaten in de pilaren verstopt volgens mij. En ik kan me herinneren aan een nummer. Ja. Ja, Going Back to My Roots. En dat was de lange versie. Oh. En je voelde je broodje tartaar gewoon schommelen. Terwijl je naast zo'n basbok stond. Het was geweldig.
0: Ja.
2: Dat is mijn verzoek voor iedereen. Bij Radio Veronica.
0: Bedankt. Nou ja, Peter, we hebben de lange uitvoering gedaan van de audio-app. Doen we nu de single-uitvoering van Odyssey's Going Back to My Roots.

0: Going back to my roots. Dat was Odyssey. Goed verhaal van Peter Arendsen. Levert veel herkenbare situaties op in discotheken die ook fantastische namen hadden vaak. Hè?
1: Ja.
0: Wat waren de discotheken waar jij met jouw bevallige billen moeilijke dansjes deed?
1: Ik zat vooral in Harderwijk. Ja. In de kelder, het Koningskelder en de Boemerang. En dat wisselde ik soms een beetje af met een...
0: Kom je dan nog wel eens terug met de Boemerang, of niet?
1: Ja, dan kwam je iedere zaterdag kwam je weer af.
0: Hebben ze een hele goede naam gekozen.
1: Dan hadden ze ook zo'n dansvloer met dan van die knipperende velden, weet je wel. Ja. En ik ging ook wel eens naar de Big Bull. Dat was dan het rockcafé, weet je wel. Dat je even dacht van, ik doe even een AC/DC'tje tussendoor. Ja. En jij?
0: Swingen bij dingen. Oh, ja. Ik vaak.
1: Ja. Penny komt. Die zegt, ik herken me in het verhaal van Peter. Bij mij was het camping Noordwijkerhout en stappen in Noordwijk bij het zeepaardje.
0: Ja, Gert. Zeepaardje. Ik zeg, Gert, ja. Heb je nog meer klinkende namen? Kom je nog wel eens in iets? Of iets zit je meer in de clubs? Je hebt concerten.
2: De Boemerang hebben we in Katwijk bijvoorbeeld. De Boemerang, de Lindeboom. Ik ken de Champ nog uit Noordwijk. Die is onder.
0: Goeie naam ook.
2: Ook.
0: Nou, Siets, je bent natuurlijk helemaal nooit je huis uit geweest.
2: Nee.
0: Nou, dan stopt het hier.
3: Stenders. Ego. De tip.
1: De marathon in Den Haag.
0: De marathon in Den Haag.
1: Ja.
0: Je lekker kabbeltje doorheen, goed strak pakkie. Lekker een beetje dansen, gitaartje pakken als het kon. Hè. Martijn, wat is jouw favoriete club?
4: Ook geen club.
0: Ook geen club, nee. The War on Drugs, de hele week de Ego-tip, het prachtige Who's That?

0: een succesvolle naam zijn voor een club. War on Drugs. Who's that? Nou ja, antwoord is War on Drugs. Egotippie van deze week. Het is een prachtig liedje. Maar ja, goed, dat is, daarom is het ook bij Egotippie. Maar er is op zijn minst Goos die het ook lekker vindt. Goeie keuze, zegt die Carolina Rob.
1: Ja, ja. En ondertussen was iedereen bezig met zijn discotheek van vroeger.
0: Zo ja.
1: Zal ik, wil je dat ja, ik een klein hoortje.
0: Geweldige naam. Ja, Romy, dat herken ik ook al. Extase, swingen met dingen, dat hoorde er ook wel bij. En dan voor 3 uur nog snel even naar de spoel. Ja, dat klopt wel. Dat was wel het rondje.
1: Ja, nou, er zijn heel veel rondjes. Erik ging altijd naar Alcazar, Puttershoek, en Peter naar de Copacabana in Breda. Barry naar het Bar Dancing de Kehut. Kehut. In de Goorn. Ja. Rolf ging... die werkte bij de Boemerang en die heeft er zelfs boven gewoond. En Ed ging naar Majestic in Echt. R ging naar de Bijenkorf in Bergtenheim. Nou, echt, Joke zat ook in de Koningskelder. Ja. Naast mij waarschijnlijk. Marco die zat in Disco Diamonds en Hollywood in Eindhoven. Ja. En Marcel en Penelope in...
0: Dat is wel helemaal leuk en aardig, maar je slaat er niet die één over, hè?
1: Welke?
0: Nou, de verkeringvraag.
1: Oh, die heb ik niet gezien.
0: Robert Salom zegt, hey Carolien, had jij toen toevallig ook verkering met Harry in de tijd bij de Big Bull?
1: Nee, ik had geen verkering met Harry. Ik had verkering met Martin van Full House ernaast.
0: Ja. Oh, je ging ook nog...
1: Ja, ik was een biljarter, hè, dat weet je.
0: Je had veel keus. Aha. Goed. Er is een liedje aangevraagd door Boy. Dat is In The Club van 50 Cent. Want jullie hebben het er nu toch over, dus dat is een aardige. En dan hebben we ook nog Clubhopping van Rob en Raz. Dat is wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Oké, laten we eens beginnen bij... In

Zo zegt hij, past aan alle kanten. Ziet hij? It's your birthday, 50 cent. Boy zegt, wat een goeie. Als echte Amsterdammer heb ik alle clubs daar natuurlijk uitgespeeld. In da club. Zou ik een goede naam zijn? De dansen op de vulkaan. Het is allemaal wel leuk. We krijgen nu alleen maar de discotheek en clubnamen binnen. We willen nu ook weer terug naar de muziek. Wat zou je willen horen? Een cruciale vraag, anders krijgen wij ons programma niet vol tot 3 uur.

0: kijken of die scherp is. Ze ziet ze al. De dijk.
1: Ja.
0: En dansen op de...
1: vulkaan.
0: Ja, wat dacht jij? Die vulkaan. Zo, dit was de Hives banaan.
2: De banaan is weer aanwezig, ja.
0: Is uw leven lijf aanwezig. Dansen op de vulkaan, aangevraagd door Martijn de Valk. En ik zie dat Mark er inmiddels ook is. Markie, hallo.
3: Hallo.
0: Hallo daar. Heb jij nog een leuke discotheeknaam waar je ooit kwam om je...
2: Ja, ik hoop...
0: Ik wilde te bezatten, want ik denk dat moet ik zo niet zeggen. Om de techniek te bekijken.
2: Ja.
3: Nee.
2: Ah, waarom ben je niet in de marathon in Den Haag?
3: Nee, ik ben wel een keer bij de tempel geweest, maar de meisjes kwamen niet opdagen. Dus toen ben ik weer naar de kroeg gegaan.
0: Oh ja. En was dat tempel religieus of was het echt de naam gewoon van een dikzo?
3: Dat was
0: een
3: dikzo.
0: Een dikzo, ja. Nou, kan ook een tempel, kan ook wat anders zijn. Goed. We moeten dit hoofdstuk afsluiten. We kunnen nog één rondje doen, maar dan, want anders komen we niet aan de rest van het programma toe.
2: Nee, maar het is wel heel leuk, want ik bedoel zoveel mensen. Barry zat in Disco Dallas in Gelderop, had ik ook willen zitten. En Arjan zat in de Blue Lagoon in Zwijndrecht. Dorien in de Ruif in Baren. Frans in de Grot in Krommenie. Ja. En Ingrid in de Treffer in de Neerkant. Herwin die zat in België in Bokka. Hey, die kennen wij iets anders. In Destelbergen en Lamborghini in Malchdegum en het Feestpaleis in Beervelde. En Ruud Warmedam, die zegt dat zeepaardje in Noordwijk, dat bestaat gewoon nog, joh. Waanzinnig. Boel 7, Duna Daily, Club 71, Casino de Bob. Die heeft gefeest in de jaren 80.
0: Ja, die heeft er alles, die heeft er allemaal van binnen gezien. Het is goed. Het is net alsof je ergens in de jaren 80, 90, 70 had je dat ook. Die drive-in shows van Veronica. Dit was net alsof ik Veronica drive-in show komt. En dan alles wat ik hier langs wil komen.
2: En dan aan het eind zat altijd Scala Jumbo Dancing in Valkenburg.
0: Nee, stampers gehad. Maar daar hebben we het eerder deze week over gehad. Ja. Ondertussen zijn we toch gewoon bezig met een net een respectabel radioprogramma. Alleen het lijkt er nog niet op, maar we zijn aan het oefenen. Misschien dat het zometeen op ons voormalige tijdstip 2 uur, dat we starten, dat het lukt, dat dit voelt als een soort generale repetitie die nog niet wordt uitgezonden. Niet van harte gefeliciteerd nogmaals, wat heb je zo meteen in het nieuws zitten?
1: Verdachten melden zich na fatale schietpartij.
0: Oké, tot zo.
4: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
0: Het is iets over 2:30 geworden.
1: 2.
0: Vakje de dukje. Sorry, het moet toch nog even omgeprogrammeerd worden in mijn hoofd. We hebben de bonanza, wat is het, 11 jaar of zo gedaan, 2 tot 4. Bijna 12, dus het moet toch even omgeprogrammeerd worden in mijn hoofd. Waarvoor mijn excuses. Ziets, mag ik van jou het laatste nieuws?
1: Na een dodelijke schietpartij in Roermond zondagavond hebben 2 verdachten zichzelf bij de politie gemeld. Ze zijn aangehouden en komen net als het slachtoffer uit Roermond zelf. Wat er nou precies is gebeurd in die Limburgse stad is nog onduidelijk.
0: Hoe is het op het Nederlandse wegennet met Gerard te spreken? Waar heb je ze neergezet?
1: Het is nu nog vrij rustig. Een paar files die opvallen. De A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken 11 minuten. Dan een afsluiting van de Ketelbrug. Op de A6 is dat. Dus het Lelystad en Emmeloord in beide richtingen zijn technische problemen. De weg is dus dicht. En nog een file op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Raasdorp 10 minuten.
0: Even bedankt voor de witte Martin, die komt met Fleetwood Mac aanzetten. De mooiste, The Chain. Stop.

0: Het was een link, jongen. The Chain. Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Ik laat hem even open voor jou, Siets. Dan kun je op je verjaardag gewoon ook van mij nog eens €1,27 verdienen.
2: Ja.
0: Chain van Fleetwood Mac.
2: Ja.
0: Timex Social Club met Rumours.
2: Ja. Album, van het album Rumours staat hij op.
1: Och. Ja. Meteen een tikkie sturen voordat het 3 uur is en checken.
0: En checken dat het voor 3 uur is overgemaakt. Great Expectations. Ziet weer van harte gefeliciteerd.
2: Ah, bedankt.
0: Ja.

0: erg fraai dit, hè?
1: Ja.
0: Sienna Spyro en Great Expectation. Ze heeft erg weinig moeite met goed zingen. Alma die heeft hem aangevraagd. Edwin Kuik zegt, Siets, doe er nog maar een eurotje bij voor het verkeerd hebben van zijn leeftijd. Bedankt. Ja. En Hanneke van Santen gaan we een groot plezier doen met een van de beste Nederlandse producties ooit. Van

hele oké Nederlandse productie. Op zijn minst een glas half vol Nederlands dan, vind ik wel. We hebben wat post gekregen van Bob Breedveld. Die zegt, ik ken I Think We're Alone van Tiffany. Maar dan zat ik naar een of andere serie te kijken. En toen dacht ik, wat is dit voor een versie? Hij klinkt ouder. Ik denk dat je deze bedoelt. De originele versie van I Think We're Alone Now. Bijna net zo leuk als die van Tiffany. Tommy James en de Shondells.

0: kent ons, Bob Breedveld. Die weet dat we gaan vragen welke serie dan, Bob. Het is de serie The Umbrella Academy en die raadt hij iedereen aan. Daar zit deze dus ook in, Tommy James en de Sean Dales. En I think we're alone now.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 2:00.
7: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. De nationalistische studentenvereniging mag niet meer op de introductiemarkt van de Radboud Universiteit in Nijmegen staan. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De studentenvereniging zou zich naar buiten toe zachter presenteren, terwijl de leden bezig zijn met rechtsextremistische ideeën. De Engelse band Oasis waarschuwt fans voor oplichters die nepkaarten verkopen voor de concerten van volgend jaar. Wie na inschrijving geselecteerd is om kaarten te kunnen kopen, krijgt een mail van Oasis met een code. De band zegt dat je goed moet opletten of je echt een mail van Oasis zelf krijgt en niet van criminelen die proberen je op te lichten. En nu Feyenoord middenvelder Givay Zegiel buiten de selectie is gehouden voor de interland tussen Nederland en Duitsland vanavond, stapt hij tijdelijk over naar Jong Oranje. Dat team speelt voor een plek op het EK voor jeugdspelers en kan Zegiel dus goed gebruiken. Morgen speelt Jong Oranje tegen Jong Noorwegen. Het weer veel zon, ook wat wolken. Het is rond de 18 graden. Morgen zonnig bij 22 graden. Het is nog vrij rustig op de weg. Twee files die opvallen. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Raasdorp een kwartier extra. Door een politieonderzoek wordt het verkeer via de vluchtstrook geleid. Op de A15 Gorkum-Rotterdam doe je er voor Alblasserdam 17 minuten langer over. En een compleet overzicht krijg je in de app van Flitsmeister.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
9: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
10: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo wel simpel kan het zijn.
11: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekgreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex?
5: Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.

0: Amy Winehouse, ook voor jou geldt, net als voor Prince. Kom onmiddellijk terug. We need you here. Back to Black hebben wij gedraaid voor Henk. Die had een mooi lijstje gestuurd met nog een paar andere suggesties. Misschien, Henk, dat we die later ook nog wel gaan draaien, want die zijn ook fantastisch. Dan hebben wij Gerald Wegman. En die weet helemaal niet dat hij aansluit op Amy Winehouse. Want we krijgen hierna Crowded House. Even kijken, Siets, ben je nog scherp?
1: Ik ben scherp.
0: Wat is de overeenkomst?
1: House.
0: Ah. Nou, hier voor de verjaardag van Siets. Hij is vandaag 31 geworden. Ja. Ook een Crowded House. Allemaal mensen die hem willen feliciteren en meer.
2: Oh.
0: En over dat meer gaan we het straks nog wel even hebben.
1: Ook spannend, ja.

0: dancing discotheek en club. Crowded House.
1: Ja, ja, zeker.
0: Weather With You is aangevraagd door Gerald Wegman. Hartstikke fijn. We kunnen nog van de Crowded House naar de...
2: Wat een leuke house in de pauze.
0: Crowded House in de pauze. Maar er is misschien wel een mogelijkheid, dus iets om jouw verjaardag even te vieren. Ik heb de top 5 van toen je precies 1 jaar oud was.
3: Oh, het origineel.
0: Ja, kijk, jouw ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Dus ik dacht, ik kan wel je geboortelijstje nemen. Maar het is natuurlijk gewoon dat je er echt actieve herinnering aan hebt. Toen je 1 werd.
3: Ja.
0: Nou, dit is de hele top 5. Neem er één als je er één leuk vindt.
4: 5. Nummer 4.
3: Oh, lekker zomers.
4: Ready or not, here I come.
5: Nummer 2.
0: Jij weet het nog, hè? Je droomde al van de Spice Girls. Hè? De top 4, die hebben we al gehad. Maar er ontbreekt er nog één. Dat is de echte nummer 1.
6: In Nederland.
0: Zit er iets bij voor je?
3: Ja, vast wel.
0: Ja, nee, welke wil je dan?
3: Ik denk nummer 4, maar ik weet niet meer welke dat nou precies was.
0: Nummer 4. Coco Jumbo, wacht, wil je die?
3: Oh, ja.
0: Nee. Even kijken hoor, op de nummer 5.
3: Oh ja, dat was de Macarena, ja.
4: Nummer 4.
3: Oh nee, nee.
0: Coco Jumbo.
3: Nee. Ja, 3 wil ik dan. Ja, ja, die is lekker.
5: Nummer 2.
3: Ik had deze lijst nog nooit gehoord.
0: Nee, hè? Dat is
3: wel die van mijn geboorte, niet? Van een jaar later.
0: Wat stond er eigenlijk?
1: Ook leuk,
0: hè? Ja. Nou, ready or not?
3: I'm ready.
0: We zijn hier voor jou, de Fugees. De lijst toen je 1 was.
3: Ja, mooi.
0: Ik dacht, wauw, hier kruip ik vooruit mijn box.

0: The Fugees. Lekker nummer, bedacht door de Delphonics. Ready or not. En soms wordt er op een nuttige manier doorheen gepraat. Zoals deze bij de Fugees. Ik vind het een lekkere keus. Iets. Hartelijk dank, ja. Ik wil eventjes een soort, hoe heet het ook alweer bij je 538, maak het of kraak het, achtig iets doen.
1: Ja.
0: Ben ik namelijk echt nieuwsgierig naar wat de Veronica-luisteraars die nu zitten te luisteren vinden van de nieuwe single van de Simple Minds. Ik ben geneigd om te denken, dit is er wel weer, kruipt wel weer lekker aan tegen de hele goede periode van de Simple Minds. Vooral de tekst en het refreintje en zo, dan krijgt het op de een of andere manier toch ook nog de glans van het hier en nu. Maar wat vinden jullie? Wat vindt jij? Ben even benieuwd, Dumpert of Hives?
1: Okay,
0: dus Dumpert is een beetje oude betekenis, moeten we niet, dumpen we. En Hives is naar de nieuwe Hives.
1: Okay. Ja,
0: dus Dumpert of Hives. Even appen naar Radio Veronica alsjeblieft. Soms luisteronderzoek, wat vind je van de nieuwe Simple Minds? Beginner Boys. It's

0: and Fire and the Emotions. En
1: Boogie Wonderland.
0: Ja. Boogie Wonderland. Cynthia Daman heeft deze aangevraagd. Hoort het naar Fire. En wat vinden jullie ervan? Nou, dat vinden we goed. We hebben dezelfde vragen gesteld over de nieuwe van de Simple Minds. Ik ben benieuwd wat de mensheid daarvan vond. Wij hebben het mezelf eerst veel te moeilijk gemaakt door te zeggen Dumpert of Hives, wat ik best wel actueel vond. Dus ja, dat geef ik mezelf. Maar het had makkelijker gekund, Jim Keur of Jim Keur af.
2: Ja, ja, nou, zeker.
0: We hebben nu beide variaties geteld. Ja. Waar ben je uitgekomen?
2: Nou, het is duidelijk, hij wordt goed gekeurd.
0: Hij wordt goed gekeurd.
2: Ja, hij wordt goed gekeurd. Want ik zou even gewoon even gauw Danny, Robin, Astrid, Vincent, Harry, Gerbo, Jeroen Schild, Penny, Hugo, Barry, Menno, Pascal, Ed, Marion, Olaf, Marcel, Adria, André, Erik, Ina, Lies. Kan nog heel lang doorgaan. Allemaal ja. En wie zei de keur af? David de Wit, met achternaam. Roy de Vries, Friederike, Rick en Nancy.
0: Neem even de tijd. Ja. En Paul, die zijn wel iets aardigs, toch?
2: Ja, die zegt absoluut keur goed. Ik ben al 50 jaar liefhebber van deze band. En ik ken ze persoonlijk ook heel goed. Ik ga komend jaar met ze op tournee als hun fotograaf. Leuk. Weer top en al 20 jaar zeer ondergewaardeerd. Is toch zeer gewaardeerde band? Of Simple Minds is meer dan Alive and Kicking en Don't You. Groeten, Paul van Haven.
0: Ja.
2: Paul, groeten terug en veel plezier.
0: Ja, en breng ze eens mee hier naartoe.
2: Ook dat, ja.
0: Stel ze eens aan ons voor. Hou ze niet voor jezelf.

0: These beautiful things that I've got.
1: Han Berger, die vraagt hem aan. Daar heb ik een associatie bij. Ja, een trainer volgens mij van Utrecht of zo. Ja, volgens mij wel, ja. Dit was snel van Beautiful Things van Benson Boone. Maar Rob, zullen er meer mensen die Han Berger zullen heten, denk je?
2: Ik denk het, ja.
1: Ziet, wat heb jij zo in het nieuws?
3: Han Berger, inderdaad, was hier bij FC Utrecht actief.
1: Ja. Ja.
2: Hey, dat is grappig. Ja. Ik denk dat het hem is.
3: Ik denk het niet.
2: Hoi Han.
1: Is die...
3: Nee, ja, of hij het wel. Dat kan natuurlijk. Oh, ja, ja, hij is nu een voetbaltechnisch adviseur bij de KNVB.
2: Kan makkelijk.
1: Ja. Nou ja, we hebben Kate Bush, die is toch op de aanvraag terechtgekomen met Damn Heavy People.
2: Ja, Rolling the Ball.
1: Ja, dat klopt, maar hetzelfde nummer.
2: Oh, Paul?
1: Ja, Chantal Adema vraagt... nee, dat is Paul Ross, die vraagt Rolling the Ball aan.
2: Ja.
1: Maar het is Damn Heavy People, maar het begint met Rolling the Ball.
2: Goed. Ja, precies.
1: Kom straks wel, we moeten het ook nog even hebben, toch wel, hoop ik, over de wedstrijd vanavond onder de nieuwe bondscoach. Ja. Maar eerst even de reclame uit.
4: De reclame minuut.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pak hem.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Het is iets over 2:30 geworden. Siets, mogen wij van jou het allerlaatste nieuws en een lekkere roddels over het Nederlands elftal.
3: Ja, roddels over het Nederlands elftal krijg je zo meteen eerst naar Amerika. Een van de journalisten die van de Amerikaanse president Trump niet meer welkom waren in het Witte Huis, omdat hij het niet eens was met hun nieuwsberichten, is opnieuw geweigerd. En dat nadat de rechter besliste dat Trump de journalisten niet meer mag weigeren. Het ging net om iemand van nieuwsmedium Politico.
1: Ja. Met zijn microfoon staan weer samen af en toe, of niet?
3: Nou, dat is even afwachten of de microfoon straks weer aanstaat, ja.
1: Want hij kan dat negeren, toch, of niet? Of kan hij dit niet... Dat komt dan weer terug.
3: Nee, want de rechter zegt dat hij zich gewoon... Ja,
2: ja, waar de rechter zal
1: voor. Ja. Ik vond wel een experiment. Dat is grappig eigenlijk, dat ze allemaal consequent de stekker eruit trokken bij de microfoon. Ja. Dat gebeurt mij al mijn hele leven. Sissi, voordat we gaan roddelen over het voetbal, hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet?
3: Nou, heel langzaam begint er een middagspits te ontstaan met een paar files die nu opvallen.
1: Voetballen, middagspits.
3: Ja. De A15 Europort Rotterdam voor Rotterdam IJsselmonde 11 minuten door een pechgeval. Er staat een vrachtwagen met een lekke band, daarom is de linkerrijstrook dicht. Een auto met pech op de A16 Breda Rotterdam voor Zwijndrecht 35 minuten extra is gebeurd op de rechter parallelrijbaan. En op de A58 Breda Tilburg voor Ulvenhout 12 minuten extra.
1: Ja, het op twee na laatste cadeautje voor jou vandaag. Er zijn heel veel mensen die tegen mij zeggen: laat die jongen nou even een liedje van Toto draaien, want het is een favoriete bandje. Dus welke Toto wil jij invullen? Wil je I'll Supply the Love? Wil je Pamela? Wil je Mushanga? Wil je 99? Dat,
3: oh, 99 wat. Vind ik wel leuk om weer eens te horen.
1: 99 wordt die het.
9: Hallo.
1: Die hoor je niet zo vaak, dat is een goeie. Even kijken of die in onze collectie zit.
9: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan. Een hele goede middag. Niet zo chagrijnig.
1: Hey. Dan van jou ook de solo.
3: Een hele goede middag.
2: Prachtig.
1: Sissi, 99 is die geworden. Speciaal voor jou.

0: From the Zaire Gala. Dat was voor Janine Boonsma. Die zat met wat collega's op het werk en die wilde erop dansen. Wij willen daar graag het bewijsmateriaal van zien. Doe mij direct denken aan koffie, gala. Jou niet?
1: Nee, gala.
0: Mm-hmm. Ken je niet gala koffie van Niemeyer? Ken je niet?
1: Nee.
0: Nou, ik heb de commercial weer opgezocht.
2: Koffie van Niemeyer.
0: Geen idee of het nog bestaat, maar het brengt mij in elk geval wel nog steeds.

0: apparaat geeft ons tips en beledigt ons en is soms super streng. En vandaag is die weer in zijn super strenge bui, want wat zegt hij tegen ons als wij een geurig kopje koffie komen halen?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Het staat er letterlijk zo. 21 tot en met 25 september zal er op het terrein extra gecontroleerd worden op roken. Mm-hmm. Als je rookt op plekken waar dat niet is toegestaan, zal de beveiliging je hierop aanspreken. Dus, dat is nu, deze week.
0: Oh, dat is deze week. Ik
1: zie mensen ook wegvluchten van het terrein, weet je wel.
0: Nou, daarom zie ik steeds ook inderdaad dat mensen van de beveiliging hier staan.
1: Ja, grote borden.
0: Ik rook niet meer. Ik weet wel trouwens dat de volgende slide op het koffiezetapparaat is een naakte versie van Frank van het Hof. Jeff.

0: staat overal op socials. De overwinning, daarom zit ze zo vaak in mijn algoritme, denk ik.
1: Ah ja, tuurlijk.
0: 23 weken nummer 1 in Amerika, een absoluut record. Mariah Carey zal straks wel weer terugkomen in december en met haar eerste hit.

0: Temple Pilots in ons pluspakket.
1: De vraag van vandaag.
0: Plus is aangevraagd door Misha. Dankjewel Misha. Veel mensen zijn jou dankbaar ook voor het aanvragen van dit nummer. Ben Diering zegt...
2: Wow.
0: Ja, zo speelt hij toch ongeveer?
2: Ja.
0: Nee, maar het is het best om dit netjes voor te lezen.
2: Wauw, geweldig.
0: Eigenlijk zei hij dat. Dit had ik even nodig, wat een topplaat. Bedankt, die had ik zo ontzettend nodig, zegt ook...
3: Gert.
0: Ja, Gert. Ja.
3: Ja. Ja.
0: We hebben nog een vraag voor Wout en Frank zometeen. Wat is het meest bijzondere cadeau dat je ooit gekregen hebt of gegeven hebt? Het is een interessante vraag, zeker vandaag, want Sietzie, hè?
4: Ja.
3: Ik ben heel benieuwd.
0: Bereid je vast voor ook op deze vraag. En jij hebt er ook nog een...
3: Ja, ik heb ook nog een... Dat is zeker geen bijzonder cadeau.
0: Oh, nou...
3: Wel een gezellig cadeau.
0: Niet jezelf downplayen. Nou, het is een echte CB.
4: Nee,
0: jij.
4: Dat ben je niet.
3: Ja, nee, ja, maar het is een wc-schilderijtje. Hè? Het is echt een kleintje, want ik weet helemaal niet of je ervan houdt.
0: Een wcb dan?
3: Ja, als je er ooit een echte wil, dan regelen we dat.
0: Die is zo'n downplayen.
3: Ik heb hem ook heel erg ingepakt, dat zie je, hè?
4: Ja. Grijze afwas, hè?
0: Ja.
4: Nou, wat leuk!
0: Ja.
4: Have I got news for you, ja. CB. Dankjewel, wat lief.
3: Nou, graag gedaan.
4: Heel leuk.
3: Ja. Ja.
0: Zometeen Have I got news for you krijg je van Sietse en daarna Wout en Frank.
4: Yes.
0: Jij bent er maandag weer en ik doe morgen een duet met Gerard Ekdom.
5: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.

0: snel even bollen.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menfresh Active Deo Sixpack voor €13,59.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: laminaat signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
3: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
2: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Alle verf super voordelig.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
19: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
20: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
21: Goedemiddag. Door de lage waterstanden mogen schepen op de IJssel vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort in Gelderland maar 1 kant op varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargeul op veel plekken te ondiep en te smal. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen moeten daardoor 300 kilometer omvaren. De binnenvaartsector noemt het noodzakelijk kwaad. Organisatoren van festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. Daarom zijn ze met hun klachten naar de Tweede Kamer gegaan. De organisatoren hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Iemand van de Zwarte Cross denkt straks zelfs auto's te moeten verbieden. Nadat iemand op straat werd doodgeschoten in Roermond zondag, zijn nu 2 mannen opgepakt. Ze hebben zichzelf bij de politie gemeld. Volgens Limburgse media zijn de verdachten vader en zoon. Wat er precies is gebeurd in Roermond is nog onduidelijk. En ondanks een verbod van de rechter heeft de Amerikaanse president Trump toch een journalist de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Een verslaggever van nieuwsorganisatie Politico heeft zijn perskaart in moeten leveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze niet meer het Witte Huis in. Een rechter heeft nu ingegrepen. Het weer dan veel zon, ook wat wolken. Het is rond de 18 graden. Morgen zonnig bij 20 tot 24 graden. begint langzaam drukker te worden op de weg. Nu zo'n 20 meldingen, 80 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar staat 11 minuten vertraging door de grenscontrole. A2 Utrecht Den Bosch voor Geldermalsen 13 minuten. A15 Europort Rotterdam voor Rotterdam IJsselmonde 11 minuten. Vrachtwagen met pech, linkerrijstrook is dicht. En tot slot de langste file nu op de A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht Centrum 18 minuten.
0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: bouwmarkt.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
2: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
4: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint.
8: Boost yourself.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.

0: Styles en As It Was bij Radio Veronica. Lieve mensen, goedemiddag, welkom. Het is 12 minuten over 3 uur. Dit is de middagshow. Wij zijn Wouter Frank en we zijn totally flabbergasted.
1: Ah ja, sowieso door alles wat gebeurd is vandaag natuurlijk. Een hoop nieuws rondom deze radio's. En er maar bovenal hebben we een mooi bedrag weggegeven aan Jeroen, die zometeen hier ook even langskomt.
0: Ja, het gaat over de fluisteraar. Vanmorgen bij Gerard is de gefluisteraar is geraden. En dat bleek Giel Beelen te zijn.
1: Ja.
0: En ik, ja, in alle eerlijkheid, ik vind dit... Doe dit dan zo, wacht even. Want ik wilde nog even naar die opgave. Dit, luister, Bas de opgave, is dus Giel Beelen. En met die wetenschap moet je eens luisteren.
2: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. I joined the club.
0: Ik hoor het nog steeds.
1: Nee, ik hoor nog steeds Angela Groothuis. Ik hoor nog steeds Kim Veenstra. Ik hoor hier geen Giel Beelen in.
0: Ik hoorde iedereen behalve Giel Beelen. Hey Giel, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Nee, ja, nu hoor ik het wel. Zeg, dat is het, doe nog eens.
3: Nee, ik kan het ook echt niet. Dit zijn veel takes hiervoor nodig geweest. Want de hele tijd werd gezegd, nee, maar dit horen ze gelijk. Dit is lekker. En toen werd gezegd, veel lucht.
0: Veel lucht. Doe eens met veel lucht.
3: Radio Veronica. John.
0: Nee, sorry.
1: Het mooie is dus, Giel die gaat dus een programma presenteren op deze radiozender vanaf morgenavond al.
0: Als Angela Groothuis.
1: Dan gaat hij dus ook fluisteren.
3: Ja, precies, dat is
1: 3 uur lang fluisteren.
3: Nee, maar iedereen had ook verwacht dat hij er heel snel uit zou gaan. En het was ook een beetje paniek ook. Want ja, als het niet voor vrijdagavond bekend was, dat was op zich een beetje de lol eraf.
0: Ja.
3: Maar het ging vanochtend ineens goed bij Geer.
0: Dat was je vrijdag begonnen met je programma en zei, jongens, nog een dingetje, ik ben de fluisteraar.
3: Ja, ja, precies.
0: Maar, hey,
3: ja.
0: Maar welkom man, tof dat je bent bij de club.
3: Dankjewel.
0: Giel Beelen vanaf aanstaande vrijdagavond 10 uur 's avonds hier te horen.
3: En straks weer een nieuwe bij jullie, toch, neem ik aan.
0: En zometeen inderdaad, de nieuwe opgave, die heb ik overigens nog niet, maar die krijgen we zometeen. Dan,
3: ik denk Angela Groothuis.
0: Daar ga ik ook nog even.
4: De bonus bonanza.
0: Hey, we hebben nog een bonus bonanza. Jan, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Luister, was jij bij Victoria in Alkmaar?
5: Ja, ik was er gisteravond. Het was helemaal geweldig.
0: Oh, wie stond er op het podium?
5: Ja, de zanger John Watts met zijn band. De oude lul van 71 jaar.
0: Ja.
5: En die deed zijn kunstje nog een keer. En het klonk eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja, kan hij het nog? Want soms bij oudere artiesten denk je... Nou, weet je, ik was er gewoon mee gekapt als ik jou was. Maar dit klopte gewoon aan alle kanten.
5: Ik weet niet of hij het nog kan, maar zwingen ging het goed.
0: Oké, okay, dat heb je niet even gevraagd.
5: Nee.
0: Okay.
5: Dan kon ik niet verstaan zonder podium. En hij is toch een beetje doof. Hij was toch een beetje aan het zoeken naar zijn apparatuur en zo.
0: Wat?
5: Maar het klonk allemaal prima. Dat is helemaal goed.
0: Hey, luister, en van wie is hij ook alweer de zangert?
5: Ja, van VGZ natuurlijk.
0: En is dat de reden dat jij zo lang wil horen?
5: Ja, nou ja, goed. Ik heb die albums. Ik heb twee van die albums. Ik heb het nummer Red Skies Over Paradise en Going Deaf for a Living. Die albums komen uit eind jaren 70, begin jaren 80. Mm-hmm. En ik was er met een vriend. Ik zeg, nou, ik probeer zo lang aan te vragen. Ik weet niet of het lukt.
0: Ja.
5: Want de bonanza is altijd druk. En niet alles wordt gewaardeerd. Dus ik denk, nou, ik ga het proberen. Nou, en nu ben ik erdoor.
0: Gewaardeerd werd het zeker. Maar Rob en Caroline kwamen er net niet aan toe. Dus dan hebben wij gelukkig de Bobo, de bonus bonanza. En dat draaien
5: we. Fantastisch.
0: En dan kun jij nog even terugdenken aan hoe fijn het gisteravond was daar in Victoria, wat echt een leuke tent is in Alkmaar.
5: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ik ben daar veel geweest.
1: Ja, je hebt er regelmatig ook optreden.
0: Ook nog eens een keer. Hey Jan, fijne middag.
5: Ik ben voor de feestjes daar, dus...

0: Irene Cara, What a Feeling, Flash Dance. Dit is Radio Veronica en hier spelen wij... De Fluisteraar. Zometeen gaan we een nieuwe fluisteraar laten horen. Want de oude fluisteraar die is vanmorgen geraden.
1: Door Jeroen, die is hier in de studio. 8400 euro stond op dat moment de jackpot op. Laten we heel eventjes teruggaan naar dat moment vanochtend. Dat de fluisteraar geraden werd. Jeroen, hoe ging dat vanochtend?
2: Ja, ik was gewoon aan het werk eigenlijk. En... ja, ik hoorde dat je fluisteraar kon mailen of appen. Dat heb ik gelijk gedaan. En 5 minuten later werd ik gebeld.
1: Grappig, hè? Wanneer had je een beetje het gevoel dat het deze fluisteraar kon zijn?
2: Ja, een paar dagen geleden eigenlijk al.
0: Maar hoe dan?
2: Ja, iedereen dacht eigenlijk dat het een vrouw was.
0: Ja.
2: Maar ik denk, hij klinkt echt best wel als Giel Beelen.
0: Ik vind dat zo knap. We kunnen even het fragment van vanmorgen erbij pakken. Jij was bij Gerrit in de uitzending en dit gebeurde er.
3: Jeroen, ik ben benieuwd. Wie denk jij dat de fluisteraar is?
4: Ik denk dat het Giel Beelen is.
3: Giel Beelen? We gaan het vragen aan de jury. Oftewel, we tikken de naam in. Giel Beelen. Dan gaan we kijken of jij gelijk hebt, Jeroen Bossingboek.
5: Jouw antwoord is... goed.
0: Yeah! En wat ik heel mooi vond is... Gerard flipte ook helemaal de pan uit. Ik dacht, hè? Hoe kan dit? Maar ik dacht ook, Giel, hoe kan dat?
1: Ja, maar Giel's stem hebben we natuurlijk heel vaak gehoord. Gerard ook helemaal. En dan... ja, ik had de link ook helemaal niet gelegd.
0: Jeroen, wat hoorde jij nou in die stem waardoor je dacht het is Giel? Wat was het?
2: Nou, vooral het begin. Wat hij in het begin zegt. Dan zegt hij, hij zegt iets van... ik heb best wel vaak naar hem geluisterd in de ochtendshow.
1: En daar staat hij onbekend, hè?
2: Ik weet het niet. Het is echt een beetje de haar.
0: Tot nog even één keer. Dit was de opgave.
2: Helemaal in het begin.
5: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. I joined the club.
2: Nou, hoe die radio zegt. Ga radio.
0: Radio. Gewoon radio. Geheel Belen.
2: Dat bracht me juist op het spoor, joh.
0: Nou, vriend, je hebt dat heel goed gedaan. We moeten een check overhandigen, geloof ik.
1: Dat is een mooi moment, hoor. Zond jij vanochtend lekker orders te pikken. Dagje, bel even met Veronica. Ben je ineens 8400 euro rijden?
0: Nog 86 zelfs.
1: Hoppa, we geven jou dit. Kijk eens.
0: Oh, dat is een check. Je hebt gelijk.
1: Hoppa.
0: Hoppa, gefeliciteerd.
1: Kijk. 8400 euro. Daarnaast krijg je ook nog eens een jaar gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. En die 8400 euro, wat ga je ermee doen eigenlijk?
2: Ja, ik heb er best wel over nagedacht eigenlijk. Ik heb er wel tijd voor gehad. En ik heb eigenlijk net een leuke, lieve, nieuwe vrouw leren kennen.
1: Oh, wat leuk!
0: Nou, dat wordt een mooi ringetje, joh.
2: Ja, nou, dat is zover gaan we nog niet gelijk, maar... ga zeker wel leuke dingen doen.
0: Hè. Ja, ga je op vakantie of zo?
2: Nou, maar dat nog niet gelijk.
0: Je hebt net nieuwe liefde ook dus?
2: Ja, eigenlijk. Ja, het is nog heel pril. We zijn nog aan het daten en zo. Maar het gaat heel erg goed. We hebben het heel erg gezellig.
0: Wil je de naam al noemen? Of vind je...
2: Doe dat maar niet.
0: Nee, is het zo pril is het nog wel.
2: Ja, ik ben ook pas verhuisd. Dus mijn spaarrekening is een beetje leeggetrokken. Ja. Dus daar kan ik het ook voor gebruiken. En, ja, ik weet ook wel geld dat... dat krijg je vrijheid voor, weet je. Maar ik weet ook dat de echte vrijheid, dat komt door Jezus Christus.
0: Oké.
2: Dat besef ik ook.
0: Nou, hartstikke mooi.
2: En wat hij voor ons gedaan heeft, hij is gestorven om de zonde. En hij is weer opgestaan uit de dood.
0: Ja.
2: En dan krijg je pas echte vrijheid.
0: Ja.
2: Daar kan geen geld tegen.
0: Maar wil je het geld nog wel hebben? Of zeg je van laten zitten?
2: Pas zetten blijven.
0: Toch wel? Ja, dank je wel. Het is je enorm gegund. Ja. En ik hoor al dat je er allemaal mooie dingen mee gaat doen en zo. Dus laat ons een beetje weten wat je allemaal meemaakt. En dan komt het helemaal goed.
2: Is goed.
0: Dames en heren, applaus voor Jeroen.
1: Ja, maar.
0: Er is een nieuwe fluisteraar.
1: En dat betekent dat de jackpot gereset wordt. De jackpot staat op 5000 euro. Die kun je dus winnen op het moment dat jij weet te raden wie deze nieuwe fluisteraar is.
0: Of zal ik het zo meteen doen?
1: We doen het zo meteen.

0: Kula Shaker. Hush, hush, hush. De
1: Fluister. Zojuist 8400 euro weggegeven aan Jeroen. Hij wist de eerste fluisteraar te raden. Naam van de eerste fluisteraar is Giel Beelen.
2: Ja.
1: Maar de grote vraag is, wat is de naam van de nieuwe fluisteraar? We gaan hem zo meteen laten horen. 5000 euro staat de jackpot op dit moment. Je kan een jaar lang gratis energie winnen van onze vrienden van Energiekiezer. Als jij weet te raden wie de nieuwe fluisteraar is.
3: Luister, hier komt voor het eerst de opgave.
4: Dit is de Fluisteraar.
5: Radio Veronica. Join the club.
1: Angela, dit is Giel Beelen. Ja.
2: Samen met Angela Grota.
3: Nee, wie is dit? Oké, okay, nou.
1: Ik haal hier ook echt helemaal niemand uit. Dus ik zou het echt super knap vinden. Radio Veronica app. App nu. Fluisteraar, als jij het denkt te weten. Maak kans op 5000 euro en een jaar lang gratis energie van Energiekiezer.
2: Ja, app nu. We hebben over een, nou laten we zeggen, 45 minuten de eerste kandidaat nodig.
4: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
2: En wat zit er in het nieuws bij de jarige Citroskam?
6: Festivalbesluit. Nee, wat zeg ik? Songfestivalbesluit verdedigt in Kamer. En Verstappen zit er lekker in.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met

0: Radio. Veronica.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Download de app en start met vinden.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Veronica Weerbericht.
6: Het was best een zonnig dagje, ook een paar wolkjes en rond de 18 graden. Morgen opnieuw zonnig bij 20 tot 24 graden. Langzaam kruipt die temperatuur omhoog. Tot we uiteindelijk allemaal smelten volgende week, omdat het bloedverziekend heet wordt, toch?
7: Ja, het wordt warm, ja.
6: Het wordt lekker. Ja. Sietsie Roskam is daar met het nieuws. Sietsie, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politiek moet zich niet bemoeien met de beslissing van de publieke omroep om toch mee te doen aan het Songfestival. Dat zeggen Pro en D66 in de Tweede Kamer. Volgens Denk zou Nederland bij deelname van Rusland heel anders reageren dan bij Israël nu. Een studentenvereniging die volgens de veiligheidsdiensten rechtsextremistisch is, is niet meer welkom op de introductiemarkt van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naar buiten toe lijken de studenten vooral conservatief, maar achter de schermen zouden ze bezig zijn met racistische ideeën. En omdat de Formule 1 dit weekend al op zaterdag is, wordt vandaag getraind in Azerbeidzjan. Max Verstappen reed erin de derde tijd, net in de tweede training. Alleen de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli waren sneller.
6: Kijk eens aan. Thank you.
9: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 32 meldingen, 99 kilometer totaal. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 11 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Limes Aquaduct en Zoeterwoude-Dorp, 13 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel, daar sta je 12 minuutjes te wachten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond, 14 minuten. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Ulvenhout, daar 18 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
6: Grote, dikke vrienden.
9: Wij zijn goed mensen.
6: Niet letterlijk, maar gewoon figuurlijk.
9: Nou, ook wel.
6: Ja, vind je?
9: Ja, het zijn wel grote jongens, hoor.
6: Grote jongens. We hebben nog de vraag van Rob en Caroline. Die vraag die ze vandaag stelde.
10: Wat is het meest bijzondere cadeau dat je ooit gekregen hebt of gegeven hebt?
6: Het meest bijzondere cadeau dat je ooit hebt gegeven of hebt gekregen? Denk er even over na, Frankie. Want die vraag moeten we zo beantwoorden. En dat gaan we dus ook zo meteen doen.

0: Tina Turner en Let's Stay Together bij Radio Veronica, waar we een half uurtje geleden iets minder de nieuwe opgave voor de fluisteraar hebben laten horen. De waarde van de fluisteraar is 5000 euro en zometeen gaan we de eerste ronde spelen. Als je mee wilt doen, app dan fluisteraar. En we hebben nog de vraag van vandaag natuurlijk.
1: Ja, de vraag van Rob en Caroline, die luidt als volgt.
2: Wat is het meest bijzondere cadeau dat je ooit gekregen hebt of gegeven hebt?
1: Wout, wat is het meest bijzondere cadeau dat je ooit gekregen hebt of gegeven hebt?
3: Ja, nou, nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik
0: weet wel dat de laatste keer dat ik een feestje heb gegeven, toen werd ik 50.
1: Ja.
0: Toen ging ik 's avonds allemaal, je krijgt gewoon heel vaak een fles wijn of zo. Weet je wel. En toen, die had ik allemaal meegenomen, maar er zitten dan kaartjes aan. En toen ging ik 's avonds terugkijken, waren er twee flessen die waren doorgegeven. Dus waarvan een kaartje er nog op zat, die eigenlijk voor iemand anders was.
1: Nee, dat meen je niet.
0: Zeker.
1: Oh, maar dat vind ik zo oliedom. Ja, maar dat check je toch even.
0: En ik had dat ook een keer met een boek gehad. Dat ik een boek opendeed, stond er een heel verhaal in. Maar het bleek voor iemand anders te zijn. Ja. Die dat kennelijk geen leuk boek vond en dat toen aan mij gaf.
1: Ja, ja, maar het gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Dan heb je een verjaardag en denk je, oh ja, ik moet nog een cadeau hebben. Oh, wacht, hier staat nog iets in een cadeauverpakking. Laat ik het meenemen.
0: Ja, dat is levensgevaarlijk. Want als iemand een kaartje verstopt of zo, achter een flesje wijn of weet ik het wat, dan kan dat helemaal misgaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar Frank, wij zijn daar niet zo goed in de cadeaus.
1: Nee, goed in cadeaus.
0: Want jij geeft altijd hele gekke cadeaus.
1: Nou, dat valt wel mee.
0: Stofzuigers.
1: Ja. Nou, daar heb ik geen goede beurt mee gemaakt toen.
0: Aarde. Hij heeft ooit een keer aarde aan Gerard Ekdom gegeven.
1: Dat was Gerard Ekdom, die was toen jarig. En toen dacht ik, oh ja, ik moet nog een cadeau hebben, weet je wel. Toen zag ik een paar zakken tuinaarde staan. Ik denk, nou, hij wordt 45.
0: Ja.
1: Ik geef, of 40 werd hij, geloof ik. Hij wordt 40, ik geef hem 40 liter tuinaarde. Ja. Ben je er ook, toch?
0: Ben er ook.
1: Superleuk. Ja.
0: En ik kan me herinneren dat je de laatste verjaardag van je grote liefde gaf je er een kaasschaaf cadeau.
1: Ja. Maar dat was een mooie kaasschaaf. Nee, maar gewoon van nee, gewoon een goed. Dat was, en een geurkaas, hè?
0: Oh. Jij bent jaren vandaag ziet trouwens. Dat vergeten we helemaal.
1: Wat heb je gekregen eigenlijk?
0: Wat is het meest gekke cadeau wat jij ooit hebt gekregen?
4: Ik heb vandaag nog niks gekregen, want dat gaat vanavond gebeuren.
1: Oh?
4: Ik heb hele leuke cadeaus. Ik hou er wel van om praktische cadeaus te krijgen ook. Dat ik ze gewoon kan gebruiken.
1: Ja? Kaasschaaf, stofzuiger.
4: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja.
4: En vorig jaar heb ik echt een heel leuk cadeau gehad. Dat was natuurlijk het vogelvoederhuisje met camera.
0: Dat klopt, ja.
4: Ben ik nog door uitgelachen jullie.
1: Maar... Nee, je hebt er ook lof van, toch?
4: Ja, zeker.
0: Wat hebben wij vorig jaar gegeven?
1: Ja, wat hebben wij eigenlijk vorig jaar gegeven, Siet?
4: Ja, dat is nog steeds niet afgehandeld, hè?
0: Het is ook zo vreselijk. Nee.
1: Wat hebben we gegeven?
4: Ja, door een of andere politieman die hier onze collega is bij een andere zender. Ja.
0: De boa van hierna.
1: De boa van de buren.
4: Ja, die zou mij een rondleiding in zijn politieauto geven met zwaailicht en al.
1: Ja.
4: Ja, nog steeds niet gebeurd.
0: Is niet gebeurd, hè?
1: Nee.
0: Nou, ziet, dit is eigenlijk gewoon een heel mooi toneelstukje wat we aan het doen zijn. Want dat wisten we natuurlijk ook wel.
1: Sterker nog, vanochtend heb ik jouw vriendin een berichtje gestuurd.
0: God.
1: Die overigens heerlijke taart gemaakt heeft. Hartelijke complimenten daarvoor. Want dat was echt een lekker taartje die jij meegenomen had. Ik heb haar, ik zei, wat zullen we Siets Roskam cadeau geven? Wat jouw vriendin vervolgens hebt, was... Dus ik was heel hard op lachen. Misschien zijn cadeau van vorig jaar, maar dan nu echt. Toen stuurde ik terug, ja, hij heeft het er nog steeds over.
0: Oh, Siets, ja, we hadden dat vorig jaar voor je geregeld, maar het is er niet van gekomen. Moet je horen. Siets, je bent ons zeer dierbaar.
1: Ja.
0: Ik spreek namens ons allemaal.
1: Zeker.
0: En we zijn natuurlijk eigenlijk al de hele dag met je verjaardag bezig, al doen we tot dit moment alsof we er helemaal niet meer bezig waren. Want ik wil graag een berichtje aan je laten horen dat we hebben gekregen op ons verzoek van Dennis. En Dennis is van het basisteam Stichtse Vecht en Ronde Venen. Luister even mee.
5: Heren, een hele goede middag. Ja, Dennis hier van de politie. Wout en Frank. Ik ben toch diep teleurgesteld in jou. Nou, niet alleen ik. Ik gok dat Siets dat allemaal nog veel erger heeft.
0: Ja.
5: Want jullie hebben vorig jaar iets beloofd over een cadeau geven. Met de politie mee. En jullie hebben gewoon niet geleverd.
1: Nee.
5: Lekkere, betrouwbare partners zijn dat.
1: Ja.
5: Maar gelukkig ben ik dat wel. Dus, bij deze. Siets, 13 oktober. Zet hem in je agenda. Je jongensdroom gaat gewoon waarheid worden. Je mag met mij mee in een politieauto.
0: Kijk. Nou, geweldig. Ik bedoel, dat is natuurlijk vooral toch dat Dennis dat heeft gezegd. Waarom wil jij zo graag in de politieauto?
4: Ja, ik vind het gewoon fascinerend werk wat die mensen doen. Ik zou dat gewoon een keer mee willen maken van dichtbij. En dan niet als verdachte.
0: Nee, dat snap ik. Luister, het is een tikkie ongemakkelijk. Want we geven dus nu het verjaardagscadeau van vorig jaar. Maar dan nu echt. Maar het is ook wel een heel mooi cadeau, hè?
4: Ja, leuk.
1: En wat Siets dus ook in zijn vrije tijd doet, is filmpjes kijken van de politie. Achtervolgingsfilmpjes van de politie op YouTube. Dat is echt een hobby van jou, hè?
4: Ja, ik vind het gewoon waanzinnig om te zien hoe zij dat doen, ja.
1: Jouw droom wordt werkelijkheid. Ja, we gaan dit regelen, 13 oktober.
0: Namens ons allemaal, er komen ook allemaal lieve appjes binnen. Behalve fluisteraar, ook gefeliciteerd Siets.
4: Ja, wat lief, dank je wel.
0: Van harte en veel plezier 13 oktober met de politie.
6: Van files.

0: Clearwater Revival, Down on the Corner bij Veronica. Een drie kwartier geleden was de nieuwe fluisteraar voor het eerst te horen. En we weten in ieder geval één ding. Eén iemand weten we zeker dat hij het niet is. Die staat naast je, vriend.
1: Nou, het zou mij niet verbazen als het hem toch is.
2: Mag je niet twee keer meedoen? Ja,
0: dat oplossing weer, Giel Beelen.
1: Zeg nog eens een keer Radio Veronica, join the club, maar dan iets zwaarder.
2: Ja, maar en ook deze, maar die klonk weer... Radio Veronica.
1: Ja, dit is hem.
0: Deze heeft een beetje een sleutel voor zo.
1: Als jij denkt te weten, stuur je nu fluisteraar naar de Radio Veronica. Maak je kans op 5000 euro.
0: Succes.
3: Ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: prijsfavorieten. Altijd laat.
1: Tachtig jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
2: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: AI.
4: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 4 uur.
8: Nou. En daar is de jarige Sitz Roskam.
9: Goedemiddag. Justitieminister Van Wil kan zich opmaken voor een zwaar debat vanavond. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen weten waarom hij over duizenden aangiftes die niet behandeld werden zei dat het maar meldingen waren zonder aanknopingspunten. Als de minister het niet met een goed verhaal komt, gaan sommige partijen hem misschien vragen om op te stappen. Festivals en evenementenlocaties hebben de politiek gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. Zo heeft de Zwarte Cross last van stikstofregels, zijn kleine evenementen te veel geld kwijt aan personeel en hebben andere festivals weer te maken met problemen na afgelastingen door extreem weer. Een jongen van 17 uit Schiedam is aangehouden voor het bedreigen van een school in Vlaardingen bij Rotterdam. Vanochtend waren er veel agenten bij de school die volgens de regionale omroep ook leerlingen zouden hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. En opnieuw heeft de Amerikaanse president Trump journalisten in het Witte Huis geweigerd, terwijl een rechter nog had bepaald dat hij dat niet mag doen. Verslaggevers van onder andere CNN kwamen er ook vandaag niet in. Trump is niet blij met hun berichtgeving en blijft steeds zeggen dat het nepnieuws is. Het weer dan vrij veel zon, het is rond 18 graden. Vannacht kan wat mist ontstaan. Morgen zonnig, dan wordt het 20 tot 24 graden. Het is al vroeg druk op de weg, vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Het zijn er bijna 80 in totaal, 380 kilometer. En dit zijn de meest opvallende nu. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Delft 25 minuten. Na een eerder ongeluk is de weg daar inmiddels wel weer vrij. A12 Arnhem richting de Duitse grens voor Zevenaar bijna een half uur extra. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam voor Ridderkerk 17 minuten. En tot slot de N15 Maasvlakte-Rotterdam voor de havens 5700-6200. Een vertraging van 26 minuten.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
11: Hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Speel mee met De Fluisteraar.
0: De jackpot staat nu op
2: 5000 euro!
1: Dit is Radio Veronica.
0: Wout en Frank. Dit is Veronica.
3: Hallo, ik ben Marco Borsato en dit is mijn nieuwe single.

0: Zeker, dit is de show voor dinsdag 23 september 2026. Het is een bomvolle show vandaag.
1: Er bestaat sinds vandaag een nieuw festival. Straks bellen we even met onze vrienden van War Child. Want die organiseren namelijk dat festival voor het goede doel uiteraard. Nederlands elftal speelt vanavond in Amsterdam tegen Duitsland. Koert Westerman vertelt ons straks of we kans maken. En zometeen, binnen nu en 10 minuten, gaan we een nieuw rondje Fluisteraar spelen. Als je mee wilt spelen, app Fluisteraar via de gratis Radio Veronica app. En maak kans op 5000 euro.
0: In de app gebeurde ook al wat moois. Siets Roskam, onze fantastische nieuwslezer, is vandaag jarig. En we hebben hem een rondje in een politieauto cadeau gedaan. Want dat wilde hij heel graag. En eigenlijk vrij snel kwamen best wel bizarre cadeaus binnen die mensen elkaar geven.
1: Ja, Arianne, goedemiddag.
2: Hoi.
1: Wat heb jij ooit gekregen waar je misschien niet zo blij mee was?
2: Ja, nou, ik ben een groot kaasliefhebber en een groot wijnliefhebber. Ja. Dus wijn, een flesje wijn, een stukje kaas, altijd goed. Maar als jij met zo'n leuk cadeaupakketje aankomt en zowel de kaas als de wijn is over datum.
0: Oeh.
2: Ja.
1: Maar weet je ook nog wie hem gegeven heeft?
2: Van wie ik hem gekregen heb. Ik had hem gekregen.
1: Ja,
2: ik weet ook nog wie het gegeven heeft, ja.
0: Okay.
1: En heb je die persoon
2: erop... Ga ik niet zeggen, overigens.
1: Nee, heb je die persoon erop aangesproken uiteindelijk?
2: Ook niet, nee hoor. Een gezeten paard.
1: Nee, daar heb je ook alweer een punt.
0: Alright, dankjewel. We hebben volgens mij ook nog iemand teruggebeld. Wie is dat, Frank?
1: Ton, goedemiddag.
3: Dag.
1: Wat is het mooiste cadeau dat jij ooit gegeven hebt?
3: Ja, toen mijn vrouw 60 werd, heb ze altijd ooit een keer verteld in de auto van ik zou ook willen drummen. Heb ik gezorgd dat ze zeiden waar ik helemaal uit Baranastouw naar Den Haag kwam, naar zijn eigen studio, in een kelder. En mocht ze dan 2 uur lang met ze zeiden waar ik 1-op-1 kennis maken met de drumstel.
0: Wauw.
1: Maar heb je gewoon steeds in Zuiderwijk zelf gebeld en gezegd... joh, mijn vrouw is jarig, wordt 60, bijzonder moment. Mag ze komen drummen?
3: Ja.
0: Wauw. Hoe had je zijn nummer dan?
3: Ja, online zoeken, dan had ik een gegeven moment wel gevonden. Maar weet je wat het is? Het is natuurlijk een band van wereldformaat. Ja. Waar in de wereld kan je zo'n band, zo'n drummer, te gek genoeg vinden... dat hij dat komt doen voor iemand. Dat is toch onvoorstelbaar. Dat is echt waanzinnig.
0: Ja, ik vind het tof dat jij dat voor je vrouw regelt. Maar ik vind het inderdaad ook heel tof dat ze zo Zuiderwijk naartoe gaat. Moet je dan betalen of zo? Of deed hij dat zomaar?
3: Ja, een foontje. Dat is echt niks.
0: Een foontje. Want trek later bonden en 5 euro, want het was goed.
3: Ja, nee, zoiets. Ik ga niet gaan eten, maar dat zou ik zeggen.
0: Ah.
3: Nee, maar het was echt fantastisch. En toen hebben we gewoon een drumstel gekocht. En ja, verhuisd naar een appartementje. Naar zijn drumstel elektronisch.
0: Ja, nu valt ze af en toe in de Iron Maiden.
3: Ja, nou, ze zit helemaal in de drumscene. Het is echt helemaal geweldig. Ja,
1: dank voor dit mooie verhaal, Ton. Tot snel, hè.
0: Hoi, hoi.
3: Oké, hoi.
0: Zometeen hier bij Radio Veronica spelen wij voor het eerst met de nieuwe fluisteraar voor 5000 euro.

0: Prince. The most beautiful girl in the world.
1: Ja.
0: Het is 5:10. Dit is Radio Veronica. En hier spelen wij...
2: De Fluisteraar.
0: Sterker nog, wij spelen met een nieuwe fluisteraar... voor 5000 euro. Maar wie is de eerste kandidaat?
1: Jackpot is gereset, 5000 euro en een jaar lang gratis energie... dankzij onze vrienden van Energiekiezer. De eerste kandidaat van deze nieuwe fluisteraar is Agnes. Agnes, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
1: 5000 euro, Agnes.
0: Ja, geen kattenpis.
3: Nee, ik word daar heel blij van. Van alleen het bedrag, alleen al als je het noemt.
0: Zal ik het toch even een paar keer roepen?
3: Ja. Ja, nou, doe maar.
0: 5000 euro.
3: Oh, lekker hoor. Ja, maak me gek.
0: 5000 euro. Ja. 5000 euro.
3: Ja, dat is heel veel geld, jongens.
1: Ja, maar weet je wat nog lekkerder is? Het moment dat we het overmaken naar jouw bankrekening.
0: Ja.
3: Ja, dat is helemaal. Dan gaat mijn bankrekening flippen, denk ik.
1: Ja, maar dan moet je het eerst wel even goed hebben.
0: Wie denk je dat het is?
3: Ik denk Stefano Keizers.
0: Stefano Keizer.
3: Ja.
0: Stefano Keizer. Ja. Alright, even luisteren.
3: Oh, nou, dat klinkt...

0: Dit is de Fluisteraar.
1: Radio Veronica. Join the club.
2: Ik snap hem wel. Ja, dit kan wel Stefano Keizer zijn, hoor.
3: Ik heb deze opgave gewoon nog niet zo vaak gehoord. Ik hoor het nu voor de tweede keer. En inderdaad, dit zou best kunnen zijn. Ja, jij ook. Oké, jij zegt Stefano Keizer. Dan geven we dat door aan de jury. En dan vragen we aan de jury. Is de fluisteraar Stefano Keizer? En lieve achters, we krijgen dit als antwoord.
4: Jouw antwoord is... Fout.
2: Het is niet Stefano Keizers.
3: Nee. Ik vind hem niet
5: en
3: heel
5: toch
3: gek.
5: Vind ik dat die stem erop lijkt.
3: Ja. Maar ja, ik bedoel, ja, dat kun je vinden. Dat levert niks op.
2: Nou ja, het levert in ieder geval €200 meer op voor de kandidaat die straks meedoet. Want de jackpot gaat namelijk naar €5200. Maar dat gaan we niet aan jou overmaken.
5: Nee, dat is jammer. Ja, we proberen het gewoon nog een keer.
2: Zo is het ook. Goed.
3: Dankjewel, fijne avond.
4: De Fluisteraar.
3: Radio Veronica, we zijn blij en worden gelukkig van de nieuwe single van Direct. We hebben al eerder geroepen, dit is gewoon een van de beste bands van Nederland. De nieuwe single, die heet...

0: My Friend. De nieuwe single van Direct. En daar worden we blij van.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Met zometeen nieuws over een nieuw festival. En Sietse Roskam hoor je zometeen. Sietse, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Minister gewaarschuwd voor pittig debat en bedreiger school opgepakt.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze.
5: She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
4: En deze. Radio Veronica. Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met
4: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
6: €30.000.
1: Alle info radioveronica.nl.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Goedemorgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
2: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Grohe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.grohe.nl.
9: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
10: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
12: What a what? And give you all!
11: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
10: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Veronica Weerbericht.
16: Vandaag was er behoorlijk wat zon, er waren ook wolken... en temperatuur was zo'n 18 graden. Frissig. Maar we gaan langzaam richting warmere temperaturen. Dat begint morgen al zonnig, 20 tot 24 graden. Het is 2 minuten over 4:30 geworden... en dit is het nieuws met Siet Roskam. Sietie, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer waarschuwen justitieminister Van Wil dat hij vanavond een zwaar debat kan verwachten. Van Wil moet uitleggen waarom duizenden aangiftes van zware misdrijven niet door de politie zijn opgepakt. Eerder zei de minister dat het maar om meldingen met weinig aanknopingspunten ging, maar dat blijkt niet te kloppen. De Amerikaanse president Trump laat zich niet tegenhouden door de rechter. Die besliste dat journalisten met een toegangspas voor het Witte Huis niet geweigerd mogen worden. Trump deed dat eerder deze week en na ingrijpen van de rechter nu dus opnieuw. Hij is niet blij met hun berichtgeving. En een jongen van 17 is opgepakt na bedreigingen richting een school in Vlaardingen bij Rotterdam. Waarmee of waarom is nog niet bekendgemaakt. Volgens regioomroep Rijnmond werden leerlingen van de school vanochtend gefouilleerd.
18: Oké, dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 113 meldingen. Totale lengte van 557 kilometer op dit moment. Dit zijn de 3 meest opvallende. De A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt. Hey, dat is leuk. En Lelystad, 62 minuten door een ongeluk. De A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Daar een uur vertraging door een ongeluk. De A15 Nijmegen-Gorkum dan tussen Echteld en Waddenooien. Daar een kwartier vertraging ook door een ongeluk. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Hè? Al die files en al die flitsers. Dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
19: Sterkte en succes met deze drukte mensen.
20: Bruine fruitschaal, gele rakkers. Iedereen is blij. Het kost een beetje moeite. Maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven.

0: meeste lol heb ik nog over het feit dat dit liedje natuurlijk op een zeker moment uitkwam. En dat volgens mij was Rob de eerste die er helemaal op los ging. Die vond het fantastisch, riep iedere keer: ja, het is een mooie meid, maar ze kan vooral heel mooi zingen.
1: Hey, maar Rob is ook echt een beetje op Ella Langley.
0: Nou ja, hij is niet de enige. Maar er gebeurde eigenlijk niet zo heel veel met deze plaat. En toen heeft hij later een herkansing gekregen. En nu is het een hele dikke top 40 hitter. Dat vind ik fantastisch. En zo krijgen we steeds meer Western Ella Langley en Choosing Texas bij Radio Veronica in de middagshow met groot en leuk nieuws.
1: Ja, want er komt een nieuw festival aan. En de eerste editie is al behoorlijk snel, namelijk op 14 november. Een half jaar geleden maakten we in samenwerking met Warchild radio vanuit een pop-up store in Utrecht.
0: Ja.
1: Utrecht Centraal, om aandacht te vragen voor dat belachelijk hoge aantal kinderen die opgroeien in oorlog. Nou, en ze gaan dus opnieuw iets doen. Een festival op 14 november. En daarom dachten we even bellen met de grote baas. Dat is Ernst Zuur, die hebben we aan de lijn. Ernst, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Frank en Wouter, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Ernst, misschien toch even dan de vraag: wat gaat er op 14 november dit jaar gebeuren?
2: Wij hebben aangekondigd vandaag dat we in de Adamtoren, die grote toren in Amsterdam, het 20 plus, er komen nog steeds artiesten bij, hoor ik, uit Nederland, een fantastisch muziekfestival gaan organiseren met één doel. En dat is zoveel mogelijk kinderen in oorlog helpen.
0: Okay.
2: Dus er doen ongelooflijk veel artiesten mee. Allemaal op één dag, 14 november, in die toren. Op verschillende verdiepingen worden de hele dag door concerten gegeven.
0: Ja.
2: En daar kan je bij zijn, daar wil je bij zijn.
1: Ja, en het lijkt me ook wel vrij exclusief, want die toren, het is natuurlijk een grote toren, maar de ruimtes zijn allemaal niet gigantisch. Het zijn geen Ziggo Domes. Het is echt, je staat wel echt op de artiest dan.
2: Je staat soms misschien wel letterlijk op de artiest, ja. Dus je hebt een zaal met 50, je hebt er ook maar één met 100. Groter dan 500 wordt het niet, dus dichterbij kom je niet.
0: Wow.
2: En dat zijn ook geen kleine namen. Ik weet niet of jullie al iets hebben gehoord, maar er doen echt fantastische mooie artiesten mee.
1: Nou, hij hoorde hier in de wandelgangen Jet Rebel.
2: Bijvoorbeeld.
1: We hoorden Typhoon.
2: Zeker.
1: Wij hoorden, en Ernst, correct me if I'm wrong, hè. We hoorden Rondé.
2: Ook daarbij.
1: Chef Special.
2: Ook ga je ze allemaal noemen?
1: Ja,
2: er zijn er echt heel veel. Mensen moeten gewoon even kijken, want het is voor elk wat wils. Frank Boeien, naast Eloy Youssef. Het is echt een fantastisch mooie mix.
0: Ja.
2: En het is zo'n mooie mix, omdat Typhoon, Glenn, heeft gezegd tegenwoordig dat ik ga de curator zijn van dit festival. De curator is eigenlijk de schilder van het schilderij qua artiesten. Dus ik maak een samenstelling van artiesten die uniek is en fantastisch is en waar mensen bij willen zijn. Dus dat is echt gek.
0: Ernst, het festival gaat heten To The Moon and Back. Is er een reden dat het zo heet?
2: Ja, want zoals jullie weten, we hebben eerder samengewerkt. Wij staan voor onvoorwaardelijke liefde.
0: Ja.
2: Wij gaan altijd voor de kinderen. En met de knipoog naar het boek, hè, To The Moon and Back.
0: Ja.
2: Maar vooral dat we er alles aan willen blijven doen om kinderen in de oorlog te helpen. Dat muziek daarbij helpt in onze programma's. Dat is de reden dat we het zo noemen. Dus het is, ja, wij, liefde voor kinderen, ongeacht waar ze wonen en wat ze hebben meegemaakt. Wij willen er voor die kinderen zijn en vandaar die naam.
1: Ja. En hoe werkt dat eigenlijk met de opbrengsten van het festival? Ja. Die gaan natuurlijk naar Warchild, maar hoe werkt dat dan?
2: Nou, je koopt een kaart. Dus je gaat naar de website, je koopt een kaart, je kan naar een concert. Maar het idee is, je kan naar 4 concerten op een dag. Dus je koopt bijvoorbeeld Chef Special, dat kost €50. Koop je er ook nog Rondé bij, wordt het tweede kaartje iets goedkoper. Dus zo kan je het concert eigenlijk stapelen. Kun je een heel programma samenstellen naar je eigen smaak.
0: Ja.
2: En de opbrengsten van die kaartverkoop, dat gaat volledig naar Warchild.
0: Ja.
2: De toren wordt gratis aan ons gegeven de hele dag. De artiesten doen het ook weer belangeloos. Dus we kunnen echt met het geld wat opgehaald wordt heel veel kinderen gaan helpen. En dat blijft helaas knetter belangrijk als je kijkt naar die belachelijke wereld.
1: Ernst, nou willen jouw goede vrienden Wouter en Frank natuurlijk ook een die willen bijdrage leveren. Wij willen helpen. Hoe kunnen we dat het beste doen, Ernst?
0: We kunnen goochelen.
1: Ja, en ballonnetjes vouwen.
0: En ballonnetjes vouwen. Okay. Ja. Nee, zondag kunnen we nog iets voor je doen.
2: Ja, heel graag. Als jullie de 14e ook bij kunnen zijn. Onze andere vriend, jullie vriend ook, Frank van der Lende.
0: Ja.
2: Die is daar en ik zou het te gek vinden, Wouter en Frank, als jullie erbij kunnen zijn om ook plaatjes te draaien. Misschien bij binnenkomst, als mensen nog voordat ze de concerten ingaan al de eerste ontmoeting met jullie hebben, dan begint je dag sowieso goed.
0: Weet je, het mooie is, daarna valt alles mee.
2: Weet je, dat is het, ja.
0: Dat is je de ergste van de gat.
2: Beetje laag inzetten, bij de start.
0: Even samengevat, 14 november, to the moon and back, in de Adamtoren. Het is dus binnen, het maakt niet uit wat voor weer het is. Je kunt met die lift alle kanten op alle verdiepingen gebeurt van alles met prachtige optredens. Je kunt erbij zijn en alles staat op www.tothemoonandback.amsterdam. Ernst Zuur, het was fijn je weer even te spreken. En we zien elkaar ongetwijfeld rond of op 14 november. Zullen we dat afspreken?
2: Ik kijk ernaar uit. En alles voor die kinderen, jongens. Dankjewel.
0: Alles. www.tothemoonandback.amsterdam. Dan kun je precies zien wie er komt en hoe het allemaal werkt. Ernst, tot snel, man. Hoi, hoi.
2: Tot daar. Hoi, hoi.
0: Dit is Veronica met Dance the Night Away.

0: Bowie en Golden Years.
1: Ben je dan aan het fluisteren?
0: Ja, ja.
1: Maar ik hoor heel duidelijk, jij bent het niet hoor, die fluisteraar.
0: Hoor je dat?
1: Nee, dat hoor ik wel, ja.
0: Mensen, zometeen spelen wij van alles. Onder andere woordenjacht. En dat is toch een mooie manier om een beetje geld erbij te verdienen.
1: Zeker. En als je daaraan mee wilt doen, dan stuur je nu woordenjacht naar de gratis Radio Veronica app. Daar kun je dus geld mee winnen.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook de fluisteraar. Die hoor je straks nog een keer voorbij komen.
0: Jackpot van de fluisteraar staat op 5.200 euro.
2: De fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 5:00.
10: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
11: Goedemiddag. Gevangenen krijgen straks misschien nog meer korting op hun straf dan nu. Vanwege het cellentekort kan de maatregel om sommigen 14 dagen eerder naar huis te sturen verder uitbreiden, waarschuwt staatssecretaris Van Brugge van Justitie. Ze moeten nu nog niet aan denken, maar ze kan het ook niet uitsluiten, zegt ze in debat met de Tweede Kamer. Diesel zou nog wel eens veel duurder kunnen worden. De Amerikaanse president Trump dreigt met een exportverbod te komen. In aanloop naar verkiezingen in het parlement wil hij de brandstofprijzen in Amerika naar beneden krijgen. Bij ons kan de dieselprijs dan juist flink stijgen als er niks meer uit Amerika komt. De Radboud Universiteit in Nijmegen neemt maatregelen tegen een studentenvereniging. Die is volgens de veiligheidsdiensten rechtsextremistisch. Daarom mag de vereniging niet meer op de introductiemarkt van de universiteit staan. Naar buiten toe lijken de studenten vooral conservatief, maar achter de schermen zouden ze bezig zijn met racistische ideeën. En een blije Max Verstappen na 2 trainingen op het circuit van Baku in Azerbeidzjan. Daar is zaterdag de Formule 1 race, een dag eerder dan normaal vanwege een herdenkingsdag in het land. Verstappen vond vandaag best een goede dag. Hij is ook blij met zijn auto. Alleen het team van Mercedes was sneller op het stratencircuit. Het weer dan blijft vanavond droog met sluierwolken. Vannacht koelt het flink af naar zo'n 7 graden... met kans op mist in de koudste delen van het land. Morgen begint fris, daarna wordt het zonnig 20 tot 24 graden. En Wout, het kan zomaar volgende week woensdag 28 graden worden in het midden van het land.
12: Nou, en waar denk jij dat ik het meeste van de tijd ben?
11: Midden van het land.
12: Ach jongens, het
10: korte broek aan, Wout. Ja, lekker man. En koppie in smeren, dat is belangrijk.
12: Dat is heel belangrijk. Hitteblad, voldoende drinken.
10: Ja, dat is ook, ja, ja.
12: En niet alleen maar bier. Iets?
11: Nee, zeker niet. Het is hartstikke druk op de weg. De meeste files in de Randstad en in Brabant momenteel. Het zijn er meer dan 120 in totaal, bijna 700 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. De A6 Muiden-Lelystad, daar is het al urenlang ontzettend druk na een ongeluk voor Lelystad. Nu nog 50 minuten extra, de weg is daar wel weer vrij. Geldt ook voor de A12 Utrecht-Duitse grens, voor Zevenaar nog 23 minuten extra. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, bij Oud-Beijerland een ongeluk gebeurt. 2 rijstroken dicht, 25 minuten vertraging. Tot slot lange file door een pechgeval op de A50 Eindhoven-Os voor Veghel Noord, 32 minuten.
13: Hans, waar liggen de regenjassen?
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menvers Active Deo Sixpack voor 13,59.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Speel mee met de fluisteraar.
12: De jackpot staat nu op
13: 5.200 euro.

Genesis en Invisible Touch. Ja, mensen, goedemiddag, welkom. Dit is de middagshow van Radio Veronica, 5:10. Wij zijn Wout en Frank en om 5:10 dan spelen wij...

0: Maar de grote vraag is, wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Dat is Giel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Zeg eens Radio Veronica, join the club.
2: Radio Veronica, join the club.
1: Nee, dit is echt een andere Giel. Dus, Giel van den Berg hebben we aan de lijn. Giel, een hele goede middag. Jij speelt mee met Woordenjacht. En dat is een redelijk overzichtelijk radio-item. Want stap voor stap proberen Wout en ik zo meteen een zin te maken. Die zin omschrijft een woord en jij moet het exacte woord raden. Wij kennen die woorden vooraf niet. Je krijgt een minuut de tijd voor dit hele circus. En ieder goed geraden woord is 20 eurotjes waard, Giel.
2: Dat vind ik lekker.
1: Dat is, je moet even wel de telefoon van de speaker afhalen, anders wordt dit heel lastig.
2: Ja, dat klinkt heel goed. En dat klinkt heel lekker.
1: Ja, zo is beter, ja.
3: Ja, nu alsof je naast ons staat. Het is heel fijn. Hou hem zo, ja, beweeg niet. Nee, dit is perfect.
2: Is goed.
3: Ach, heerlijk. Giel van den Berg uit Rotterdam, ben jij klaar voor jouw minuutje woordenjagen?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Dan gaan wij. Zal ik...
1: Wie begint er?
3: Zal ik beginnen?
1: Ja, is goed.
3: Dat is wel meteen een kut woord. Oké. Ja. Dan gaat je minuut nu in... Houten...
1: Huisje...
3: Voor
1: in
3: een
1: takken.
3: Zeg maar.
1: Moeilijk.
2: Tuinhuisje.
3: Oké.
1: Draag
3: je
1: met
3: spullen
1: aan
3: je
1: lichaam.
2: Een tas.
3: Heeft
1: een
3: grote
1: bek
3: en
1: kan
3: in
1: het
3: water
1: zwemmen. Dat gaat zo niet.
2: Een eend.
1: Kun
3: je
1: in
3: hangen
1: en
3: hangt
1: liggend
3: tussen
1: twee
3: bomen.
2: Een hangmat.
3: Jezus.
1: Ja, dit ging niet goed.
3: Nee, dit ging inderdaad.
1: We kunnen hier hoop over zeggen, maar dit ging niet goed.
3: Niet goed. Maar wat zijn het ook een ingewikkelde woorden?
1: Ja, dit zijn veel woorden bedacht. Woorden.
3: Nou goed, oké.
1: De eerste was, dat was boomhut, probeerden wij te omschrijven.
3: Ja, maar
1: jij zei tuinhuisje. Ja.
3: Ja.
1: Moeten we goed rekenen?
3: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, oké. kun je dragen aan je lichaam? Wij bedoelden een rugzak, jij zei een tas.
3: Ja.
1: De derde was een krokodil, jij zei een eend.
3: Ja.
1: En de laatste was hangmat, die had je dan wel goed.
3: Die had je dan wel goed.
1: Je had een beetje hulp, toch? Hoorde ik op de achtergrond?
2: Ja, mijn buurman die luistert stiekem mee.
1: Ja, precies, ja. Dus dan krijg je 20 euro en dan moet je die ook nog gaan verdelen met je buurman.
3: Dit kan ook gebeuren. Dit was gewoon echt helemaal rukgingend. Ja, sorry Giel, we hebben het een beetje verkloot voor je, maar ik vond het echt moeilijke woorden.
2: Ja, dat kan gebeuren. En volgende keer beter.
3: Dat is ook alweer zo.
1: 20 eurotjes komt jouw kant op. Gaan we overmaken. En dankjewel voor het meespelen, Giel.
3: Later.
2: Dankjewel. Fijne uitzending.
3: Kijk, en dit kan gebeuren, maar dan weet je nu al. Morgen gaat het beter. Dus misschien wil jij morgen wel meedoen.
1: En dat kun je op een hele simpele manier doen. Door nu Woordenjacht te sturen. Naar de gratis Radio Veronica app.
3: Misschien tot morgen.
4: Je bent precies waar je moet zijn. Welkom bij Wout en Frank. Iedere middag vanaf 3 uur op Radio Veronica.

0: Blinding Lights is van The Weeknd.
1: Wout en Frank, sportnieuws.
2: Ja. Vanavond dan speelt het Nederlands elftal om 9:15 de eerste wedstrijd van 4 in de Nations League.
3: Duitsland!
2: Tegen de

0: samen is kurzweter, man.
1: En jullie krijgen allemaal een onvoldoende.
0: Zeker weten, jongens. Onvoldoende. Nou, dat was de onvoldoende was voor Virtue van Dijk, hè, afgelopen week.
2: Zo, maar dat ontspoorde even. Wat gebeurde daar, Koert? Want ik heb daar wel een fragmentje van, denk ik.
0: Nou, voordat de mensen daarnaar luisteren, er komt een nieuwe bondscoach. Dat is een ontzettende positieve man. Een gepassioneerde Spanjaard, die wil passie zien, die wil naar voren voetballen, die wil bruisen, die wil bal bezitten, die wil een fris begin. En dan gaat de aanvoerder zo praten en korte antwoorden geven.
3: Luister. Oh, jij vindt dat je niet gelijkwaardig beoordeeld wordt in vergelijking met andere spelers?
4: Ja, dat er onzin de wereld in wordt gegooid.
3: Oké, nou vertel dan maar wat jouw
4: Maar het is toch geen gesprekje? Het is toch gewoon een vraag die jij moet stellen? Wat is de vraag die jij wilt stellen? Maar het gaat niet om mij, dat is dus een beetje het probleem.
3: Ja, maar jij zit hier nu, dus dan vraag ik dan wat je
4: wilt stellen. Wij hebben geen goed WK gespeeld.
2: Ja, dit was zo gezellig.
5: Ja, maar ik hoor je met name Valentijn Driessen. Was het alleen tegen Valentijn Driessen of was het met meerdere mensen? Waren er meerdere mensen?
0: Nou, ik moet zeggen, er zat weinig energie in onze vriend Virgil. Maar toen Valentijn mocht vragen stellen, ja, hij was natuurlijk ook degene die gezegd heeft dat Virgil van Dijk in zijn eentje het Nederlandse voetbal kapot had gemaakt. Dat, uiteraard is dat heel erg overdreven, maar zo kennen we Valentijn toch? Ja. En dan wil je daar een aanvoerder zien zitten die lekker terugbijt of zegt van jongens, dit is geweest, ik wil alleen maar over de wedstrijd praten. Maar die Xavi die zat ernaast, die moet gedacht hebben, is dit mijn aanvoerder? Futloos, kortaf, zagrijnig, totaal geen nieuw elan. Dus daar hoop ik maar dat hij dat vanavond op het veld wel laat zien. Maar ik heb een zware bedenking over. Maar
2: Koert, dit is toch eigenlijk wel een beetje gek op dit niveau. Dat je zou toch verwachten van Dijk. Dat hij inderdaad, wat jij zegt, een beetje gewoon de regie pakt. En denkt van, nou ja, kijk jongens. Kijk, hij is wie hij is. En zijn karakter is hoe het karakter is. Maar je kunt toch gewoon een beetje hierin. Ja, nou ja, een beetje positiviteit
5: kijken
2: uithalen.
5: Kijken niet terug, we gaan ervoor.
2: Ja, precies,
5: bam,
2: weet
5: hoppa,
2: je wel.
0: Ja. Ja, Valentijn vroeg van, vond je zelf dat je een goed WK had gespeeld? Ja. En toen zei hij, ik praat niet over mezelf, het is een teamsport en wij hebben geen goede wedstrijd. Maar wat hij had moeten zeggen is natuurlijk, nou allereerst waren we met 11 mensen op het veld. Dat was heel slecht en ik was ook slecht. Ja. Maar we waren met z'n allen. Ja. Dan ben je er vanaf, joh. Ja. Maar ik snap dit niet. Dit is toch geen... Weet je, en dan denk ik altijd van, een andere inschattingsfout is natuurlijk geweest. Dat hij na het afgelopen WK niet heeft gezegd, voor mij is het genoeg in Oranje. Ik hou ermee op. Ja. Laat Mickey van der Ven lekker verder doen. En dan komt het helemaal goed. Maar nu zitten we misschien nog wel 2 jaar met iemand die eigenlijk voor het spel dat Xavi wil spelen, met veel ruimte in de rug van de verdediging, niet snel genoeg is.
2: En de Valentijn Driessen is natuurlijk ook een beetje een zuiger, dat weet je. En dan moet je
0: gelukkig wel, ja. Anders is het maar een heel grijs zootje daar.
2: Klopt, en dan moet je gewoon, dan moet je als aanvoerder moet je dat tegen kunnen. Maar even naar vanavond. Wij moeten namelijk spelen tegen Duitsland. Dat is heel spannend. Dus heeft Xabi zijn zaken een beetje voor elkaar? Is een beetje de vraag.
0: Nou ja, gezien de selectie denk ik, nou, oude wijn in nieuwe zakken. Ja. 19 dezelfde spelers als onder Koeman. En degene die nog voor een beetje verrassing zou kunnen zorgen, die CGL, die mag naar Jong Oranje. Dan denk ik, ja, selecteer hem dan niet. Maar goed, ervan uitgaande dat hij wel die groep gemotiveerd heeft, denk ik dat we wel een hele leuke wedstrijd gaan zien. Tegen het Duitsland van Klopp, die natuurlijk veel slimmer heeft gedaan. Die heeft het hele land erachter gekregen door 2 keer 22 mensen te selecteren. Dus 44. En de eerste 2 interlands, vanavond beginnende, worden door de ene groep van 22 gespeeld en de laatste 2 door die andere groep van 22. Dat is natuurlijk heel gek. Maar zoiets verwacht je van een nieuwe bondscoach. Een verrassingseffect. Iets anders. Iets leuks. Iets geks. Ah, dit is natuurlijk geweldig. Al weet je natuurlijk niet hoe sterk Duitsland vanavond zal zijn.
5: Nee.
0: Maar jij gaat natuurlijk weer vragen om een wettip.
2: Nee, dat komt zo meteen. Ik wil eerst, want jij zegt dat wordt een leuke wedstrijd. Maar ik wil helemaal geen leuke wedstrijd. Ik wil dat we winnen van Duitsland. Dus de vraag is, gaat dat gebeuren? En dan vraag ik daarna, of Frank doet het. Dat is, hangt er een beetje van.
5: Ja, die vraag ga ik
2: hangt van het gevoeletje af. Maar dan vragen we wat gaat het worden. Maar eerst gaan we winnen vanavond.
0: Ik denk dat we 2-2 gelijk gaan spelen.
5: Ach, doe even normaal. Koert, wat gaat het worden vanavond?
0: Ik denk 4-1.

0: Ja, 2-2. Nee, maar kom op. Geen 2-2. Gewoon even dan toch even draai-2.
1: Historisch gezien. Nou, weet je wat? Zullen we gewoon eens een droomscenario maken?
0: Doe
1: dat
0: eens.
1: Het 2-2 staat met nog een corner in de laatste minuut van de blessuretijd.
0: Ja.
1: Van Dijk shopt mee naar voren, uiteraard, bij hoekschoppen.
0: Ja.
1: Kopt de 3-2 erin.
0: Ja.
1: En maakt een Valentijn Driessen gebaartje. Dat moet hij dan nog even verzinnen. Ik zou niet weten wat hij dan moest doen.
0: Nou,
1: maar misschien dat hij met een pen zogenaamd op een papiertje schrijft. Ja,
0: zo'n V-teken.
1: Ja, nou, ook mooi.
0: Okay.
1: En ik heb ook nog een kijktip.
0: Okay. Oh, nou. Kijk wat anders dan voetbal vanavond. Ja.
1: Altijd, als Nederland tegen Duitsland moet, doe ik de wedstrijd kijken op de Nederlandse televisie.
0: Ja.
1: Maar zodra Nederland dan scoort, dan zap ik snel naar, in dit geval, RTL Duitsland.
0: Ja.
1: Om de Duitse commentator helemaal kapot te horen gaan. Heerlijk is dat. Okay. Dat moet je vanavond eens proberen.
0: Gaan we proberen en het wordt gewoon 3-2 voor Nederland. Het was weer een genoegen. Dank en tjus. Tot de volgende.
1: Tjus. Tjus. Tjus. Tjus. Tjus. Tjus.

0: Thunderstruck.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is de jarige Siet Roskam en die gaat vertellen wat er zometeen in het nieuws zit.
3: Kamer wil actie tegen camerabrillen en Oasis-fans gewaarschuwd.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met

0: Veronica. Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Deze week speel je bij Radio Veronica mee met... Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
1: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: snel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
9: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
11: Veronica Weerbericht.
12: Nou, vandaag was redelijk zonnig en vanavond blijft het droog. Er zijn een paar sluierwolkjes. Vannacht koelt het af, zo'n 7 graden. Kans op mist. Morgen begint fris, daarna zonnig. En dan gaan we richting de 20, 21, 22, 23, 24... uiteindelijk 28 graden ergens volgende week. Het is 17:05, dit is het nieuws. Sinds goedemiddag.
13: Goedemiddag, brillen met camera's erin moeten duidelijker verboden worden, wil een meerderheid van de Tweede Kamer volgens de NOS. Ook privacyorganisaties en de Consumentenbond willen een verbod op wat ook wel de gluurbril wordt genoemd.
14: De gluurbril?
13: Ja, mensen hebben vaak niet door als ze gefilmd worden met zo'n bril.
15: Nee, ik heb er een idee over trouwens, hoe we dat op kunnen lossen.
13: Oh.
15: Dat als je die bril opzet, zwaailicht ook op je hoofd. En op het moment dat het opgenomen wordt, dat het zwaailicht dan begint.
14: Nee, maar je ziet het wel. Gert, jij
15: nee, maar het is echt een heel minuscuul klein rood lampje wat begint te branden. Je ziet het niet. Als de zon erop staat, zie je het al helemaal niet. Dus het is gewoon, ik snap het. Het is heel irritant.
13: Ja, en het mag nu eigenlijk al niet. Je mag hem alleen privé gebruiken en niet zomaar iedereen buiten filmen. Veel mensen houden zich daar alleen niet aan. Amerikaanse media stappen voor de tweede keer deze week naar de rechter, omdat ook nu weer journalisten zijn geweigerd die hun werk willen doen in het Witte Huis. President Trump is het niet eens met hun berichtgeving en greep in, maar van de rechter mogen ze niet geweigerd worden. Toch luistert Trump daar niet naar. En een waarschuwing voor Oasis-fans die wachten op een mail om mee te kunnen doen aan de kaartverkoop voor de concerten van volgend jaar.
14: Zie je mee, Gert?
13: Er zijn ook oplichters actief die nep-mails versturen. Dus controleer goed of de mail met een code voor de verkoop echt van Oasis zelf is.
14: Oké.
15: Okay. Maar hoe zie je dat dan? Dat het een mailadres is?
13: Oasis heeft op de sociale media een hele instructie waarin je precies kan zien of het echt de Oasis mail is.
15: Ja, precies.
13: Je moet even vergelijken met hun instructie.
15: Dus info@noelgallagher.eu. Dat is hem waarschijnlijk. Nee, ja. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 133 meldingen. Totale lengte van 689 kilometer. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofaar en Veen en het Prins Klausplein. Daar 3 kwartier vertraging vanwege een defecte bus. De rechterrijstrook is daar dicht. De A12 dan, dat is Utrecht-Den Haag tussen Bleiswijk en het Prins Klausplein. Daar 27 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht-Centrum 34 minuten. A29 Rotterdam-Berg op Zoom. tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beierland. Een kwartier vertraging door een ongeluk. En de laatste de A50 Eindhoven-Os tussen Zon en Breugel en Veghel-Noord. Daar 27 minuten. De overige vertragingen vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.

0: laat is die wedstrijd vanavond, Sitsi?
1: Kort voor negen.
0: Tegen Duitsland moest ik. Ja.
2: En dan ga jij een Duitse plaat draaien.
0: En dan ga ik het. Ik vind het eigenlijk ja. Nou ja, een beetje. Ach, laten we. Oké, ik kan het niet meer terugdraaien. Je hebt helemaal gelijk. Zal ik zo meteen de Franse plaat erachteraan draaien?
2: Ja, en dan
0: jongens, kom, die Duitsers zijn allemaal leuk volk. Maar we moeten wel even winnen vanavond.
2: Ja, dat gaat natuurlijk helemaal.
0: We maken mooie auto's, maar we moeten wel van ze winnen.
2: Nou, ook dat niet hoor.
0: Nee, weet
2: van jou staat bij de garage weer.
0: Ja, dat
2: komt ook uit Duitsland.
0: Dat is wel waar, ja. Zit hier heel eventjes. Ja. Toch even naar dat weerbericht van volgende week. Want we hebben het erover en het gonst wel een klein beetje. Maar we gaan echt richting heel mooi weer.
1: Ja, het wordt hartstikke mooi weer. Morgen een super zonnige dag. Graad of 2,23 kan het worden. In het weekend en maandag. Ja, gewoon regelmatig zon boven de 20 graden. Maar dinsdag en woensdag gaat het helemaal los, hoor.
0: Ja, hè?
1: 23 tot 28 graden. Het wordt gewoon echt zomers.
2: Zo niet te doen, ziet.
0: Lekker.
2: Veel te warm.
0: Nee. En wij dachten...
3: Wout of Frank.
0: We gaan alvast een klein beetje in zomerse sferen komen. Dus we hebben alle twee een zomerliedje erbij gepakt. Alleen we gaan een van de twee draaien. Kies je dan voor de plaat van Wout of de plaat van Frank? Nou, mag jij beginnen, vriend? Wat heb jij bedacht?
2: Appen doe je heel simpel. App Frank naar de Radio Veronica app. Ja, of dus Wout. Maar die keuze ligt voor jou, vooral bij jou. Ik heb een absolute parel uitgekozen. Een nummer waarbij je spontaan begint te bewegen. Zelfs als je helemaal niet kunt dansen. Spaanse gitaar, een heerlijk ritme. En dat refrein dat iedereen kan meezingen zonder ook maar één woord Spaans te spreken. Maakt niet uit of het buiten regent. Met Bamboleo is het binnen 3 seconden zomer. Dat is mijn plaatje. App Frank via de gratis Radio Veronica app. En dan krijg je wellicht deze plaat.

Je kunt ook Wout appen. En dan ga je voor een herkenbare plek op de wereld waar veel is gebeurd en waar een prachtige plaat over is gemaakt. Door een fantastisch zanger, Frank, wij zijn er al geweest, dus ik begrijp, jij zou zelf ook gewoon nu Wout appen. Het gaat over Barry Manilow. Oh. Het verhaal

0: Het wordt meteen mooi, het wordt meteen meezingen en handjes in de lucht. Wil je deze van Barry Manilow? Stuur dan nu een berichtje naar de FG Radio Veronica met de tekst Wout. En het enige is, ik heb een verhaal niet uit ChatGPT gemaakt of gehaald. Dus
1: weet je wat dus erg is?
0: Ja.
1: Je had hem niet eens de plaat genoemd.
0: Ja,
1: ik heb zo weinig fans. Ja. Je hebt nog geen plaat genoemd of mensen hebben al Wout.
0: Maar heel goed, en ik hou van die mensen eigenlijk allemaal en ik maak het geld zo over.

0: Ik was bij die ABBA hologram show. En ik heb daar inderdaad gehuild in Londen. 30 minuten lang.
1: Oh.
0: Maar gewoon omdat het die show zo goed was. Heb ik al verteld, die show echt heel goed?
1: Ja, was heel goed.
0: Niet normaal.
1: En dan ga je huilen. En van lekker eten kun je ook huilen, vertelde je.
0: Ja.
1: Nou, laten we doorgaan.
2: Wout of Frank.
1: We hadden alle twee een zomerliedje. Jij kwam met, het is een leuk liedje, Gypsy Kings, Bamboleo. Ik kwam met Barry Manilow en Copacabana. En de vraag is, welke wil je dan horen om alvast voorbereid te zijn op het prachtige zomerse weer dat volgende week gaat komen? Wie heeft hier een uitslag?
0: Ik heb een uitslag. En het was vrij makkelijk eigenlijk om die uitslag te maken. 21% kiest namelijk voor Frank. Ja. Dat betekent dat 78% Wout appte en 1% appte over iets anders.
1: Dat is wel waar inderdaad. Ja. Nou jongens, ik vind het een verstandige keuze. En kijk, als het dan volgende week zo heel mooi weer is en we tikken inderdaad de 6, 27 graden aan, dan gooien we die Gypsy Kings er alsnog gewoon door een keertje doorheen.
0: Ach, wat simpel.
1: Zo ben ik ook.
0: Wat lief.
1: Maar dit is wel gewoon een heel fijn gevoel op de donderdag.

0: Suzanne en Niek van der Brugge met een mooie top 40. Welke lijst heeft hij, Dan?
1: Welke lijst?
2: 11 augustus 2001.
3: Dat is wel een heel leuk lijstje, hoor.
0: Ah, zo meteen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Chocohoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Camerabrillen moeten duidelijker verboden worden, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer volgens de NOS. De regels die er nu zijn helpen niet om te voorkomen dat mensen ongemerkt worden gefilmd. Het kabinet benadrukt dat het nu al niet mag, maar snapt ook de oproep tot een duidelijker verbod. Amerikaanse media zoals CNN eisen in een spoedzitting bij de rechter om toegang tot het Witte Huis. President Trump wil ze er niet meer zien omdat hij het niet eens is met hun berichtgeving. De rechter zei al dat hij ze niet mag weigeren, maar het gebeurt nog steeds. De man wiens huis in Overasselt werd aangevallen door een drugsbende wordt overgeleverd aan ons land. Het gaat binnen een paar dagen gebeuren, meldt de Telegraaf. Jan G. vluchtte naar Duitsland nadat zijn beveiliger voor het huis werd doodgeschoten. Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. En een 17-jarige jongen is opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen bij Rotterdam. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekendgemaakt. Vanochtend stond er veel politie bij de school. Volgens regiozender Rijnmond werden scholieren gefouilleerd. Het weer dan blijft droog. Vannacht komt het flink af naar 4 graden in het noorden tot 11 in Zeeland. Morgen begint fris, daarna zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden.
15: Donderdagavond of dinsdagavond barbecue bij jou thuis voor je verjaardag.
14: Ja, lekker gezellig.
15: Ja. Ja. Gefeliciteerd, Sietz. Hoe oud ben jij geworden eigenlijk?
14: 31.
15: 31, prachtige leeftijd. Ja. Kan je vangen of niet? Ik heb een mooi cadeautje meegenomen uit Brabant. Ik heb echte worstenbroodjes meegenomen.
14: Maar dat ben je niet.
15: Ja, serieus.
14: Hier. Oh, wat lekker.
15: Vangen, hè? 3, 2, 1, cadeautje. Hoppakee. Dit weekend even lekker opeten. Ja. Ik denk dat je vriendin het ook wel leuk vindt.
14: Ja, dankjewel. Niet.
15: Het zijn de echte, hè? Ja, dus dat is niet van dat slachtafval in een broodje. Dat is gewoon, hier is echt wat mee gebeurd ook. Goedenavond, Veronica Verkeer. Er staan nog wat files. Op dit moment 77 tot bijna 350 kilometer. De A2, Maastricht-Eindhoven, tussen Born en het Vonderen. Oh jee, Siets is de ingrediënt aan het lezen. 23 minuten door een auto met pech. A4, Amsterdam-Rotterdam, tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Plaspoelpolder. Half uurtje vertraging daar. En de A16, te Bresseplein, Ridderkerk-Noord, 25 minuten. Daarvoor Breda. Laatst op de A16, Breda-Rotterdam, tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 28 minuten vertraging. Zitten er allemaal één nummers in?
10: Nee, maar het zijn echt goede broodjes.
15: Ja, toch?
10: Ja,
15: ja, dit waren de duurste die ze hadden bij de bakker. Dus dat, dankjewel. Zo meteen naar 2001 in de top 40 met Manu Chao.
16: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
17: Hey, een telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
18: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo simpel kan het zijn.
19: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
20: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
21: Langer mee doen is goedkoper.
20: Zeker, kwaliteit rendeert.
22: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
5: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
6: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
7: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
10: Speel mee met de Fluisteraar.
9: De jackpot staat nu op
11: 5.200 euro. Ja, een kleine reset.

0: Veronica. Radio Veronica. Archief.
1: Wout en Frank zeiden het al. We gaan vandaag terug naar 11 augustus 2001. Een tijd waarin je telefoon nog gewoon aan een telefoonsnoer zat. MSN Messenger, je sociale leven beheerde. En ja, je internetverbinding. Je moest eerst even toestemming vragen aan de rest van het huis. Want anders bezette je de lijn. En ondertussen in de hitlijsten 2001. Mooie artiesten. Robbie Williams, Lifehouse zometeen. Atomic Kitten. En we trappen de lijst af met Manu Chao.
2: Lo dice tú.

0: Veronica in de top 40 van 11 augustus 2001. Waar we zo meteen nog Robbie Williams vinden met The Road to Mendeley. De Fluisteraar. We hebben te maken met Susanna van den Burg uit Borculo. Ze gaat naar de sportschool. En als ze het geld wint, 5200 euro, wil ze haar ramen en kozijnen vervangen. Welkom in de show, Susanna.
1: Dankjewel, goedenavond.
0: Goedenavond, hoe is het in Borculo?
1: Lekker zondag en rustig momenteel.
0: Heerlijk. Precies zoals het bedoeld is. Ja. En jij, je hebt natuurlijk gehoord dat Giel Beelen was de fluisteraar vanochtend. Een beetje toeval was het allemaal. Hè? Maar
1: dat
0: betekent
1: dat. Die heb ik niet meegekregen. Maar...
0: Heb je niet meegekregen?
1: Nee, ik heb vanochtend niet gehoord. Dus
0: Hij is er vanochtend uitgevlogen is die. Dus dit is de tweede opgave. Ben je er klaar voor 5200 euro?
1: Ja, zeker.
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Wat ik wel grappig vind, is dat heel veel mensen dachten dat Giel een vrouw was, qua stem. Ben je er wel uit nu 100% welk gender dit is?
1: Ik denk toch wel dat het een man is.
0: Een man. En heb je daar ook een naam bij toevallig?
1: Ja, ik denk dat het Bo van Ervendorens is.
0: Bo van Ervendorens. Nou, dan hoeven we niet meer uit te leggen wie dat is, toch? Misschien krijgt hij ook een programma hier. Nee, wacht, flauwekul natuurlijk. Laten we even naar de jury gaan om te luisteren.
2: Jouw antwoord is... fout.
0: Ah, ik zie dat dan gewoon gebeuren, dat hij er twee keer op een dag uitgaat. Dat zou mooi zijn, maar helaas voor jou. Geen 5200 euro en een jaar lang gratis energie van energiekiezer. Maar je bent vrij om het weer opnieuw te proberen.
1: Ja, wie weet de volgende keer. Dankjewel.
0: Dankjewel, Susanne. Fijne avond, hè?
1: Fijne avond. Hoi, hoi.
0: We stoppen er weer 200 euro bij in de jackpot. Dat betekent dat de fluisteraar nu 5400 euro waard is. Denk je te weten. F-fluisteraar, dat kan dan gratis met de F van Radio Veronica. Top 40, hitarchief, 2001.

0: gezegd.
1: Het is de top 40 van 11 augustus 2001 bij Radio Veronica. En Maxima was ook heel blij in 2001.
2: Ik ben zo blij om met Alexander eindelijk in het openbaar te kunnen verschijnen.
1: En Faithless stond op 16.
3: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Stateless, We Come One in deze top 40 van 11 augustus 2001. En wat deed jij in de Zero's begin 2001? Begin van het nieuwe, ja, nieuwe eeuw eigenlijk ook. Laat het wel weten in de app van Radio Veronica, want er staan een aantal prachtplaten in. Zometeen nog, Reman met Supergirl. I got lost on the way, but I'm en die rapper met die pleister op zijn wang, weet je nog? Nelly komt eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Goedenavond, exact 6:30. Dit is Veronica Verkeer. Lange file op de A2 in Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Geldermalsen. 58 minuten daar door een auto met pech. Ongeluk gebeurt ook nog eens een keer daar. A2 Utrecht en Bos tussen Vianen en Culemborg, 22 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Lima-aqueduct en Prins Klausplein. Daardoor een ongeluk, 40 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Feyenoord en Henrikido Ambacht. Half uurtje vertraging. En de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Kortland-aqueduct. En Rotterdam-Centrum door een ongeluk daar. Op dit moment 28 minuten. Zometeen hier Riemen, Supergirl komt eraan. En nu Nelly in de top 40 hitter.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
7: En nu,
6: Nick van der Brugge.
7: Met de beste muziek aller tijden.
8: Dit is Veronica.
7: Veronica, top 40 hitarchief.
9: Nummer

Iedere avond een top 40 uit het rijke verleden van die hitlijst. En vanavond dus 11 augustus 2001. Met zometeen Destiny's Child, Bootylicious komt eraan. En nu die New Yorkse DJ, zijn naam is Roger Sanchez.

En Bootylicious staat gewoon in deze top 40 van 11 augustus 2001. Het was nog het pre-Beyoncé-tijdperk. Kun je dat voorstellen? Dan belde je gewoon voor een leuke avond Destiny's Child. Zou het wel leuk zijn als die weer een keer bij elkaar komen, toch? Dat dan eens hebben we die gehad. Het is de Nederlandse top 40, het hitarchief. Iedere avond om 6 uur doen we dat. Zometeen iets heel bijzonders aan de hand met deze nummer 1 in de lijst. Oftewel, de band die eigenlijk meer verleden heeft dan toekomst, maar nog altijd wel toekomst. Dat kan je niet van alle bands zeggen in Nederland of in de wereld. Welke band het is die op 1 staat, hoor je zo meteen. Nu eerst naar een Zero's-icoon. Zijn naam is Shaggy.

0: Draghi.
1: Radio Veronica.
2: Top 40 Hit Archief.
0: Die openen de top 3 voor 11 augustus 2001 in de Nederlandse top 40. Daarvoor nog Destiny's Child en Bootylicious. We gaan naar de nummer 1 en daar is veel mee aan de hand met deze band vandaag. Het is morgen dat ze 50 jaar precies geleden met het verhaal U2 begonnen. Op 25 september 1976. Een paar jongens die bij elkaar komen in Dublin. En 50 jaar later staan we hier. Kunnen we gewoon zeggen dat we om 7:15 zometeen bij Veronica de nieuwe single gaan draaien. En kunnen we deze erin gooien, want U2 staat met Elevation op...
3: Nummer 1.
0: En straks dus 7:15, de nieuwe U2.

Elevation was de nummer 1 op 11 augustus 2001 in de top 40. Zometeen bij Radio Veronica. Nieks nationale vraagstuk. Xavi is vandaag officieel zijn eerste wedstrijd met Oranje. Dus de vraag is vandaag in het nationale vraagstuk: gaat Xavi het Nederlandse voetbal redden? Dat zometeen. Ook Level 42 komt eraan zometeen.

0: en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
10: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
11: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
15: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
16: Het is weer Bol10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Alleen vandaag bij Bol. Nivea, zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
21: Al 2 van de 4 Mulemilkflesjes met het moelgeluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
22: Milk, the moo you can't resist.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stand.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, mogen toch weer naar binnen. Dat heeft de perschef bekendgemaakt. President Trump had eerder een aantal journalisten uit het Witte Huis verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een eind aan dat verbod. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel konden 's nachts terecht in Warfum en Zuidwolde, maar die 100 plekken zijn nu ook vol. En als dat zo blijft, zullen vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanavond is dat nog niet het geval, omdat voor iedereen een plekje is gevonden. Voor het eerst in jaren heeft de Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jette de president van Iran, Pezeshkian. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en de VS en ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Ze mogen eigenlijk alleen privé worden gebruikt, maar sommigen gaan veel verder. Pro zegt tegen de NOS dat er veel onrust is en dat het verbod moet worden uitgebreid. Het kabinet zegt dat er al genoeg regels zijn over het maken en delen van videobeelden. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond droog en weinig wind. Vannacht koud, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het overal zeker 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24.
6: Dat is niks voor Zeeuws-Vlaanderen dat het daar zo heet is ook, hè. Goedenavond, Veronica Verkeer. Er zijn nog 7 files. We pakken er toch 5 er even bij. En onder andere flinke problemen op de A2 naar Bos-Utrecht tussen de Empelbrug en Badenburg. 3 kwartier. A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Culemborg. 9 minuten. De A4 Amsterdam. Den Haag tussen Zoetewoude de Rijndijk en Prins Klausplein. 28 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk Noord en de Drechttunnel. Daar 12 minuten. En de N296 Susteren Maaseik tussen de afrit Roosteren en Roosteren. Daar 9 minuten vertraging.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
18: Speel mee met de fluisteraar.
19: De jackpot staat nu op
6: 5.400 euro.

0: Lady Gaga en Pokerface. Ik mis een beetje de relletjes rond Lady Gaga. Het was, dan had ze een vleesjurk, dan weer dit, dan weer dat. Dan weer half naakt ergens op straat. Het is een beetje relaxed en ingedut bij Gaga thuis. Waarschijnlijk komt het aan en gaat ze meteen over tot actie. Hè? Vanuit Nederland. Goedenavond, Radio Veronica daarover gesproken. Nederland, nationale vraagstuk, ja.
1: Niks, nationale vraagstuk.
0: Misschien ben je nu wel onderweg naar vrienden om de wedstrijd te gaan kijken vanavond. Ik heb het gevoel dat stiekem iets meer Nederlanders die wedstrijd gaan loeren vanavond. Om te kijken hoe Xavi het doet. Nederland vanavond 8:45 tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het is het debuut van Xavi. En hij heeft vooral aangegeven intensiteit, initiatief en veel balbezit. Oftewel een beetje tiki-taki voetbal. Dus ja, het is vanavond Xavi-tijd, Xabi-tijd. Dat moeten we dan toch even zo officieel doen. Wordt dit het begin van een nieuw oranje? Of denken we over 3 wedstrijden? Ja hoor. Wie ook alweer? Xabi? Nou ja. Wordt het Nederlandse voetbal vanavond gered door Xabi? Dat is de vraag. Spreek het in met de app van Radio Veronica in...
1: Niks Nationale Vraagstuk.

0: Kensington en Riddles bij Radio Veronica. Zometeen nog Armin van Buren, ook Brian Adams komt eraan. En de hagelnieuwe U2 gaan we zo meteen draaien. Is echt anderhalf uur oud. Natuurlijk ga je die horen bij Veronica zometeen. En wat anders?
1: Niks nationale vraagstuk.
0: Dat is vanavond. Gaat Xabi het Nederlandse voetbal redden. En dan ook nog eens een keer tegen Duitsland vanavond in de Amsterdam Arena. Laat het weten via de app van Radio Veronica. En Kim zegt hier, ja, Einiek, ik wil helemaal geen dominant oranje. Ik wil gewoon 90 minuten zitten zonder drie keer wat gebeurt nou hier weer te roepen. Ja, het is misschien wennen. Dennis stuurt, ik heb niks tegen Xavi. Ik heb inmiddels zoveel vertrouwen in onze nieuwe bondscoaches dat ik mijn wachtwoord van DigiD nog sneller heb dan mijn vertrouwen aan een bondscoach. Zo, wauw. En is dit allemaal dan de schuld van Valentijn Dries of zo? Dat die vibe zo geworden is? Ik weet het niet. Laat het vooral weten. Spreek het in vooral. Of stuur een berichtje met de app van Radio Veronica.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.

0: je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
5: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
7: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Goedenavond, dit is Radio Veronica, actuele verkeersinfo. Er zijn nog 2 files gemeld. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Geldermalsen. 5 minuten over 2 kilometer. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Hennekido-Ambacht en Zwijndrecht. Vertragingstijd 5 minuten.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
3: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
4: En nu,
3: Nick van der Brugge.
4: Met de beste muziek aller tijden.
5: Dit is Veronica.
6: Radio Veronica.
7: Ja, dat is helemaal perfect.
3: Radio Veronica.

0: Stiekem zitten een van zijn oude hits er ook in, hè? Can't Stop Loving You, Please Forgive Me. Uit het donderdagavond, poprock donderdagavond bakje. Ja, blijft de prachtplaat van Brian Adams. Zometeen nog de nieuwe van U2. Echt anderhalf uur uit. Allemaal te maken met het nieuwe album wat er aankomt. U2 Silencio komt eraan. Maar eerst even de nationale vraagstukken erbij pakken.
1: Want... Niks. Nationale vraagstuk.
0: Wordt namelijk ontzettend veel gehept of Xabi het Nederlandse voetbal gaat redden. Dat heb ik vandaag hier ook opgehangen op de redactieruimte. Ik moet wel zeggen dat Lisanne Bronckhorst, die ieder weekend hoort hier, onze Lies... die zei vanmiddag, en she will kill me for this. Maar ze zei, ja nee, die Xavier Guzman, ja. Ik heb daar wel vertrouwen in. Oké, Lies, thanks. Dat vond ik heel mooi, ik moest er heel hard op lachen. Xabi Hernandez, dat is zijn naam. Gaat hij het Nederlandse voetbal redden? En nou, de appjes die stromen over op mensen die onderweg zijn. Sjoerd zegt, ik ben vooral benieuwd of Xabi inmiddels weet... dat iedere Nederlander één slechte pas automatisch bondscoach wordt. Oh, als Oranje vanavond wint, heb ik altijd al gezegd... dat Xabi een briljante keus was. Verliezen ze, dan heb ik daar uiteraard nooit iets over gezegd. Kijk, dat zegt Frank en Bastiaan heeft wat ingesproken.
2: Verzend spraakbericht, ja. Knop.
3: De nieuwe bondscoach zal moeten doorselecteren. Spelers als Virgil van Dijk zijn oud en versleten als voetballer. Ze kunnen het tempo niet meer bijbenen. Okay. Het wordt tijd dat de nieuwe bondscoach gaat doorselecteren. Het is een raadsel dat hij een speler als CGL naar Jong Oranje heeft laten overhevelen. Omdat hij juist in goede vorm is. Daarom denk ik dat Nederland vanavond gaat verliezen van een sterke Duitsland. Want er zitten geen echt grote verrassingen bij de Nederlandse selectie. Groet Bastiaan.
0: Bastiaan. Nou, volgens mij

0: De man die vroeger nog iedereen in de bek keek. Dr. Elben, It's My Life bij Radio Veronica. Del Halt, John Oud, komen eraan en het is tijd voor...
1: Radio Veronica.
2: Discovering brand new songs.
3: Nieuwe muziek.
0: YouTube bestaat 50 jaar en dacht blijkbaar, weet je wat leuk is voor een jubileum? Niet terugkijken, maar gewoon 12 vette nieuwe nummers maken. En ik heb er dus eentje hier liggen, de nieuwste Silencio. En het komt allemaal samen op dat nieuwe album wat eraan gaat komen. Carnaval de Lune. Het carnaval van het licht. En ook op dat album een samenwerking met Dolly Parton. Haar laatste gezongen vocalen die zijn daar te horen op dat nieuwe album. Dus duurt nog even. Stuk voor stuk horen we steeds meer van U2. En dit is de net uitgebrachte nieuwste track, Silencio. Natuurlijk bij Veronica.

U2, de nieuwste Silencio. En Marco komt hier in de app. Hij zegt nou voor nummer wat stilte betekent. Vind ik dat ze wel knap veel herrie maken. Lekker. Op zich wel een aardig nummer. TV is U2, dat wel. Dat zegt, even kijken, Jos, die stuurt hier. Ik hoopte eigenlijk vanaf U2 af te zijn. Maar het houdt maar niet op. Nee, ze weet inderdaad niet van ophouden. En er komt ook nog een tour aan. Nog niet officieel aangekondigd, maar... waarschijnlijk gaan ze dat in oktober doen. Dus fans gaan er in ieder geval al wel vanuit. En nu is de U2 natuurlijk wel zijn tijd.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig. Veronica.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een kluscadeaubon ter waarde van €50. Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
13: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
17: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
16: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
17: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
16: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
20: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. praat je met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
21: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen. De prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden.
25: Dit is Veronica Verkeer, 8:02. Goedenavond. Er zijn 2 files gemeld. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar 5 minuten vertraging. En de ring van Amsterdam, de A10 Waterasmeer richting Amstel Rivierenbuurt. 6 minuten daar. Het verkeer wordt omgeleid. En naar verwachting gaat hij pas vannacht weer open. Zometeen bij Veronica. België, het goede doel. Laten we de rode duivel zeggen. Ja, inderdaad, ja.
26: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
27: Hé, hey, zo'n telefoon die je kunt openklappen. Waar kan ik die het beste vinden?
28: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want daar koop je de nieuwste Samsung foldables in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Heb je zomaar een buitenkantje te pakken? Zo Belsimpel kan het zijn.
29: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
30: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
29: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
30: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
31: Hans, waar liggen de regenjassen?
32: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
33: Allsafe geeft ruimte.
34: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
32: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
34: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/

0: Dus snel even bollen.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menvers Active Deo Sixpack voor 13,59.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Alle verf super voordelig.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Met Radio Veronica, hallo.
1: Radio Veronica?
0: Zeker.
1: Heeft u mij gebeld?
0: Nee, ik heb niet dat ik weet.
1: Nou, dan ben ik het ook niet. Bedankt.
0: Oké.
1: Doei. Nou,

is Japai. Ik denk, die vrouw hebben we al zo lang niet meer te pakken genomen. Dat moet wel weer een keer kunnen. Radio Veronica, goedenavond. 7:15 is het. En de jackpot luisteraar, 5.400 euro. Ja, hij is geraden. Het mooie nieuws is ook dat Giel Beelen definitief Def hier een radioprogramma gaat krijgen. En ik hoorde hem al hele leuke dingen roepen vanmiddag op de redactie. Hij gaat morgenavond beginnen. En dat wordt lachen vanaf 10 uur. Van 10 tot 1 hoor je Giel Beelen bij Veronica. En hij was ook de fluisteraar. Dus een nieuwe fluisteraar. En de jackpot is gereset. En is alweer een beetje opgelopen. Dat is toch lekker. 5.400 euro. We gaan hem straks nog een keer laten horen. Hey, gebruik jij nog wel eens dialect? Gewoon de taal waarin opgevoed bent. Ik ben bijvoorbeeld in Eindhoven-Woensel opgegroeid. Dus plat Eindhovens is mij niet onbekend. Maar zou je een stukje dialect in willen spreken met de app van Radio Veronica? Dus gewoon even hoe jij praat thuis. Bij ons zou dat dan gaan van, heb ik eigenlijk een zeet gehad? Nou, zoiets.

0: en Edge of Desire. Ja, ik vroeg je wat, wat is een beetje jouw dialect thuis wat je spreekt? Sander heeft wat ingesproken hier.
1: Ik spreek Tattoos niet, maar dat Venlo's Color, dat vind ik altijd kei leuk, man. Kunstig Venlo, kisten dat huren dan.
0: Ik vind dat zo mooi.
1: Man.
0: Ik vind dat mooi dat we proberen allemaal een beetje zo, hè, vooral in Amsterdam zijn te klinken als een ABN'er, maar uiteindelijk hebben we allemaal ons dialectje nog in ons. Jolanda heeft ook wat gestuurd.
2: Ik ben Jolanda en ik ben onderweg naar Hoes van Oud-Rumun, hoe ik de hele dag weer voor mijn Elias heb gezorgd. Doe wel eens keer dialect horen. Nou, wie dit is het Rumuns dialect.
0: Ah, oké. Okay.
2: Goedjes, fijne
0: uitzending. Dank je wel. Bedankt hoor. Fijne uitzending ook. Jesse heeft nog wat gestuurd. Ben benieuwd. Dit was volgens mij twee keer Limburg al.
3: Nou, ik zou je zeggen niet. Als je tegen mij zegt bedankt, hè, dan zeg ik de hey het voor. En zo doen we dat hier te Veluwe.
0: Kijk.
3: Je hebt het ervoor. Of je hebt het er niet voor.
0: Dat is mooi zeg. Ja, want Houdoe is uitgeroepen. Daar kom ik voor als Brabander. Ik denk dat mooi. Uitgeroepen tot het favoriete dialectwoord van de Nederlanders. Dus we vinden dat allemaal het meest grappige. Houdoe. Ja, even kijken of de mensen dat ook zelf daar terecht vonden.
4: Ja, Brabants woord mogen we dan best trots op zijn.
5: Weet we eigenlijk wanneer, wat het betekent?
6: Nee, dat is geen flauw idee.
5: Je zegt eigenlijk hou je goed.
6: Toch wel een leuke voorspeling deze tijd. Van, ja, hou je goed.
0: Oké. Even Jesse, die heeft nog wat in het dialect gestuurd.
3: Nou, ik zou je zeggen, Niek, als je tegen mij zegt bedankt, hè, dan zeg ik de hey het voor.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel een mooie. Dat is nummer 2 dan, de hey het voor.

0: op Azerbeidzjan. Want daar wordt dit weekend gereisd. Jackpot nu, 5400 euro.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Deze week speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
3: Alle info radioveronica.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen

0: pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: U-Force. Het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR.
9: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Hey, koopjesjager.
11: Ja, jij?
10: Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Goedenavond, dit is Veronica Verkeer, 10 minuten over 8:30. En het werd net al bezongen door het goede doel. A76 alleen Brussel tussen Kerenzijde en België. Daar is de vertraging op dit moment 5 minuten over 2 kilometer. Er wordt flink gecontroleerd op je snelheid. Check de app van Flitsmeister.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdom.
13: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu,
13: Nick van der Brugge.

0: Boys. And I Want It That Way. Ja, ze hebben die, die titel, die klopt eigenlijk voor geen meter. Maar ze hebben het gewoon zo gelaten. Klinkt lekker.
1: Veronica Formule 1 update. Met Sebastian Kissing.
0: Baku op het programma. Altijd met Jan. We gaan naar Sebas. Goedenavond, jongen.
2: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, laten we heel eerlijk zijn. Is het een comeback voor Mercedes?
2: Nou, dat denk ik wel. De voorspelling was al wel een beetje dat het team van Mercedes hier goed voor zou staan. Hoewel tijdens de vrije trainingen her en der wat problemen. Ja. Maar het was niet alleen bij het team van Mercedes. Er waren wel meer teams met motorische problemen. Maar misschien kunnen de Max-fans ja, ook nog wel genieten dit weekend. Want het ziet er toch ook wel goed voor hem uit.
0: Ja, want hoe zat het in de vrije trainingen? Heeft hij daar iets laten zien?
2: Absoluut, een derde plek achter het Mercedes-duo, dus dat is helemaal top. Sowieso heb ik het gevoel dat ja, Red Bull die lijn wel een beetje vast weet te houden, hoor. Dus ja, nou, ja, ik ben er positief
0: eigenlijk
2: over.
0: Eigenlijk is het best knap als je ziet met wat voor tractor ze zijn begonnen. Ja, toch? Laat het eerlijk zijn. Dat was,
2: ja, nee, absoluut.
0: En dat je nu nog, toch nog een soort van bovenin een beetje meedoet, af en toe voor het podium, is eigenlijk best wel knap.
2: Ja, lekker. Dus ik hoop dat hij zaterdag op het podium staat.
0: Ja, Baku
2: ja, zaterdag.
0: Is ja, zaterdag. Oh ja, hoe zit het nou eigenlijk dit weekend weer? Want het is weer van alles, ja, zaterdag op het podium staan. Hoe dan?
2: Ja, nou, dat komt omdat ze hebben daar Remembrance Day op de zondag. Ja. Een herdenkingsdag. Volgens mij de Patriotic War heet het volgens mij in mijn hoofd. Nou goed, en, ja, ze willen wel graag
0: organiseer dan geen Formule 1 race.
2: Ja, nou goed, toch? Dan hebben ze gezegd, prima, we gaan het organiseren. Maar dan schuiven we allemaal een dagje op. Dus ze hebben nu al de vrije training gehad. Morgen kwalificatie en zaterdag. Ja, om 1 uur in de middag is de race al. Dus mocht je naar, ja, naar de tuinhandel gaan of whatsoever, zeg maar allemaal af. Want je moet gewoon voor de tv zitten.
0: Wel lekker als je dit weekend zo'n schoonfamilie weekend hebt. Dat gebeurt altijd. Dan kan je hier onderuit komen. Maar goed, het is natuurlijk wel zo'n één fout en je hangt in een muur, hè, circuit.
2: Absoluut, ja. Nou, dat heeft Arvin Lindblad, de jongeling in de Racing Bulls, vandaag al meegemaakt. Die maakte een behoorlijke klapper mee in die iconische bocht 8, is dat. Ja, tikte even de zijkant aan met zijn wieltje. En dat levert gelijk een klapper en een rode vlag op. Dus ja, daar staat het wel bekend op, absoluut, ja. Ja.
0: Nou hoor ik jou net zeggen, nou, het zou zomaar kunnen dat ze op het... Maar uiteindelijk zou Max op dit moment... Ja, is die nou nu nog in een titelstrijd betrokken? Of hoe zie jij dat?
2: Nee. Nee, absoluut niet. Nee, en dat is ook helemaal prima. Ze gaan nog voor de constructeur wat punten weten. Een beetje sprokkelen, hè. Dan gaat het ook om miljoenen. Dus dan is het ook wel lekker dat je daar een beetje goed je best doet. George Russell heeft de handdoek nog niet helemaal in de ring gegooid. Dat zei hij eerst wel. Nu komt hij toch een beetje op terug. Als het wiskundig mogelijk is, zegt hij, dan ga ik altijd voor de titel. Nou ja, goed. Het ziet ernaar uit dat hij om de oren wordt gereden door zijn tiener teamgenoot. Dus ja, ik denk
0: Want inderdaad, die teamgenoot, Hadjar, zit weer in de auto.
2: Hadjar zit weer in de auto, zeker. En dat blijft ook nog even, want hij heeft namelijk een contractverlenging getekend. Hij blijft nog zeker een jaartje extra naast Max zitten. Max is er helemaal blij mee trouwens.
0: Zou het daar meten? Want dat was wel een lichte blessure. Hij was er relatief lang uit. Zou die gewoon contract... Zou er een beetje getouw getrokken zijn in de tussentijd?
2: Nou, ik denk het niet. Ja, het komt echt door een potje boksen, 3 races gemist. Dus ik denk wel dat hij blij is dat hij in de auto zit.
0: Nou ja, precies. En een contractverlenging. Hè? Zo.
2: Ja, lekker toch?
0: Sebas, meer nieuws vinden we natuurlijk op gpfans.nl. Al het laatste nieuws over Formule 1. En we spreken je bij de volgende.
2: Joe, fijn weekend.

0: samen met Kay Pearson en Candy bij Radio Veronica. Goedenavond. Zometeen Madonna hier. Queen komt er nog aan. En ja, mooi nieuws dat GTA 6 komt er natuurlijk aan. Zometeen, ik laat het fragment zometeen even horen van een sporter in Amerika die zegt, joh, de sportprestaties als die game uitkomt, die gaan echt downhill. Hoe dat zit hoor je zo. En deze van Aerosmith.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig. Veronica. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
11: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het CDA zei in een Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte. Maar dat bleek niet te kloppen. Commotie bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech wilde beginnen, liepen tientallen diplomaten de zaal uit. Vorig jaar gebeurde hetzelfde. Voordat Netanyahu aan zijn speech begon, noemde hij de weglopers morele lafaards. En de supporters van het Nederlands elftal hebben de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez warm ontvangen. In de arena hing een gigantisch spandoek met zijn afbeelding erop en de tekst Xavi, welkom. Hij begon de wedstrijd tegen Duitsland met een opstelling die lijkt op de laatste WK-wedstrijd. Alleen Reinders en Quinten Timber waren nieuw in de basis. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig en dan wordt het 20 tot 24 graden.
15: Dit is Veronica, goedenavond. Actuele verkeersinformatie. Er staan twee files, de A12 voor Oberhausen-Arnhem tussen Oudijk en Zevenaar, 5 minuten. En de A27, Gorkum-Utrecht tussen Hagestein en de Houtense Brug, daar 12 minuten. En flitsers, die staan er een heleboel. Check de app van Flitsmeister. Zometeen Madonna en Aerosmith.
16: Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50. Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden.
2: Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politieke redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
21: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
22: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
23: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
25: Speel mee met de fluisteraar.
26: De jackpot staat nu op
27: 5400 euro.

0: jaren 80. En dat is nog voor de wereld definitief ontdekte dat Madonna ongeveer geen enkele behoefte had om zich aan de regels van de popindustrie te houden. Heerlijke tijd. Veronica, welkom. 8:15. En GTA 6 komt eraan. En heel veel mensen met een stabiele relatie die denken toch, ja, daar komt wat ruis op de lijn met GTA. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik een vriend van mij die had, dat was nog met Grand Theft 5. Die vriendin die was gewoon die vriend kwijt. Gewoon een jaar lang. Ze zei toen ook van ja, ik kon in lingerie op hoge hakken in de woonkamer gaan. Maar man zag niets meer dan de tv. Speler in Amerika, in de NBA, die waarschuwt ook van dat de prestaties in de sport, als dat spel uitkomt, ja, echt naar beneden duikelen. Dat was vandaag. En hij zei ook, ja, de coaches die doen ook gewoon dat spelletje. Dat wordt wat.
1: You guys should anticipate November. The performance of the league, league-wide. GTA is dropping. So look at NFL. Look at all the leagues. And watch them plummet, mate. Just for the month of November, performance is going to go down. It should come back up, though. Most of the boys will get it done. But hopefully they finish game. Coaching as well, by the way.
0: Ja, inderdaad, de coaches die... hij zegt gewoon van ja, mensen gaan gewoon slecht presteren. Die spelers zitten tot diep in de nacht dat spel uit te spelen. Trouwens, ook muzikaal een feestje. Taylor Swift gaat de bijdrage leveren op het nieuwe album van Grand Theft. Want die krijgt gewoon een nieuw album. Die muziek zal ook op die radiostations te horen zijn. En over deze man wordt ook gesproken. Ja,

0: Alex Warren en Carry You Home. Nou, dan hoop ik dat diegene die naar huis gedragen moet worden toch een potje Ozempic nog heeft liggen ergens. Want was voor dat een hele zware avond. Zometeen bij Radio Veronica. Donna Sommer hier met This Time I Know It's For Real. En de jackpot staat op 5400 euro. En zometeen ga ik hem nog een keer laten horen.
1: Doe luisteraar.
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Deze week speel je bij Radio Veronica mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders schrijf je mis. Pak.
8: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
11: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
11: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets. Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
0: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets. Ja, oké. Okay. Allemaal mensen. Veronica Verkeer, goeie avond. Er staan 2 files. Ja, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en Zevenaar. 5 minuten vertraging daar. A27 Gorkum richting Utrecht tussen de Lekbrug en de Houtense Brug. Daar 5 minuten vertraging. De oprit is ook dicht. En naar verwachting gaat hij om 5 uur vannacht weer open.
1: Flitsers die zijn op dit moment volop gemeld. En daarvoor gebruik je de app van Flitsmeister. Goeie reis.
2: Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 3 uur. En nu, Nick van der Brugge. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
1: Ja. Ik geloof niet in heel veel dingen. Eigenlijk alleen dingen die ik kan zien. Dus ik ben een echte zonaanbidder. En het wordt mooi. Ja, het wordt gewoon nog een beetje nazomeren. Morgen 24 graden. En volgende week gaan de temperaturen richting de 5, 6,
20: misschien wel 27 graden.

0: Bert en Simpson bij Veronica en Solid. Ja, wat is nou solide? Dat vind ik zo'n mooi woord, hè? Solide. Een Volvo die 3 ton heeft gelopen, gewoon blijft starten. Die staat hier op de verkeerplaats. Solide. Een baksteen, niet sexy, wel solide. Een betonnen fundering, solide. Een gietijzeren pan van je oma. Solide. Een vriend die zegt, ik haal je op. En die er staat ook. Solide. Een snackbar waar de eigenaar je bestelling al begint te maken, zodat je binnenkomt, is ook solide.
1: En welke dingen zijn dan niet solide?

0: Coldplay, Beeld de Les bij Radio Veronica. De Fluisteraar. Inmiddels 5.400 euro vanochtend geraden. Het was Giel Beelen. En die heeft ook meteen een radioprogramma gekregen. Morgenavond is die te horen vanaf 10 uur. Dat betekent dat we een nieuwe fluisteraar hebben. En de grote vraag is, wie is het? Ik ga hem nog een keer laten horen. En dit is dat moment. Slaat even op.
1: Dit is de Fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, wie is dit? 5.400 euro. Als je nu fluisteraar hebt met de gratis app van Radio Veronica, dan speel je bij de eerste speelronde gewoon mee en pak je misschien wel die jackpot. Zometeen de beste muziek aller tijden, non-stop. Dit zijn nog Akda en de Munnik. Ik spreek je maandag.

0: en televisies, dus snel even bollen.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol. Nivea zoals Menvers Active Deo Sixpack voor €13,59.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice wordt je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
5: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
14: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 10 uur.
17: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In het Gelderse dorp Kester is geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een AZC. Er waren een paar honderd mensen. De ME hield er een paar aan toen er vuurwerk werd afgestoken. Vorige week was er een anti-AZC-protest in Opheusden, daar in de buurt, en werden 14 mensen gearresteerd. Wie is overleden kan straks niet alleen begraven of gecremeerd worden, maar ook opgelost worden in een vloeistof, oftewel resomeren. Daar wordt al jaren over gepraat en volgens RTL gaat de ministerraad er binnenkort toestemming voor geven. Resomeren is duurzamer, omdat er veel minder elektriciteit en gas wordt gebruikt. Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Netanyahu niet veilig in New York sinds de komst van burgemeester Mamdani. In een toespraak bij de VN stelde hij dat Mamdani heult met sympathisanten van Hamas. Volgens Netanyahu doet Mamdani te weinig om geweld tegen Joden af te keuren. Wat Amerika kan, moeten wij ook kunnen, zullen ze in Canada gedacht hebben. En daarom krijgt een straat in de hoofdstad Ottawa een nieuwe naam. Die heet nu nog Trump Avenue, maar wat het dan wel wordt, is nog niet bekend. Het zit de Canadezen niet lekker dat Trump onlangs een van hun meren, Lake Ontario, omdoopte tot Lake America. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen een zonnige dag met in de middag 20 tot 24 graden.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
19: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: Broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
3: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Veronica. Een apparaat om je heg te snoeien. Vanaf volgende week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro. Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
15: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe-geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Moelenmelk, the moo you can't resist.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
23: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobbey viel nog voorrust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF, tegen kanker, voor het leven.
8: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
9: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
8: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken. Ik hou er niet meer bij.
10: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Adidas, Guess en meer.
14: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet.
5: Gaat hard.
4: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
3: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. en is dus een uitlener.
0: Echt waar, joh?
21: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 12 uur.
23: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald. Het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.

0: Goedemorgen allemaal!
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 1 uur.
6: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wil is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobby, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donnyel Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis en Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Het Veronica weer van Weer Online. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de pogingen om het strafhof te ondermijnen raken ons allemaal, zei Jette op de VN-top in New York, die verder straffeloosheid onacceptabel noemde. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een laadpaal die er nog geen dag stond. De palen zijn schoongemaakt of vervangen. Mensen die dit doen zouden vaak boos zijn dat een laadpaal een parkeerplek afpakt van brandstofauto's. Amnesty International wil dat Amerika immigratiedienst ICE opheft. Dat zou structureel de mensenrechten schenden met hun optredens, staat in een rapport dat verscheen na het zoveelste incident waarbij iemand werd neergeschoten. Amnesty sprak met meer dan 150 mensen die tussen maart en juni getuigen waren van ICE-geweld. En in een oud drugslab in de buurt van Tilburg zijn gisteravond meerdere vaten gevonden. De man die ze vond kreeg klachten toen een omgevallen vat begon te lekken en er een damp van een onbekende stof vrij kwam. Volgens Omroep Brabant werd 3 jaar geleden het drugslab al opgeruimd. Het is niet bekend of die vaten er ook al zo lang staan. Het Veronica Weer van Weer Online. Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden... met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.